0: partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Als het rechtse blok toch nog zou winnen, zou de radicaal-rechtse partij mee in de regering worden opgenomen, zei huidig premier Christensen al voor de stembusgang. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2 werd het. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans die natuurlijk liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win, so I'm very sorry first of all, but second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair, and we as players we appreciate it. We really thank you guys for that.
0: Vannacht kans op nevel en mist, minimaal rond 15 graden. De dag begint grijs straks. Daarna krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. En lokaal is er ook motregen of een bui mogelijk. Maxima overdag tot 23 graden. En vanaf dinsdag krijgen we opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

M&M. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Brussel onderzoekt het overlijden van 2 vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning 1 zwaargewonde vrouw en 1 vrouw met een mes. Nog voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog verzorgd en gereanimeerd, maar zijn uiteindelijk overleden. De Sociaal-Democratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 93% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid van 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de stembusgang dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn 2e Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans die liever voor de eerste 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair. And we as players, we appreciate it. We really thank you guys for that.
0: Het weer dan nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden de komende uren. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook motregen of een buitje mogelijk. En maxima tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 4:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oostenrijk wordt een man ervan verdacht dat hij zijn vrouw drogeerde, misbruikte en ook liet misbruiken door andere mannen. De vrouw werd voor de zomer zwaar gewond aangetroffen in haar huis en is later aan haar verwondingen overleden. De echtgenoot werd uiteindelijk opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf voor verkrachting van een weerloos persoon met de dood tot gevolg. Er is ook een 51-jarige buurman opgepakt. Hoeveel mannen er nog meer betrokken zijn, wordt nog onderzocht. De zaak doet denken aan die van Gisèle Pelicot, de Franse vrouw, die jarenlang werd verkracht door haar echtgenoot en ook door andere mannen. De Sociaaldemocratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 94% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid met 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de verkiezingen dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen, het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Het werd 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, want die hadden natuurlijk liever hun landgenoot zien winnen. En ik ging die excuses laten horen, maar ze komen niet. Excuseer. Dus dan maar het weer. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. Maxima tot 23 graden. Vanaf dinsdag krijgen we opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht of een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Zweden lijkt het linkse blok de verkiezingen nipt te zullen winnen. Met 93% van de stemmen geteld haalt het een krappe meerderheid tegenover het rechtse blok. Zweden wordt momenteel geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. De huidige premier zei voor de stembusgang dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken en hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens gisterochtend. Een andere trein die er net voor reed en waarin heel wat Europese politici en diplomaten zaten, moest even worden geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doel van de aanval. Het parquet van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning een zwaargewonde vrouw en een vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook Roland Garros. Hij excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry first of all, but second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
0: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint en het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit, Ramses de Bruyne werd derde. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel heel veel voor hem.
2: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui zo goed op zak had. En dat was van de grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: Het weer dan. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk en het wordt tot 23 graden. Vanaf morgen opnieuw meer zon. Meer een app van VRT Nieuws. M&M.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Zometeen zijn we er weer met de M&M Ochtendshow.
1: Ja, opstaan en gaan met Sander en Iman.
0: Ça va daar?
1: Ja, ik ben voor de show bezig, hè. Ik ben gewoon door de nieuwsapps aan het gaan. En 's ochtends doet iedereen dat toch op toilet, hè? Dus vandaar.
0: Ja, tot ze biedt dan, hè, om 6 uur.
1: Oh, ik heb een push.
0: Van het nieuws?
1: Nee, van mezelf.
0: Ja. Oeh. Allee, Sander.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig niet.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
6: Goedemorgen, het is 6 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Jannie Kaart.
8: In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. De Brusselse politie was gisteravond opgeroepen voor een incident en vond in hun woning een zwaargewonde vrouw en een vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar ze zijn overleden. Het parket onderzoekt nu de zaak om te achterhalen wat er daar precies is gebeurd. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Hij is 29 en klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het werd 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. En dat na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld en Shelton staat 9e. Zverev excuseerde zich wel bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
9: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in.
8: En in het wielrennen is de Spanjaard Enric Mas winnaar geworden van de Ronde van Spanje. Hij is de eerste Spanjaard trouwens in 12 jaar tijd die de Vuelta wint en het is ook meteen zijn eerste grote rondezege. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem, zegt hij.
10: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was mijn grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
8: En dan naar het voetbal, want daar heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won de wedstrijd met 0-1 en is 4e in de stand met dus 1 punt minder dan de leiders Union en A-Gent. Zulte Waregem staat 5e. En onderaan in het klassement is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na te verliezen met 3-0 bij La Louvière. Het is bewolkt met soms wat opklaring vandaag en er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Nu, morgen krijgen we wel een overwegend zonnige en vrij warme zomerse dag bij zo'n 26 graden. Tegen het einde van de dag is er dan wel kans op regen of onweer.
6: Amai, de zomer is terug morgen. Leuk!
11: M&M.
6: Amai.
11: Die is nooit weg geweest.
6: Nee.
11: Summer isn't over yet.
6: Yeah.
12: Het is iets over 6. Sander heeft zijn koffie.
6: Scholleke zeg.
12: Imaan is er geraakt.
11: Ik heb ook al koffie op.
12: En jij bent al wakker. Dus kom aan.

0: Oké, dus morgen, de dinsdag, wordt 26 graden, een beetje zonnig. Maar vandaag mag er ook best zijn. Oké, het is een maandag, maar het is er eentje met nieuws. Straks om 7:50 mag ik het vertellen. Dat is nog best lang, maar ik ben gewoon excited.
1: Aww.

0: Bruno Mars, Uptown Funk. Ik check even. Volgens mijn aftelklok heb ik nog 103 minuten tot ik een leuk nieuwtje mag vertellen hier op M&M.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Wat zou het zijn, hè?
2: De M&M Ochtendshow.
0: Veel mensen hebben het al door. Hmm. Dat gezegd zijn, hoe was het op jouw fiets vanmorgen, Imaan?
1: Het was aangenaam op de fiets.
0: Ja?
1: Ja, ik heb dus opnieuw een longsleeve aan, daar een t-shirt over en ik had mijn jas aan en een jeansbroek.
0: Ja?
1: En dat was perfect.
0: Perfection.
1: Ja, perfection. Ik was zelfs blij dat mijn haar in een staart zat.
0: Oh.
1: Dat er zoiets van afkoeling was.
0: Hmm.
1: En de afkoeling die er was in de wind, was niet, het was geen scherpe, frisse wind.
0: Hmm.
1: Het was gewoon wind.
0: Ja.
1: Snap wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap exact wat je bedoelt.
1: De wind affecteerde mijn temperatuur niet.
0: Hmm.
1: Ja. Ja.
0: Ja, nee, maar ik ging gisteren gaan slapen en de slaapkamer was vrij warm.
1: Ja, het was
0: in vergelijking met de andere dagen zo, terwijl de verwarming staat niet aan of zo. Dus ja, ja.
1: Het was zo perfecte kamertemperatuur, maar dan buiten.
0: Ja.
1: Trouwens, het eerste wat ik zag toen ik wakker werd vanmorgen was een artikel.
0: Ja.
1: Met als titel de zin en onzin van een slaaprapport.
0: Huh?
1: Elke ochtend je slaapscore checken. Wat heb je daar eigenlijk aan?
0: Ja.
1: Dus ik ben verder geswiped. Het kwam erop neer dat het als placebo kan werken.
0: Ja.
1: En dat je er eigenlijk ook niet te veel waarde aan moet hechten.
0: Oei.
1: Dat die metingen vaag zijn.
0: Ja.
1: En ze er eigenlijk ook maar wat cijfers tegenaan smijten. Omdat wij mening... Nee, niet mening... de meaning, betekeniszoekers.
0: Ah, ja.
1: Mooi, mooi, twee talen door elkaar. Betekeniszoekers zijn, dus dat wij alles willen interpreteren en betekenis willen geven.
0: Okay.
1: Dat gezegd zijnde, wat was jouw slaapscore?
0: 70.
1: Ah, kijk.
0: Ja, niet super, maar ook niet slecht of zo. Dus, ja, hoeveel plak jij erop?
1: Vanuit mijn puur gevoel,
0: ja,
1: een 63.
0: Oh, oké, okay, specifiek. Okay. Ook niet goed, hè?
1: Nee.
0: Maar nooit, hè? Nooit, hè, bij jou.
1: Nee, nee, mijn lief heeft mij wakker gemaakt vannacht toen hij thuis kwam.
0: Amai.
1: En ik heb hem intern wakker gemaakt vanmorgen toen ik opstond.
0: Nou,
1: dus het was niet tof, nee.
0: onze redacteur Jos, die hier aan de telefoon zit, slaapscore, hoeveel?
3: Ook 70.
0: Ook 70?
3: Ja.
1: Dat is ook wel minder voor jou, hè?
3: Ja, dat wel.
0: Onze slaapscores zijn in sync.
3: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ja. nog iemand die meedoet met de 70-trein? Of mensen die beter doen? Of belachelijk veel slechter? Het is en blijft de maandag natuurlijk. Laat van je horen in de app van VRT Max. Daar kan je sturen hoe jouw slaapscore eruit ziet. Mag ook met de screenshot. Krijgen we al die details te zien. Vinden we stiekem

0: pasten van Stella Lefty wordt online wel Stella Tefty genoemd, omdat deze zo hard lijkt op Stick Season van Noah Kahan. En ze heeft die zelf ook, voordat ze dat nummer uitbracht, heel vaak gecoverd op TikTok. Dus dat, ja, dat doet daar ook wel geen goeie.
1: Mogen we ze Stella Tefty noemen, ook op M&M, of gaat dat te ver? Dat gaat te ver.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Degelijk, dat zei ik. Redelijk moet ik zeggen. De slaapscore van Jurgen de Geest heeft effectief zo'n screenshot doorgestuurd.
0: Oh, tof.
1: Ja, dan zegt dat zelf altijd zo, die app van hoe je het gedaan hebt. En dus redelijk. 5 uur en 5 minuten slaap.
0: Oh, hetzelfde bij Veronique. Die heeft ook redelijk en een 70. Goedemorgen, Veronique.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Hoe was jouw weekend? Hey.
3: Niet zo goed. Oei. Ik heb een heel weekend plat gelegen met buikgriep.
1: Oh nee.
0: En was jouw slaapscore toen ook heel slecht?
3: Ja, nu. Ik vond dat het nu meeviel, want ik had vorige nacht had ik van slaapscore maar 25.
0: Ah ja, als je dan zo ziek lag, effectief.
1: Maar en effectief, de ziekte is gedaan.
3: Het is nog niet helemaal over, maar de rest is wel gepasseerd.
1: Dus je gaat werken wel vandaag?
3: Ja.
0: Oh, Veronique.
1: Amai. Ja, gewoon een heel weekend plat gelegen en nu gewoon terug gaan werken. Morgen wel. Hoorde ik dat juist het nieuws? Morgen leuke zomerdag. Dus als het morgen echt helemaal over is, kan je het er wel nog eens van pakken. 26 graden.
3: We kunnen proberen.
1: We kunnen proberen. We kunnen proberen.
3: Dat we vandaag raken. Ja.
0: Oh, Gar, wat doe je van werk?
3: Ik ben chauffeur.
0: Oké, dus op zich is er niet echt veel kans dat je andere mensen aansteekt.
3: Nee, dat niet. Maar het is wel moeilijk om als chauffeur direct naar het wc te kunnen gaan als je moet. Hè.
1: Ik zou dat is wel heel veel waar, stress hebben eigenlijk.
0: Zeg, praat je geen stress aan?
1: Nee, sorry. Nee, maar uiteindelijk, hoeveel wc's dat er zijn op plekken?
0: En uiteindelijk crazy. Raamknopen als echt.
3: En lang leven in modium, hè.
1: Ja.
0: Dat ook al. Dat ook
1: wat
0: al.
1: Een dag ga jij tegemoet, zeg Veronique.
0: Oh.
1: Sterkte, dat sowieso.
3: Merci.
1: Ja, normaal vullen we hier aan met zo opstaan en gaan, maar dat voelt nu zo wat fout, omdat het misschien alleen niet zo goed gaat kunnen gaan. Maar wil je het alsnog doen?
3: Tuurlijk,
1: ja. Ja, oké. Okay. Dus komt-ie. Sorry voor alles wat we u laten doorsnaan.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: Ik vind dat best sterk werk voor iemand die heel het weekend heeft platgelegen.
1: Absoluut. Veronique, respect.

0: Je hoorde Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter.
1: Yes.
0: Yes, of course.
1: Yes, of course.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
17: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
16: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
18: Nog voor jij kan denken...
19: Ik heb gelijk geen energie.
18: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
20: Oh, mijn rug zit vast.
18: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
21: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
18: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
22: M&M. Make life sick.
23: Laughing with someone else, I was trying to convince myself I don't hate it.

En de setlist van zijn tour is bijna af, zag ik op Instagram. Binnen een grote week op dinsdag start zijn tour. M&M. Ja, en over toeren gesproken, die van Céline Dion zie ik overal passeren op TikTok en in het nieuws. Ze staat terug op het podium na gezondheidsproblemen en godverdikke, she's still got

0: gedacht. Kieken we wel.
1: Wauw.
0: Nog eens, Céline.

0: Wauw.
1: Oh, stel je voor, je zit daarbij. Oh, echt fantastisch. Na 8 uur hebben we trouwens nog zangtalent dat eraan komt. Heel gek om deze in twee in dezelfde zin te zeggen. Maar Fien Germijns is sinds gisteren een internationaal hitlijst genoteerd artiest.
0: Ja.
1: En ze komt eraan.
0: Amai jongens, heel raar om die na elkaar te zeggen, effectief.
1: Ja, effectief, maar ik heb een uitleg ervoor. Dat is voor na 8 uur.
0: Oké. Voor 8 uur, dan... ja, ik kijk nog even, heb ik nog altijd mijn nieuws dat eraan komt? Ik ben aan het timen tot wanneer ik het mag vertellen. Nog 1 uur en 25 minuten volgens mijn klok tot ik het mag vertellen hier.
1: Okay.
0: En over timen gesproken... Tijmen Govaerts is onze gast in 22 minuten stomme vragen. Onze podcast op VRT Max. Het is de acteur uit de 12. Die er trouwens zo meteen ook een song kiest waarmee hij kan opstaan en gaan vanmorgen.

ik ben Tijmen Govaerts en ik wil heel graag Désenchanté van Kate Ryan horen. Omdat ik daar gewoon een fantastisch nummer vind, heel veel energie van krijg. Dus ja, opstaan en gaan.

0: speciaal voor acteur Tijmen Govaerts. De song waarmee hij kan opstaan en gaan. Welke is dat voor jou? Misschien ook zoiets, zo wat deinsachtig. Dat zo ja, de maandag wat extra push geeft. Laat het vooral weten in de app van VRT Max. Dan draaien we hem zo meteen. Het is zo goed als 6:58. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, in Anderlecht zijn twee vrouwen gisteravond dood teruggevonden. Het parket onderzoekt de zaak om te achterhalen wat daar precies is gebeurd. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Voor het eerst trouwens in zijn carrière. Zverev is de nummer 2 van de wereld. En hij won van Shelton. Hij staat daar 9e in het klassement. En in het voetbal heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 en is daarbij 4e. Zulte Waregem is 5e. En het weer wordt bewolkt met soms wat opklaringen vandaag. Hier en daar kan er nog wel een beetje motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Maar dan morgen wordt het zomers tot 26 graden. Tegen het einde van de dag misschien wat kans op regen of onweer. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Check.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra traag naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Daar moet je 25 minuten extra rekenen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière-switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
13: Weet u wat ik mis na de vakantie?

0: zon?
1: Nee.
0: Het strand?
1: Nee, het comfort.
0: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19.

0: Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Ik heb zo meteen nog modenieuws voor jou.
1: Oh.
0: Ja, maar later vanmorgen ook nog ander nieuws. Even kijken. Ik mag het je vertellen binnen 70 minuten. 72 misschien. Ja, zoiets.
1: Bedoel je 71,5?
0: 71,5 bedoel ik.
1: Ja, oké. Okay, okay.
0: Klopt, klopt.
1: Maar is zo spannend.
0: Ja, je zegt goed mee. Eerst dit.
2: Opstaan en gaan.
0: We moeten even toch al een jarige, nu al iets vroeger dan gepland, bloemetjes zetten. Ja, straks sowieso weer een kakalender die we uitdelen. Maar we moeten even naar Sylvian Martley uit Brugge. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dag Sander, dag je man.
1: Hey. Hey.
0: Wie is er daar jarig?
3: Oh, mijn lieve dochter, Emily.
0: Oh, en het is een lieve. Dat zijn de beste dochters.
3: Ja, het is een fantastische dochter.
1: En hoe oud wordt ze?
3: Ze wordt 10 vandaag.
0: Oh, een tiener.
1: Crazy.
3: Ja, een tiener,
0: ja. Tiener in huis.
3: Spannend.
0: Zie je het zitten?
3: Ja, toch wel.
0: Natuurlijk.
1: Heb je iets voorzien voor de kerstverse tiener?
3: Oh, ik zou graag een plaatje aanvragen eigenlijk. Ze is een supergrote fan van Kerstmis. Maar ze kan helaas niet gaan.
0: Oh.
3: We hebben geen ticketjes kunnen scoren.
0: Ja,
3: dus,
1: het is morgen het concert en volledig uitverkocht.
3: Snel, heel snel uitverkocht. En ik was ook lang aan het twijfelen. Nu ja. Dan had ik graag een plaatje voor haar aangevraagd.
0: Natuurlijk, van een Kerstmis dan.
3: Ja, voilà. Dat is het.
0: Kunnen we fixen?
3: Wacht hoor. Gabriella. Dat
0: top.
3: Ik graag gehoord.
1: Ja, dat is goed. Dat hebben we hier staan.
3: Dat kan.
1: Komt helemaal goed.
0: Sowieso, geen probleem. Is ze al wakker dan? Gaat ze het horen?
3: Ja, ze gaat het zeker horen, want ze is al heel nerveus aan het wachten in haar bed. Van, wat is mama nu allemaal aan het doen?
0: Ah, oké. Dus niet te lang uitstellen. Wij doen hier altijd van je opstaan en gaan. Dus doe maar even.
4: Opstaan.
3: En gaan.
0: En van Lassie, daar is ze.
1: Veel groetjes aan, Emily.

0: Jessica Dolls.
1: Ja.
0: Yeah. I don't need a man. I don't need a man. Staan vrijdag in de AFAS Dome trouwens.
1: Ik ga.
0: Ja?
1: Ja. Sorry. Ga door.
0: Oké, Queen. Wel, Ashley Roberts dus van de Pussycat Dolls, die is jarig vandaag. Ze wordt 45.
1: Eén van de dolls.
2: Ja. Hip, hip, hoera.
0: Ze deelt haar verjaardag met Marie Verhulst, baasje van, hè. Dochter van.
1: Wacht, baasje van wie?
0: Samson.
1: Ah, ja, ja. En dochter van wie?
0: Gert Verhulst.
1: Ah, oké, oké.
0: Stomme. Die wordt 31 vandaag. Dat is ook de verjaardag trouwens van Amy Winehouse. Die zou jarig zijn geweest vandaag. Hmm. Ook luisteraar Jente Majeu uit Bruggen is trouwens jarig. Wordt 26 vandaag.
1: Hmm, maar is die al wakker? Neemt die juist op? Mogen wij een cadeau uitdelen? Vragen waar we nu een antwoord op krijgen? Hoop ik.
3: Evie?
1: Hoera! Jente, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Good morning. En fijne verjaardag.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, we hebben doorgekregen dat jij een hele dag moet werken, maar ga je toch nog een klein beetje kunnen vieren dan?
3: Een klein beetje wel, denk ik. Ik heb tractatie mee voor mijn collega's en vanavond ook nog iets eten. Dus dat valt wel ja, niet zo erg op een maandag.
0: Oké, zalig. En wat is de tractatie?
3: Zo allemaal verschillende koekjes. Zo, ik ken het in de leraarskamer. Kan ik dat daar dan droppen?
1: Oh ja, ja, ja. Je zit in het onderwijs. Ja, ja, ja.
3: Ja, yep, yep.
1: Krijg je dan zo omkoopcadeautjes van leerlingen al? Of...
3: Goeie vraag, ik ben benieuwd.
1: Ah, ik dacht dat je ging zeggen, ik ben omkoopbaar. Nee, nee.
3: Ah ja, dat ook, ja.
1: Check.
0: Wij kunnen je alleszins omkopen met een kakalender. Dat is wat wij al te bieden hebben. Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. Kun je iedereen's verjaardag op invullen. Mag ook op school opgehangen worden.
3: Oké, okay, perfect. Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. En een fijne verjaardag. Hè.
3: Merci. Dankjewel, dankjewel. Super
1: lief. Yo.
3: Dag.
2: Ben jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max-app.
2: En win zo onze kakalender.
4: Echt een scheidcadeau.

0: Hoe dan ook, binnen exact een uur heb ik nieuws. Wat zeg ik?
1: Ik heb heel goed nieuws.
2: Sinterklaas?
0: Het is een tip over het nieuws.
2: Sinterklaas?
0: En de klok die je hoort trouwens ook.
2: Huh?
0: Ja, binnen een uur.
2: Komt Sinterklaas? Nu al? Ik snap het, het komt elk jaar vroeger en vroeger, maar het is wel echt heel vroeg, hè?
0: We horen het binnen een uur.
2: Oké.
0: Intussen tijd iets anders. Ik had het beloofd. Aha, mode, fashion. Ja, zo af en toe zie ik 's ochtends wat modenieuws passeren en dan probeer ik dat altijd graag aan je mee te geven op een gepast uur. En het lijkt me nu wel goed, want je bent je misschien aan het klaarmaken, hè, om van deze maandag alweer een topdag te maken. Mm-hmm. En dan kan je dat dus ook doen, volledig meezijnde met de nieuwste trend in modeland. Het is wel een pittige modetrend vanmorgen, mocht je nog snel willen meedoen. Want ja, het is helemaal terug, het is helemaal hot en trending. De bros.
2: Oh.
0: De busket, de coupe. Tondeuse.
2: De coupe tondeuse.
0: Ja, zo wordt het genoemd. De Noorse spits Haaland, die heeft zo zijn blonde viking lokken ingeruild voor dus een coupe tondeuse.
2: Ja, true.
0: Deze zal je ook wel kennen, de Connor story van de Heated Rivalry.
2: Ja,
0: die,
2: ja.
0: Heeft ook een broske gedaan bij de Emmys.
2: Ja, dat heb ik ook gezien inderdaad. Speelt trouwens mee samen met Billie Eilish in een nieuwe film.
0: Ah.
2: Ja, crazy.
0: Billie Eilish, nog geen broske. Voor zover ik weet.
2: Nee.
0: Wil ik even mee.
2: Maar ik zou het ze wel geven.
0: Ja, iedereen staat ermee. Of toch, ja, de mensen uit het artikel staan er allemaal mee. Dichter bij huis, Romeo Vermand van Club Brugge. Ook een broske, sinds kort. Maar de bekendste bros BV?
2: Victor Verhulst.
0: Correct. Ja, wordt allemaal aangehaald in het nieuwsartikel om dus te bewijzen. Het is echt hot en trending. In het nieuwsartikel dat ik heb gelezen werden ook twee kappers geïnterviewd. Ik vat even samen wat ze zeiden in het artikel. Doe het niet zelf. En ik lees de laatste zin van het nieuwsbericht ook even integraal voor. Dan rest ons nog de olifant in de kamer. Veel mannen kiezen voor een bros als ze zelf bewust worden van hun steeds dunner wordende haardos. Als dat het geval is, is het zeker een goed idee om het achteraan en aan de zijkanten extra kort te zetten en ietsje meer lengte bovenaan te laten. Anders zie je er vaak net wat kaler uit.
2: Oei.
0: Ja. En dan helemaal op het einde staat er eigenlijk nog eens vooral niet zelf. Dus essentie, wat ik vanmorgen wil meegeven. Dus de coupe tondeuse, het broske, helemaal in. Als je het zou doen, niet zelf doen. Voilà, je bent weer mee. Graag gedaan.
2: Dank je.

0: Sun is shining. Ja, vandaag nog niet zo, maar morgen wel 26 graden. Ik kijk er enorm naar uit.
1: Dit komt er na 7 uur nog aan.
2: Bij Sander en Imaan.
0: Een nieuwtje van mijnentwege. Ik heb plannen. En zometeen rond 7:50... alle details.
3: Godverdikke. Er wordt al gegokt in de app van VRT Max. En een paar mensen hebben het al juist.
0: Allee.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
4: Oh, sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes...
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
12: Klaar?
11: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
12: Ja?
11: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
12: Nog mee?
11: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
12: Gaat het nog?
11: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
12: Kortom?
11: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.
13: Zeg lief, weet jij waar dat we een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
14: Nee.
15: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: Tatjana Kaarts.
1: Steeds meer hogeschoolstudenten kiezen voor stemrichtingen. Vandaag begint voor verschillende hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar, maar de meeste studenten die beginnen er pas volgende week aan. Nu, heel wat hogescholen in Vlaanderen zien wetenschappelijke en ook technologische stemopleidingen groeien. En dat is goed nieuws, zegt de Hoogent.
2: Chemie, biotechnologie, farmaopleidingen, die springen in het oog, maar ook bouwopleidingen. Bij de graduaten zien we een verdubbeling bij bijvoorbeeld HVAC-systemen, maar ook bouwkundig tekenen, werforganisatie, ja, die gaan toch wel sterk vooruit. Profielen die allemaal behoren tot de meest hardnekkige knelpuntberoepen in Vlaanderen. Dus toch wel goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
1: Daarnaast blijven de businessopleidingen populair en ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkundige stijgt in heel wat hogescholen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft de lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Ze werkte sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met haar hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als leerlingen. De lerares had al eerder aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. De Socialistische Vakbond wil haar ontslag nu aanvechten. Het parquet onderzoekt de dood van twee vrouwen in Anderlecht. De Brusselse politie was gisteravond opgeroepen voor een incident en vond in één woning een zwaargewonde vrouw en een vrouw ook met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn intussen overleden. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Hij is 29 en klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets na meer dan 3,5 uur tennissen ook. Zverev is de nummer 2 van de wereld en Shelton staat 9e. Zverev excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar toch een landgenoot hadden zien winnen.
3: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in.
1: In het voetbal heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 en is vierde in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is dan weer vijfde. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten in het klassement na te verliezen met nog eens 3-0 bij La Louvière. Het is bewolkt vandaag met soms wat opklaring wel, maar hier en daar kan er nog wel wat motregen of een bui uitvallen bij zo'n 23 graden. Morgen is heel ander weer, zonnig, vrij warm en zomers ook tot 26 graden. Tegen het einde van de dag is er wel kans op regen of onweer.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E313 naar Antwerpen vanaf Massenhoven moet je een half uur extra rekenen. En op de buitenring van Brussel een kwartier tussen Waterloo en de Leonardtunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
5: Dat is niet om mee te lachen, Mickey.

0: ochtendshow. Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
1: Luisteraar Anton die heeft vanmorgen de auto ingeruild voor de trein, laat hij weten. Hij is ook heel benieuwd of het hem gaat bevallen of niet. Hij stuurt vooral ook een goeiemorgen, dus goeiemorgen terug. Charlotte uit Gent stuurt ook. Goeiemorgen, klaar om terug de patiënten te gaan verzorgen. Zowel deze ochtend als deze avond. Prachtig. En ook een goeiemorgen terug voor jou. Toke die stuurt, ik ben onderweg naar een vriendin voor een dagje Efteling.
2: Zalig.
1: Ook leuk. Ik heb wel gelezen dat er tegenwoordig heel veel assen worden uitgestrooid, zo, zonder dat mensen het echt horen.
2: Echt?
1: Maar ik wil de sfeer niet bederven. Fijne ochtend terug voor jou gewenst, ook Toke.
0: Maar geen goeiemorgen aan...
2: mensen waarbij er al in de auto is ingebroken.
1: Weg.

0: Tracker. 7 over 7. Fijne maandagochtend gewenst nu al. Ik moet nog eens even op mijn klokje kijken. Nog 43 minuten.
1: Maar het gaat snel, plots.
0: Ja, en dan heb ik dus nieuws dat ik eindelijk mag vertellen op M&M. Het is nieuws dat je misschien een klein beetje zal laten... een. Zowel bij jou als bij mij. Maar dat is voor zometeen.
1: Ja, good morning. We zijn effectief maandag. Maandag 14 september vandaag. Ik zag net dat Julie van Loo is aangekondigd als eerste naam voor het huis met Erik Goeds.
0: Oeh.
1: Keileuk.
0: Goeie naam.
1: Supergoeie naam. Wij hebben ook een naam die langskomt trouwens. Fien Germijns zit er bijna 8 uur, want sinds gisteren is zij een internationaal hitlijst genoteerd artiest.
0: Wauw.
1: Ja, na 8 uur al een uitleg.
0: Goed, maar eerst hè.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen waarbij er al in de auto is ingebroken.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, er staat een artikel in de krant vanmorgen waarin staat dat er minder ingebroken wordt in auto's. Oh. Dus dat is topnieuws. Vooral in Brussel is er een daling. Hm? Het zou kunnen te maken hebben met het feit dat alle criminaliteit een klein beetje naar beneden is gegaan. Dus daarmee ook de inbraken in auto's.
0: Oh.
1: Maar minder inbraken wil niet zeggen dat er niet meer veel zijn. Er wordt elke 28 minuten in een auto ingebroken.
0: Oh.
1: Ik vind dat crazy. Elke 28 minuten.
0: Dat is pittig, ja.
1: Dat is pittig, dat is vaak. In mijn papa zijn kamionet is zeker al 3 keer ingebroken, denk ik.
0: Waarom?
1: Ja, mijn papa is lasser. Die moet dan vaak met zijn kamionet, met gerief en zo.
0: Ja, ja.
1: Ook in Brussel parkeren, bijvoorbeeld. Als het zelfs niet meer is, dan 3 keer. Dat is dan voor zijn werkgerief, maar ook in gewone wagens valt er wel wat te rapen. De meest gestolen dingen zijn bankkaarten, rijbewijzen, identiteitskaarten, laptops, ook brillen.
0: Ja,
1: worden vaak gestolen.
0: Stond ook in de top 5.
1: Ja.
0: Ook zo gek.
1: Gek, hè? Ja, misschien, ik zou denken voor het montuur, maar het zijn net de glazen die het duurste zijn.
0: Oh,
1: dus wat, is er bij jou ook al ingebroken in de wagen? Laat het weten in de app van VRT Max. Hoe is het dat bij jou, Sander?
0: Nee, nog nooit. Ik had vroeger een vriendin. Ik was aan het daten met iemand.
1: Oh.
0: En dan was die zo eens naar Brussel gekomen, waar ik toen woonde, voor zo de nacht te spenderen.
1: Oh.
0: En s ochtends ging die terug naar haar auto en die ruit was ingeslaan. En,
1: oh.
0: Ja, er was wel niks gestolen, omdat er ook niet echt iets waardevols in lag of zo. Mm. Maar toch, ja, gedoe, miserie.
1: Ja, dat is dus het ding. De GPS en zo kun je niet meer zo makkelijk losrukken. Dat zit gewoon in de wagen geïnstalleerd. En dat is moeilijker blijkbaar om te stelen. Zou ook een reden zijn waarom dat er minder ingebroken wordt. Maar
0: dus, bij mezelf nog nooit, nee. Bij jou ook niet?
1: Ik heb geen auto, dus nee.
0: Dus nee. Nee. Oké.
1: Okay. Maar hoe zit het bij jou? Laat het weten in de app van VRT Max.

0: over zeven met Hypnotized van Purple Disco Machine.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
2: mensen waarbij er al in de auto is ingebroken.
0: Ja.
3: De M&M Ochtendshow.
0: En ingebroken en geen goeiemorgen. Pittig, joh.
2: Dat is pittig, hè. Ja, Bjorn had het zelf laten weten. Er is nog maar één keer ingebroken in mijn auto en ik was het zelf. Mijn sleutel lag er nog in en die was op slot gegaan.
0: Oh, maar dat
2: is... hebben we toch allemaal al een keer meegemaakt.
0: Ja.
2: Dat hebben wij thuis ook al een keer meegemaakt. Hè. Maar uit Anzegem die stuurt bij mij nog niet ingebroken, bij mijn broer wel, toen ze op reis gingen. Ah, dat is ook wel echt heel rot. Andy stuurt, wij zijn op een ochtend is opgestaan en de dure apparatuur waren uit de firmawagen van mijn man gestolen. Dat is ook echt rot. Vicky, bij jou is het ook al gebeurd, niet in een werkwagen, maar wel op roadtrip.
4: Ja, we waren naar Italië gegaan. Goedemorgen trouwens.
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Ja, nee. Want vertel maar.
4: Nee. Op roadtrip naar Italië, waaronder Venetië. En wij hadden onze auto met de daktent op een parking gezet, hopende dat die oké en veilig stond. Want wij hadden ons geparkeerd om...
2: Oei, Vicky, wacht. Je valt heel even weg. Je stond geparkeerd onder?
4: Oei.
0: Onder...
4: onder een plakkaatje met een camera. Van,
2: ja, belangrijk.
4: Veilig, dus veilig bewaakt. En toen wij terugkwamen, dan hadden we nog niet direct door dat er was ingebroken, maar de auto was los. En toen zagen we dat er plek was van achter en dat onze frigobox, elektrische frigobox, weg was. En dat er gerommeld in was. Dus, hoe meer naar voren, wij hadden een dashcam, die was losgerukt, die was kapot, die was weg. En de iPad die daar van voor lag, daar zijn ze dus aanraakt waarschijnlijk omdat ze dat dashcam gezien hebben en dan moeten ze vluchten zijn.
0: Ah, ja, ja.
4: Dus die was weg. Dus alleen onze elektrische frigobox en een kampeerstootje en een drinkfles was weg, maar voor de rest was het gewoon...
2: Een drinkfles?
0: Ja.
2: Wie steelt er nu een drinkfles?
4: Ja, maar die zat mee in de elektrische...
2: Ah, wat ging je zeggen? Wie zit er nu een drinkfles van iemand anders en denkt, dat ga ik stelen?
4: Ja, maar een kampeerstootje, dat snap ik ook niet goed. Maar het was gewoon een les en ik ben blij dat ik dat eens kan vertellen. Dat iedereen toch moet oppassen als je denkt dat het veilig is om ergens op een bewaakte parking te staan, dat toch kan gebeuren.
2: Ja, zeker, want Vicky, jij bent dan wel je frigobox maar kwijt, wil ik zeggen, want in vergelijking met Preben is het is niet veel. Preben, jouw wagen is al dus gestolen gewoon.
5: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
2: Er is wel ingebroken in jouw wagen. Dus ik zou zeggen, geen goedemorgen. Hoe is jouw wagen gestolen?
5: Ja, wel. Ik zat aan zee. Dat was morgens vroeg. Ik was al vertrokken van mijn werk en ik kreeg telefoon van mijn vriendin. Van ja, kijk, zei hij weg met de wagen? Ik zei nee, ik ben weg met mijn kamionet. Ja. En toen was hij aan het rondkijken en aan het doen en onze wagen was nergens te bespeuren. Dus ja, ik zweer het u, ik voelde zeer klein als ze zo'n telefoontje kreeg. Ja. Want die wagen was eigenlijk nog niet zo heel oud.
2: Ja.
5: Dus ja, onze gezinswagen,
2: En niet leuk. Alles verdwenen tot in de oneindigheid of heb je hem teruggevonden?
5: Wij hebben hem teruggevonden, dus eigenlijk bij groot toeval. Dus wij hadden het jaar ervoor naar Frankrijk geweest en wij hadden zo'n dakdrager besteld bij onze garage zelf.
0: Ja?
5: Dus dat was van ons merk van de wagen, dus de Mazda. En ik had mijn garagist gecontacteerd van kijk, op het internet, ze weet nooit of dat je de auto terugvindt ofzo.
2: Mm-hmm.
5: En plots kreeg ik een telefoon na een dag of drie van kijk, ik denk dat een wagen hier op een parking staat.
2: Oh,
5: dus en inderdaad, die garagist is dan gaan kijken met de politie en inderdaad, het was mijn wagen met een buitenlands nummerplak al aangemonteerd. Dus ja.
2: Maar het was er nu en je hebt hem terug.
0: Damn.
5: We hebben hem terug.
2: Amai, zalig.
5: Allee, er was niets aan, niets uitgevolen.
0: Nee. Goed verhaal wel eigenlijk. Alleen om ze achteraf te kunnen vertellen.
5: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Het is allemaal goed gekomen. Geen goede morgen, maar wel je auto terug. Daar zijn we al blij mee, Preben. Ja. Wens je wel nog een fijne maandag en een succes met de werkweek.
5: Super, dank u wel.

0: second time. Choosing taxes.
1: Oh, ja. Ja, come on.
0: Straks een beetje 9 duist op de radio. Pak ze wel gerust een botram met uw vlakken. Je mocht punten geven. Just when I thought I got fall in love with Tennessee. Punten voor Liene de Douw. Dat is een Gent.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be. Verica Bank.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op

0: Nog 25 minuten en ik mag mijn nieuws hier vertellen op M&M.
1: Het was iets met de Sinterklaas erbij, hè, toch? Met
0: de Sinterklaas. Dat is wat jij ervan gemaakt hebt. Ik heb een tip gegeven. Ik zal straks nog een tip geven, maar 25 minuten, jongens. M&M. Rate the song. Eerst een paar tienen voor ons Liene. Liene de Douw die gaat al sinds afgelopen woensdagmiddag mee hier in Rate the Song op M&M. Je kan ze kennen van Plankgas, maar nu dus ook van haar nieuwste song Schaduw van Jezelf. Deze is een beetje trager dan Plankgas, misschien ook wel wat dieper. Het gaat over dat gevoel van onherkenbaarheid, zelfs al ken je een persoon eigenlijk al langer. We luisteren naar Schaduw van Jezelf, terwijl jij er punten op mag geven via de app van VRT Max, want jij kiest of je deze vaker op M&M hoort of niet.

0: zie ik daar 9000 op 10 passeren.
1: M&M. Praise the
2: song. Ja, nu heb je dat maar gedaan. Zeg, je hebt vermeld dat ze van Gent is. En nu zijn alle Gent-lovertjes daar. Bjorn bijvoorbeeld, die stuurt effectief 9000 op 10 op Pijsde.
0: Hoe moet je?
2: Nick die stuurt ook 9 Gent rules. Line, haar song is top. Geweldig om naar haar te luisteren. Glennis die stuurt ook een 10 op 10. Voor Amelie is het ook een 10 op 10. Ze stuurt voor mij ze geweldig. Aurelie stuurt 100 op 10 voor de liefste Line. Wat een topper. Ook een 10 op 10 van Imme voor Schaduw van Jezelf. Tinneke gaat wel heel droog, gewoon voor een 0. Huh? Caroline gaat voor een 8. Huh? Debbie gaat voor een 5. Ik zie hier nu nog een 2 op 10 binnenkomen van... ja, van Thomas. Als ik dan alles optel in de app van VRT Max... Ja. Dan kom ik aan een 8,5 op 10.
0: Dat is die 9000.
2: Dat is die 9000 dat heeft gedaan, hè. Ja. Ik had natuurlijk al 9000 op 10 gegund, zo'n matchen. Ik kan dat echt niet.

0: in zijn carrière. Hij is 29 en is ook de nummer 2 van de wereld. En vandaag zon en wolken met hier en daar nog een beetje motregen of een bui bij 23 graden. Morgen zonnig en zomers ook tot 26 graden, maar mogelijk wel met regen of onweer tegen de avond. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de buitenring rond Brussel vertraag je intussen 40 minuten extra tussen Waterloo en de Leonardtunnel door een defect voertuig op de rechter rijstrook. Dus maak daar alsjeblieft een reddingsstrook. Op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde, maar het is ook extra vertragen naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven 35 minuten extra. En op de E17 in Kruisum door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht.
3: Straks heb ik dus nieuws, maar voor dat nieuws er is, is er natuurlijk onze dagelijkse quiz die we ook vandaag weer gaan spelen.
4: De M&M Hit Quiz.
3: De prijs is €50 concertengoed voor degene die straks 3 vragen juist kan beantwoorden. En we geven altijd dat duwtje in de rug. Jij kiest hier nu een vragenthema uit voor jezelf, waar je dan straks 3 vragen uit krijgt. En luister goed, want dit zijn je thema-opties voor deze maandagochtend.
2: Miley Cyrus. Sander. Ik ben bang.
5: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
4: de M&M Hit Quiz.
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
9: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
10: Zwijg, eten.
8: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
9: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
10: Verdomme, kieken, hou op met die vlammengat.
8: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
9: En likken we van die spijkers, zegt.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat is?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Meer tijd met je kinderen nodig?
15: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
14: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
16: Nog een keer, nog een keer!
14: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
17: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
18: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
17: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
18: Dat ben ik.
19: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Ik kijk even op mijn klok. Nog 13 minuten en ik mag je mijn nieuws vertellen. Deze klok is dus een tip en dit ook. Wat meer is voor straks. Eerst spelen, hè. Onze muziekquiz hier.
1: De M&M Hitquiz.
0: We spelen vanmorgen met Miri Sariboga, 27 jaar, uit Wichelen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Good morning. Wat was je aan het doen voor wie je opbelde?
0: Oh.
2: Ik ben met een auto aan het rijden, maar ik sta buiten de auto. Dus,
0: ah, goed.
2: Ja.
0: Goed.
3: Toppie. Wacht, je staat buiten de auto?
2: Ja, het regent niet of zo. Dus.
3: Wat,
2: dat is
3: top.
2: Geen probleem.
3: En wat is jouw omgeving?
2: Nu ben ik in Wetteren.
3: En sta jij langs de autostrade toch niet?
2: Nee. Maar ik ga niet in de auto, want mijn kindjes erin zitten en dan de zootjes.
3: Oh. Ja.
0: Maar de focus voor de quiz ook misschien.
2: Ja, klopt.
0: Ja, okay.
3: Ik snap het.
0: Nou, gaan de kindjes wel op tijd op school zijn dan, als je nu nog even stilstaat?
2: Ja, dat ene kindje gaat niet meer naar school. Oh. Allee, gaat nog niet naar school.
0: Ja, oké. Okay,
2: dat
3: zo
2: zeggen.
3: Dat is goed. Oké, okay, volle focus dan voor de M&M Hitquiz.
0: Yes, drie vragen zo meteen. Als je ze alle drie juist beantwoordt, win je €50 concertengoed. En je drie vragen komen uit het door jou gekozen thema. Miley Cyrus. De eerste vraag uit het thema heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed en veel succes.
4: De M&M Hitquiz. Let's go.

0: met Miri uit Wichelen. Het vragenthema van vanmorgen is Miley Cyrus. En we vliegen erin, hè?
1: De M&M Hit Quiz.
0: Nog steeds alles oké buiten aan de wagen?
2: Alles is oké.
0: Oké. Goed, de eerste vraag heeft iets te maken met het lied dat je hier net te horen kreeg, want je hoorde Bass Persuade, de laatste nieuwe song uit de laatste nieuwe era ook van Miley Cyrus. En de vraag is, met welke artiestennaam gaat ze sinds die laatste era door het leven?
2: Gewoon als Miley.
3: Eww.
0: Zo een camion die passeert.
2: Ja,
0: ja. Ja, maar heel goed. Miley is correct. Tweede vraag. In 2011 stond Miley in het Guinness Book of World Records. Als tiener al met de meeste hitnoteringen. Mede door haar grote hit uit 2009 die je hier in reverse hoort. Maar welke song zoeken we? We kunnen dan meteen toerekenen eigenlijk.
3: Dat is helemaal goed.
0: Amai, jij bent heel goed in het herkennen van omgekeerde muziek. Laatste en beslissende vraag. We hebben Miley Cyrus al een tijdje niet meer gezien in België. Was haar laatste optreden in ons land 2, 12 of 22 jaar geleden?
2: Goh,
0: Nu?
2: 12.
3: Op de valreep, just, Miri.
0: Amai, maar dit is wel echt een mooie overwinning, hoor.
3: Effectief, 12 jaar geleden in 2014 stond ze in het Sportpaleis toen nog met haar Bangers Tour. Hmm. Het is een beetje moeilijker voor haar om te toeren. Ze zegt dat dat heel veel tol op haar lichaam
0: eist.
3: Ja, effectief. En dat ze daarom eigenlijk niet meer ervoor kiest om te toeren.
0: Maar welk concert ga jij meepikken?
2: Ik ga nog even wachten tot als Justin Bieber komt. Ik ga dat sparen.
3: Nou, oké. Je toert ook niet meer zoveel, maar als ze maar is, dan ben jij er ook.
2: Ja, klopt.
3: Voilà, is goed. Veel plezier dan.
0: En niet vergeten instappen terug, hè?
2: Nee, ja, sowieso.
0: Ja, oké.
4: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook... De

0: begin opnieuw. Ik heb nieuws. En volgens de aftelklok is het tijd.
1: Oh, nu of wat?
0: Zou ik het nu mogen zeggen eigenlijk?
1: Allee jong.
0: Klaar voor?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Komt-ie. Ik ga het nog eens doen.
2: Sander Gillis leeft, slaapt en maakt een week lang radio zonder enig besef van tijd. Sander tegen de tijd.
0: Ik heb het in 2024 voor het eerst gedaan, vorig jaar voor het tweedst en binnenkort eind oktober voor het derdst. Ik ga me dus opnieuw opsluiten. Oh, ik heb er zoveel zin in een radiostudio zonder klokken, zonder tijd. Ik ga een hele week lang proberen inschatten hoe laat het is en dus gewoon puur op gevoel. Hoe hard blijf je dan bij de echte tijd als al die tijdsprikkels, al die tijdsindicaties wegvallen? Want het is opnieuw een radiostudio zonder daglicht. Opnieuw een vernuftig radiosysteem waar nergens een klok in te vinden is. En ja, even meegeven, ik doe het opnieuw, volledig vrijwillig ook. Leven, radio maken, slapen, zonder tijd. Dat is de derde editie van Sander tegen de tijd, die er dus aankomt. Ik moet nu wel zeggen... Vorig jaar was Pommelien Thijs erbij in Leuven, weet je nog?
1: Och, dat was iconisch.
0: Ja, ook dit jaar zijn er plannen, maar ik weet er zelf nog niet heel veel van. Wat ik wel weet is, het is niet meer in Leuven. Ik heb een nieuw adres gevonden voor mijn tijdloze radiostudio, zijnde de grote markt van Sint-Niklaas.
3: Ja.
1: Vandaar de Sinterklaas-tips dat je daarnet had meegegeven. Voilà. Nu valt mijn Frank.
0: Vanaf eind oktober kan je me op de grote markt van Sint-Niklaas vinden met Sander tegen de tijd, editie 3.
1: Dat is crazy.
0: Voilà.
1: Maar ook vooral de vorige twee keren ging je echt enorm goed.
0: Ja.
1: De eerste keer dat je een week zonder tijd hebt geleefd, zat je er maar 1,5 uur van de echte tijd. Heel veel mensen dachten dat het doorgestoken kaart was, maar je was gewoon crazy goed. Vorig jaar nog beter.
0: Ja.
1: Het scheelde het zelf maar 1 uur.
0: Snap ik zelf ook.
1: Wij staan daar echt altijd allemaal met onze mond vol tanden. We snappen het niet.
0: Ik ook niet.
1: We zijn heel impressed, heel blij voor jou ook, dat je er altijd zo dichtbij zit. Maar we hebben nog een klein extraatje voor je derde editie.
0: Het was te bijzen.
1: Ja, zeg, Sander. Jij zegt altijd, ik ga een week zonder tijd leven.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk geen week, hè?
0: Ja, dat is 5 dagen en dat is een week, hè?
1: Ja, een werkweek. In mijn woordenboek is een week 7 dagen. Dus, Sander Gillis, ik ben blij en vereerd om jou te mogen vertellen dat de tijdloze week dit jaar ook echt 7 dagen zal tellen.
4: Sander tegen de tijd.
1: Oh. Ja, zeg. Oh. Als je zegt, ik zit een week zonder tijd. Een beetje flauw om aan 5 dagen er maar te zitten. Hè. We gaan je vrijdagochtend 23 oktober opsluiten.
0: Ja.
1: In dus jouw radiostudio zonder tijd, zonder daglicht. En als alles goed gaat, kom je er effectief een week later uit. Op vrijdag 30 oktober. Effectief 7 dagen later. Voilà, een eerste reactie.
0: Dat is een extra 48 uur, hè?
1: Ja, ja.
0: En vooral in het weekend valt dat. En in het weekend is mijn ritme sowieso anders dan in de week.
1: Ja, maar ja. Dus dat voelt jij toch niet als je in een studio zonder tijd zit? Je voelt toch niet of dat week of weekend is?
0: Nee, maar die kans dat ik maandag al wat van het padje ben, is wel extreem veel groter dan andere edities, snap je?
1: Ja, dat is dan uw probleem, hè? Ik vat dus even samen. Sander tegen de tijd komt terug in Sint-Niklaas dit jaar. Daar zijn een paar luisteraars uit Sint-Niklaas al heel blij mee, zie ik in de app van VRT Max. Het is ook verlengd wegens succes, letterlijk. Sander zit in zijn radiostudio zonder tijd van vrijdag 23 oktober tot vrijdag 30 oktober, de volle 7 dagen.
0: Ja.
1: Is jou trouwens nog niks opgevallen aan die data? 23 oktober tot vrijdag 30 oktober? Nee?
0: Nee.
1: Oké, dan heb ik straks nog een kleine verrassing voor u, vrees ik.
0: Echt waar?

0: Crisscross Amsterdam. My oh my. C'est ça la vie, baby. Ik ben een beetje bang hier, het is met verrassingen.
1: Sander Gillis leeft, slaapt en maakt een week lang radio zonder enig besef van tijd. Sander tegen de tijd.
0: Ik mocht daar juist eindelijk zeggen dat we voor een derde keer Sander tegen de tijd gaan doen hier op M&M. Ik ga mij opnieuw volledig vrijwillig laten opsluiten in een radiostudio zonder klokken, zonder daglicht, om te zien hoe hard mijn tijdsbeleving afwijkt van de reële tijd. Dit jaar 7 dagen in plaats van 5. 23 oktober word ik opgesloten in die radiostudio en een volledige week later, op 30 oktober, kom ik er weer uit. Of toch, als ik denk natuurlijk dat het vrijdag 30 oktober is.
2: Ja, wat die verrassing dus betreft, dat weekend van 24 en 25 oktober, ja. Als jij in je tijdsloze studio zal zitten, ja. Nog steeds niks opgevallen aan de weekend?
0: Maar nee, ik zie het niet.
2: Ja, luisteraar Shani bijvoorbeeld ziet het wel in de app van VRT Max.
0: Ja.
2: Net zoals Erna.
0: Maar wat?
2: Winteruur. De nacht van zaterdag op zondag draaien we de klok terug van 3 naar 2 uur 's nachts.
0: Oh, fucking fuckers. Maar dat is in dat eerste weekend.
2: Dat is in dat eerste weekend, effectief.
0: Oh.
2: Ik kijk er naar uit.
0: Echt waar.
2: Probeer nu maar eens.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je mening telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als de planeet ook telt.
5: Allokus, pro-planeet hier.
4: En voor als elke cent telt.
5: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
4: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: VDK Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
0: Het is 8 uur volgens de klok.
8: Ja. 14 nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
9: Opleidingen voor knelpuntberoepen worden steeds populairder. Heel wat hogescholen zien wetenschappelijke en ook technologische stemopleidingen groeien. En ook businessopleidingen blijven populair. Vandaag begint voor verschillende hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar, maar de meeste studenten beginnen er pas wel volgende week aan. Ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat scholen, ook op lange termijn. Dat zegt Karel de Grote Hogeschool.
10: We zijn ongeveer met een kleine 10% over 5 jaar tijd. Dat toont aan dat die opleiding denk ik in trek is en ook nood aan is. Hè. Daar draait het dan om. We hebben wel zien is uiteraard een soort instroom die fluctueert. Dat je hebt uiteraard mensen die kiezen voor een flextrakt, mensen die voor kort kiezen, mensen die nursing kiezen uiteraard ook bij ons. Dan dus er zit een heel diverse instroom, maar in het totaalbeeld van de opleiding verpleegkunde zien we wel een mooie continue stijging.
9: In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen door de provincie omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens het lesgeven. De vrouw was al 2 jaar vast benoemd en droeg haar hoofddoek daar ook altijd al. Maar sinds dit schooljaar verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciete godsdienstige en ook levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil haar ontslag nu aanvechten. De lerares is wellicht trouwens ook de eerste in het ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. Er is veel verontwaardiging na de Russische drone-aanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was er wel nog een trein gepasseerd met onder meer de vroegere Britse premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Ze waren aan het terugkeren van een veiligheidsoverleg in Kiev. Collega Mandarijn Trio is momenteel in Oekraïne en hij ziet in die aanval een duidelijk signaal van Rusland voor Europa.
11: Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt en dat het nu kijken is ook hoe er vanuit Europa in westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
9: De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open Tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Hij is 29 en klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. En nog in het wielrennen dan heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec, maar dit keer was hij niet op zijn best, zegt hij.
8: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik denk niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ja, ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
9: En dan in het voetbal heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 en is 4e in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is 5e. En onderaan in het klassement is KV Kortrijk nog altijd de enige ploeg met 0 punten na te verliezen met 3-0 bij La Louvière. Het is bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Morgen zondag en vrij warm tot 26 graden, maar tegen het einde van de dag is er wel kans op regen of onweer.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra traag naar Antwerpen op de E17. Intussen al 1 uur extra daar tussen Deerlijk en Kruisum. Door een ongeval op de linker- en middenrijstrook, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven moet je 1/2 uur extra rekenen. Op de A12 vanaf Boom 25 minuten. En op de buitenring rond Brussel vertraag je ook 35 minuten tussen Waterloo en de Leonardtunnel. Op de binnenring 35 minuten ook tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En richting Brussel op de E19 vanaf Semst 1/2 uur ook extra rekenen. M&M. Berichtje van Brenda in de app van VRT Max.
0: Ja?
2: Ze is uitgerekend tijdens Sander tegen de tijd.

0: Naast het nieuws van Sander tegen de tijd heeft in BV ook stiekem een top 30 hit gescoord de afgelopen maanden. Dat is allemaal de schuld van Sven de Leijer. Ze komt straks langs in de M&M ochtendshow.
1: Allee zeg, internationaal bezoek dus eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja.

0: Morgan Wallen, waarschijnlijk wel. En Post Malone, I Had Some Help.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Goedemorgen, we zijn maandag 14 september vandaag. Moet je het daarnet gemist hebben. Sander tegen de tijd is terug. We gaan Sander een week, de volle 7 dagen deze keer, in plaats van 5 dagen, opsluiten in een radiostudio zonder tijd. Dat is met consent.
0: Ja,
2: dat wil ik er ook nog even bij
0: zeggen. Sowieso. Ja,
2: het is voor eind oktober. En voor de rest is er opnieuw een weekend gepasseerd deze week met Nationale Cafédag. Veel regen, Open Monumentendag, Ruben van Gucht, die iedereen irriteert in de Vraders. Maar ook de ontdekking dat we met een stiekem internationaal bekende artiest zitten in BV-land. Goedemorgen, Fien Germijn.
3: Ik ben het.
0: Oh, morgen. Uwe hoogheid.
3: Ja, majesteit, zeg maar.
2: Ah, amai, jong, jij bent de ster van de aflevering van Is het gelukt? Van gisteravond. We willen vanmorgen alles horen over jouw muzikale avontuur.
3: Oké. Okay.
2: Maar ik wil ook eerst nog even checken. Ja, Sander tegen de tijd is dus terug. Check jij vaak hoe laat het is?
3: Op werkdagen vaker natuurlijk dan op niet-werkdagen.
0: Omdat het echt niet leuk is op je werk.
3: Dat klopt. Ja. Stel de eigen dagen. Nee, omdat alle dagen zo versnipperd zijn soms. En dan moet ik nu naar daar, dan moet ik nu naar daar, dan moet ik nu naar daar.
0: De tijdsdruk, hè?
3: Ja, ja, dat wel. Ja.
2: Heb je dan de hele tijd ook meldingen op je gsm? Van, ah, binnen een kwartier dit.
3: Nee, zo ben ik niet.
2: Ah, nee.
3: Ik woon met een psychopaat die inderdaad leeft in lijstjes. En die dan zegt, herinner mij morgen om 9 uur aan dat. En herinner mij morgen om 9:15 aan dat. En herinner mij morgen om 9:30 aan dat. Dus die krijgt continu van die meldingen. Bij mij is het iets rustiger.
2: Oké, dat is goed. Ben je goed in tijd inschatten of heb je zo van tijdsblindheid?
3: Nee. En ik heb dat denk ik genetisch geërfd van mijn papa. Dat was echt, die zijn een flex op vakantie, dan waren wij aan het wandelen en dan kon je zeggen, kijk maar, het is nu 4:30. En dan was dat op de kop, 4:30.
0: Oh, wauw.
3: Ja, echt.
2: Oh, jong.
3: En ik denk dat ik dat misschien een klein beetje geërfd heb. Ik hou ook ontzettend van op de kop op tijd komen.
0: Ah. Oké.
3: Ja, ik stap ergens binnen op 7 uur moest ik hier zijn, om 7 uur ben ik hier.
0: Ik heb ook daarjuist ontdekt dat het is dus langer, Sander, tegen de tijd. Het is met winteruur ook in het weekend verwerkt, waarin ik begin.
3: Nee.
0: Hoe ga jij om met winteruur? Ben je snel overgeschakeld of heb je, gelijk normale mensen, wel wat tijd nodig?
3: Ja, maar weet je wat ik denk? Dat vooral is met mensen met kinderen.
0: Ah, ja.
3: Ik heb daar echt geen last van.
0: Ah, ja.
3: Dat is voor mij een uur langer slapen. Super.
0: Ja, ja.
3: Allee.
0: Ja. Maar uw ritme is toch nog niet meteen omgeschakeld? Dat is toch...
3: Ritme?
0: Nee. Okay.
3: Maar ik heb zo'n onvoorspelbaar leven dat ritme niet echt bestaat.
0: Oké. Okay. Okay.
3: Super, hè?
0: Wel ritme gevonden. 1. Je opdracht dus van Is het gelukt? We zijn hier toch tijdsprongen aan het maken, hè? Je hebt een top 30 hit moeten scoren gisterenavond en dat is gewoon keihard gelukt. Je hebt een 23e plaats gehaald in de hitlijst van Malta.
3: Klopt.
2: Dat is crazy.
3: Klinkt toch te random, hè?
2: Was het echt te random?
0: Ja.
3: Hoe begint dat dan?
0: Ja, letterlijk.
3: Ah, wel. Dus natuurlijk, ik krijg die opdracht en ik denk direct, oh, scoor een top 30 hit. Dos Cervezas 2.0. Hier zat ik op te wachten. Tot de redactie natuurlijk zei, ja, maar ja, de adder is wel dat de andere deelnemers niet mogen weten dat je een top 30 hit gescoord. Ik denk, godverdomme. Ja.
2: Ofzo moet je een Tarkastajake doen.
3: Ja.
2: Gelijk Clouseau, maar dat is ook al moeilijk.
3: Ook, inderdaad, eerder moeilijk om daar een top 30 mee te bereiken.
2: Ja,
3: jullie weten ook hoe moeilijk Vlaamse artiesten het vinden om een nummer te schrijven dat dan echt in die lijsten terechtkomt.
0: Ja.
3: En dus beginnen nadenken. In welk land is het eventueel statistisch gezien wel mogelijk om een keer in de top 30 te belanden? En welk land is vooral heel gevoelig voor popmuziek? En dan kom je in Malta.
2: Oh god.
3: Ja. En dan heb ik daar naar een paar artiesten gestuurd. Hello, do you want to make a song with me?
2: Dan veel... Naar zo de pommelien van Malta dan eigenlijk.
3: Ja, zo naar de Eurovisie. Ja, ze zijn heel Eurovisie Songfestival.
0: Ja, dat is waar.
3: Minded.
2: Dat is waar.
3: En dus zocht ik het eerst daar. Niet gelukt. En dan kwamen we bij een man, Bashat. Die heeft ooit op TikTok, zowat in de coronaperiode, één mega hit gescoord. Ook zo van die YouTube Awards voor ontvangen.
0: Ja?
3: Miljoenen keren is dat ene nummer beluisterd. En natuurlijk had hij honger naar meer.
2: Ja.
3: En die probeert heel vaak nieuwe hits te scoren, maar dat is gewoon ook heel moeilijk.
0: Ja.
3: En die zag mijn mailtje binnenkomen en die dacht, ja, jackpot.
2: Let's
3: ga hier piggybaggen op...
0: En is dat echt een co-productie? Of had hij al iets klaarliggen? Heb jij gewoon...
3: Nee. We hebben echt, en dat zit allemaal niet in de aflevering natuurlijk, uren met mij gefacetimed. Omdat dat nummer, dat mocht ook niet over niks gaan.
0: Ja.
3: En dus we hebben gepraat en we hebben wat raakvlakken gezocht. Hij heeft een nummer geschreven. Ik heb dat gehoord. Ik zeg, yes, Bajat. This is amazing. En dan zei hij, oké, dan ga jij nu naar de studio in België. Jij zingt jouw stuk in en dan zo ad-libs. Kijk dan, zo op de achtergrond.
2: Ja. Zoals kuskus.
0: Oh, mooi.
3: Wat ik echt niet kan. En ik klapte ook een beetje dicht. Dat zie je dan weer wel op tv. Super. En dan heeft hij dat geproduced. Ben ik naar Malta gegaan. Heb ik hem voor het eerst ontmoet. Heb ik ook voor het eerst het nummer mogen horen. En ik dacht wel, moet ik eerlijk toegeven, onmiddellijk, dit is het.
2: Ja, wow. Een hit.
0: We hebben hem klaarstaan, hè. We zullen hem gewoon eens draaien. Je Maltese wereldhit. Wil je hem zelf aankondigen? Al is het maar omdat ik echt geen benul heb hoe je het correct...
3: Ja, dat wil ik. Want, dat wil ik ook zeggen, het is in 4 talen. En dat vind ik er mooi aan. Het is in het Arabisch, in het Maltees, in het Engels. En ik heb er een stukje Nederlands in gestoken.
2: Oh god.
3: Okay. Ja. En dit is dus Bajat featuring Naïef, want dat ben ik, ja? Met het nummer Heya Hedeya.

0: Big Hits. Kom ja. Habibis. Habibi.
1: Ja, maar echt, Jenna stuurt. Hoe is dat? Sheldon zegt vanaf nu ook een top 30 hit in België dan.
2: Oh, dat hoop ik zo hard. Hè. Oh. Dat zou zo leuk zijn. Ja, het zit in mijn hoofd nu
1: ja.
2: al.
1: Ja, het is meezingbaar.
2: Het is echt top.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Man, echt waar. Deze staat dus ook in de top 30 van Malta. Gescoord deze wereldhit door Fien Germijns. Hoe kan je nog op reis gaan in Malta? Dat wil ik.
2: Dat denk ik niet, maar ook uit schaamte. Ik durf niet zeggen dat ik mij daar misdragen heb, maar bijvoorbeeld, ik ben daar ook, zoals hier nu, radio-interviews gaan geven.
1: Ah ja.
2: In English. In de grootste radioshows van Malta zijn we geweest. En ook op televisie. En de eerste keer was ik gewoon mijn enthousiaste zelf, of course in English.
1: Yes.
2: En ik moest dus zo goed mogelijk dat nummer verkopen. En ik zeg op een bepaald moment, so yeah, let's fucking go. Oh. En ik zie die mensen verstijven. Ik denk, oh nee, oei.
1: Dat mag niet waarschijnlijk.
2: En achteraf werd gezegd, ja, je moet echt heel voorzichtig zijn. Malta, dat is ook een heel gelovig land.
0: Oh. Oei.
2: Je mag daar niet vloeken. Ik denk, oké, volgend radio-interview, ik ga niet vloeken.
1: Oh nee.
2: Ik krijg daar een dilemma voor geschoteld met twee super moeilijke dingen. Ik denk even, ik zeg, oh fuck. Oh nee. Oh. Oh, mijn mannen, ik kan niet meer in Malta komen. Hè.
0: Zijn jij gecanceld.
2: Ja, maar ik was ook vermomd de hele tijd. Ik had een ongelooflijk kostuum aan, zodat de vlucht naar Malta zat vol met Belgen. Ik kwam vragen, wat kom je hier doen? En dus ik moest mij dan heel de tijd anoniem gedragen. Dus eventueel kan ik er nog wel eens terugkomen.
0: Oké.
2: Okay. Maar dat is grappig, want door de vermomming dachten mensen ook dat Sia een of andere clip op Malta aan het opnemen was. Dus er zijn, ik weet niet hoeveel mensen die bij mij een foto gevraagd hebben, in de hoop dat mocht het ooit onthuld worden, dat zij dan toch een foto hebben met ik weet niet wie.
1: Ja, ja, ja.
2: Die gaan teleurgesteld zijn.
0: Maar heb je daar optredens gepland? Ga nog eens terug?
2: Ja, ik heb daar al opgetreden.
1: Ja, maar bedoel, heb je zo komende zomer, ga je echt festivals doen op Malta of zo? Weet ik het.
2: Ah, wel, nu dat je het zegt. Ik ga met een Maltese boeker een keer aanspreken. Maar nee, ik vind het leuk. Dit is zo een verhaal dat ik binnen 20 jaar nog ga vertellen.
1: Ja.
2: Maar laat daar vooral geen staartje aan komen. Het is goed zoals het was.
1: Okay. Het is wel zo, nu we hier een Maltese bekendheid hebben, gaan we er alles uithalen natuurlijk. Zo meteen mag jij hier een vraag grabbelen uit onze stomme vragenbot.
2: Zalig.
1: Zonder vloeken.
4: Zie het.
5: Groter!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
7: Oh nee!
6: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
7: Oh, Bassie.
6: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
8: Acerta. NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
9: Om wat te doen?
8: Om aan treinen te werken.
9: Huh?
8: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
10: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
11: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
10: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
12: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde. Dit jaar.
13: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
12: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
13: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
12: Oh ja. En welk merk is dat?
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
15: M&M. Make life sing. Hey, this is Alex Warren and you're listening to M&M.

0: deze maandag. Er komt een nieuwe M&M Big Hit aan.
1: De M&M Ochtendshow.
0: En in oktober, eind oktober trouwens ook een nieuwe, moeilijkere editie en langere editie van Sander tegen de tijd. Maar nu eerst de nieuwste sensatie uit het Maltese muzieklandschap, Fien Germijns.
2: Goedemorgen.
0: Ze heeft dus voor het programma Is het gelukt een lied gemaakt dat daar in de top 30 is geraakt. Krijg jij nu ook sapan daarvoor eigenlijk?
2: Hoe ben je? Nee, dat heb ik natuurlijk afgestaan aan Sven zelf. Dus Sven gaat dat mogen incasseren. Maar... laat ons er misschien gewoon echt wel moeite voor doen en ons best dat het in België ook nog een dingetje wordt.
0: Ja, het kwam daar juist wel echt goed binnen, hoor, bij M&M Luister.
2: En het is echt heel moeilijk om te schrijven. Het heet Heya Dea, dus ik kan me inbeelden dat mensen die onmiddellijk op de streamings kunnen vinden hoe het heet. Maar ik heb daar een oplossing voor. Dat zijn sociale media. Dus op mijn Instagram kan je natuurlijk even komen kijken naar het lied en dan kan je gewoon doorklikken.
0: Al die grote songs hebben ook zo een titel nog tussen haakjes achter de oorspronkelijke. Dat kan je ook beginnen doen.
3: De
2: original version.
3: De Is Gelukt song.
2: Ja, dat kan ik.
3: Dus gelijk nog bijzetten.
2: Gelijk de Pina Colada song.
3: Ja.
2: Dat kunnen we wel doen. Maar als ik nu gewoon eens, in bijvoorbeeld in Spotify, als ik Heya.
3: Heya met Y, denk ik?
2: Is mijn idee.
3: Het is goed dat ik het zelf niet weet.
2: Ja? Het komt er niet meteen in, want wij zitten natuurlijk met K3, hè?
3: Ja.
2: Wij worden gekaapt
3: door die
2: gekaapt.
3: Drie...
2: Wel, kijk, we gaan zoeken naar een goede oplossing. En intussen gaan we ons brein een beetje laten rusten met een stomme vraag.
4: De stomme vragenpot.
0: Ja. Er zitten allemaal stomme vragen in.
3: Amai,
0: van BV's, voor BV's.
2: Ik heb het tekstel er al afgehaald. Mag ik er een terug?
0: Ja, doe maar, tuurlijk.
2: Wacht, ik ga het
0: mag je straks...
2: Ja, een keer goed rommelen. Wacht.
0: Oh, dat klinkt goed.
2: Zo. Ja. Ik neem een blanco velletje met daarop de vraag... welk nummer zou je voor altijd willen verbannen uit de M&M playlist? En ook uit de wereld.
3: En van wie komt hem?
2: Tijmen Govaert.
0: Ah, prachtig.
2: Ja. Is onze gast van 22 minuten stomme vragen deze week?
0: Ja.
2: Heel tof. En nu moet ik nadenken natuurlijk. Ja. Hè?
0: Voor eens en voor altijd. Dus echt gewoon... die krijgen nu eens nul sapan nog van ons.
2: Oh, maar er is een nummer. Mm-hmm. En daar is op zich niks mis mee. Hè?
3: Maar
2: ik kan dat niet meer horen. En ik krijg daar ook vooral geen gevoelens niet meer bij.
0: Ja?
2: En dat is Viva la Vida van Coldplay.
0: Oh! De nummer 1 van onze M&M 1000 hier jaren aan een stuk.
3: Nee.
0: Jaren aan een stuk.
2: Wel, maar daar ligt het aan. We moeten dat even terug vergeten. En daarom wil ik het wissen uit jullie playlist. En ik denk, als een tijdsdocument binnen 10 jaar terug naar boven komt, dat mensen gaan denken... amai, was dat jong? Want het is net zo geniaal. We moeten het even vergeten. Even wissen uit ons geheugen. Mm-hmm. En dan terug oprakelen, waardoor je meer weet te appreciëren...
0: nu...
2: dat die plat gespeelde plaat eigenlijk... geniaal in elkaar.
0: Als er nu één lied was...
2: Snappen jullie bij?
3: Ik snap het wel.
2: Jullie snappen mij,
3: ik snap het wel.
0: Allee, guys. Maar nee. Dat is de trots van M&M. Op de nummer 1 van onze M&M 1000. Dat mogen er niet aankomen.
2: Maar jawel, en het is even tijd voor iemand anders. Je moet toch altijd een nieuwe generatie de kans geven. We vergeten het even, we wissen het. Ja, ga je het nu wissen? Doe maar.
0: Nee, absoluut.
2: En hij drukt op die lied. Nee. Voilà, ze in het vuilbakje.
0: Nee. Ik haal het er terug uit. Voilà, hij staat er weer in. Ik ga hem nog eens draaien zelfs.
2: Wat? Wie ga je daarvoor meebrengen?

0: Mag deze wel blijven bestaan, Pinkermin?
1: To say hello.
0: Zeker wel.
2: Oké. Okay. We gaan wel salut zeggen tegen u met deze hello. En... ja, met deze.
0: Ja, ik hou mij rustig. Ik ga gewoon even ademen. Allee, salut, hè. Bedankt dat ik mocht komen. En Heya Hedeya. Je vindt hem dus op de Instagram van @Pinkermin. Official.

0: Het liedje is gedaan, Sander. En hiermee hebben we dus vijand gemaakt van Fien Germijns.
1: Ja. Allee, dat is toch echt het waardig dat hij op één stond in de M&M 1000 zo vaak, hè?
0: Ja, hè? Maar ik snap nu wel, het mag een keer iets anders zijn.
1: 8:58, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De Socialistische Vakbond wil haar ontslag nu aanvechten. Steeds meer hogeschoolstudenten kiezen voor stemrichtingen zoals chemie, biotechnologie of de bouw. Ook het aantal opleidingen voor verpleegkundigen stijgt in heel wat scholen. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen, voor het eerst in zijn carrière trouwens. Hij is 29 en is de nummer 2 van de wereld. Vandaag zon en wolken met hier en daar toch nog een beetje motregen of een bui bij zo'n 23 graden. Morgen wordt wel een betere dag. Zonnig, zomers en tot 26 graden. Enkel tegen het einde van de dag wel regen of onweer. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen naar Antwerpen op de E17. Daar is nog steeds 1 uur en 10 minuten extra filegolven tussen Deerlijk en Kruisum door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar ook alsjeblieft een reddingstrook. Op de E313 van Massenhoven een half uur extra rekenen, 20 minuten op de A12 vanaf Boom. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 25 minuten tussen Waterloo en de Leeuwenaardtunnel. Op de binnenring een kwartier tussen Woutersbrakel en Ruisbroek en 40 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Richting Brussel is dan ook nog eens aanschuiven, op de E19 vanaf Sems, 20 minuten. En op de E411 vanaf Overijssel tot het Leonardskruispunt door een ongeval op de linkerrijstrook ook 20 minuten extra rekenen. Maar gelukkig is er altijd goede muziek om je door de file te sleuren.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
0: De song die je deze week extra vaak gaat horen op M&M is er eentje die je al ontdekt hebt door er punten op te geven hier op M&M. Eén in LA van Adela, beter gezegd. De Slovaakse die aan dezelfde talentenjacht meedeed als Cat's Eye, maar nu gewoon solo aan het doorbreken is met, ik las het vanmorgen, intussen al 100 miljoen streams voor één in LA. Maar dan moet ik altijd één dit zeggen. Eén in LA. Ze heeft knalroze haar, diamanten op haar hoektanden en vooral een heel goed album uitgebracht met daarop dus de song die je extra vaak ik zal horen hier op M&M deze week.
5: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M Big Hit.
5: Adela, Ain't in LA.

0: 1 en alleen.
1: Was het expres?
0: Ja.
1: Oh.
0: Een nieuwe Big Hit.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Van alle maandag, nieuwe Big Hit net. Fien Germijns hier ook nog juist met haar nieuwste Maltese wereldhit. Ja, jongens, ik ga ook nog eens een week Sander tegen de tijd doen. Ja, een week. 7 dagen. Vrijdag 23 oktober. Dan begin ik eraan tot vrijdag 30 oktober vanuit Sint-Niklaas.
1: Met een winteruurtje daarbij.
0: Ah, juist, ik was alweer vergeten.
1: Niet vergeten, hè.
0: Het enige wat ik nog mis om van deze maandag echt een topdag te maken, dat is Maarten van Gramberen om het over sport te hebben. Ah, maar dat komt eraan.

0: M&M.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Zie het.
5: Grazer!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
8: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: This is Justin Bieber.
13: This is the Kid Laroi.
14: Make life

0: Kid Laroi en Justin Bieber. 8 jaar getrouwd, afgelopen weekend zag ik Den Biebs.
1: Nou?
0: Niet met de Kid Laroi. Met Hailey Bieber. Goedemorgen, we zijn maandag 14 september vandaag. Afgelopen weekend is er weer veel sport gepasseerd. Soms kan ik er ook niet aan uit, maar gelukkig is er onze houvast, onze wegwijzer Maarten van Gramberen. Goedemorgen.
2: Hallo. Zo heeft nog nooit iemand mij genoemd, de wegwijzer.
0: Ja, kijk.
2: Ik ga het onthouden.
0: Je mag het op je cv zetten.
2: Ik zet het erop. Voilà, het staat er al.
0: Vertel eens, wat is er allemaal gebeurd afgelopen weekend?
2: Ja, heel veel sportnieuws. Klopt, ik was op zoek naar de uitschieter. Meestal heb ik het verhaal van het weekend. En de Belgen hebben het over het algemeen ontzettend goed gedaan. Maar het was overal net niet. Jelle Geens, die werd derde op het WK halve triathlon. Emma Plasgaard, zilver in het zeilen. Heel goed gedaan. 3x3, kwartfinale was daar het eindstation voor de basketballers. De Cats, die waren dan al uitgeschakeld, ook in de kwart. Finales, Evenepoel, Van Aert, goed, maar niet gewonnen. Dus die hele grote kanjer, die zat er niet aan. Dus het was een beetje overal heel, heel goed. Paulien Coquuyt ook, zevende in die finale op de Ultimate Championships daar in Budapest, maar geen uitschieter. Dus het was over het algemeen goed, maar geen uitschieter. Okay. Die heb ik niet bij.
1: Als je het zo opzomt, doet het wel pijn.
0: Maar...
2: Ja, het doet wel pijn. Ja,
0: ik heb wel gezien dat Remco Evenepoel heeft gezegd van, het is niet erg. Beter nu dat het niet zo goed gaat dan binnen 2 weken, want dan is het WK zeker, hè?
2: Dan is er het WK. Dus Evenepoel, gisteren was er de grote prijs in Montreal in Canada. En daar zal over 1 week al het WK beginnen, het WK tijdrijden. En een week erna is er dan het WK op de weg. En hij eindigde gisteren als vijfde. Had vrijdag in Quebec, ook in Canada, al een koers gewonnen. En iedereen dacht, dat gaat hij gisteren ook doen. Mm. Maar dat viel een beetje tegen. Hij werd daar vijfde. En het klopt helemaal wat hij zei na de wedstrijd. Ja, jongens, nu worden er geen prijzen uitgedeeld. Pas over 2 weken. En misschien is het ook maar goed, want stel dat hij had gewonnen, had hij de 2 Canadese koersen gewonnen en had iedereen gezegd, joh, maar ja, hij is de topfavoriet, hij kan niet verliezen. Ja, dat is nu niet het geval. Het zijn er 2 anderen die net iets beter waren. Paul Seixas en Del Toro. Dus op zich moeten we het goed draaien, positief draaien en kan het zijn dat de favorietrol dan toch niet voor Evenepoel is.
0: Oké, maar je gaat erbij zijn, hè, op het WK, wanneer vertrek je?
2: Ik ga erbij zijn, yes, donderdagmorgen om 9 uur Belgische tijd vliegen we naar Canada. Eerst voor die tijdritten dan, in het weekend. En een week erna is er dan pas het WK op de weg. En Wout van Maart, die moeten we ook in de gaten houden voor dat WK. Die heeft de Ronde van Spanje gereden, gisteren geëindigd. Ook net niet gewonnen. In die laatste etappe net niet goed genoeg. Maar die gaat nu een weekje rusten, een weekje naar huis. En dan vliegt hij pas de week nadien. Nu niet dinsdag, maar de dinsdag nadien vliegt hij ook naar de Belgen. En al die Belgen die er nu al zijn in Canada met Evenepoel, die ook de tijdrit gaat rijden, die trekken zich eigenlijk terug in de bergen. Daar is een soort van skioord. Daar gaan ze rustig in een paar chalets zitten om zich voor te bereiden op dat WK. Want Montreal, dat is echt een metropool. 2 miljoen mensen. Ongelooflijk druk verkeer. Als je daarmee je fiets moet inrijden, dan heb je dikke problemen. Het is daar ook biljartvlak. En het is flink bergop op het WK zelf. Dus ze gaan nu de bergen in een paar ski-hutten om zich netjes kunnen voor te bereiden. Dat is gewoon een job eigenlijk, hè, coureur. Ja?
0: Wat is het?
2: Komen we masseurs mee. Ik vind het prachtig. En wij gaan donderdag zelfs, we vliegen naar daar en we gaan daar meteen bezoeken. Die chalets. Ja.
0: Wat zei je? Biljartvlak?
1: Ja, heel vlak.
2: Biljartvlak. Ja, ken je dat woord? Niet? Biljartvlak. Dus als een parcours vlak is, als er echt geen verkeersdrempel is of geen brug, omdat dat al een beklimming zou zijn, dan noemen ze dat biljartvlak, zo vlak als een biljart. Dat moet helemaal vlak zijn, want anders schieten die ballen alle kanten uit. Dus dat noemen ze biljartvlak, zoals het tapijtje op een biljart.
0: Oké, dankjewel, wegwijzer Maarten van Gramberen.
2: Met plezier.

0: komt er nog aan?
1: Als je hem op M&M laat staan.
2: Ah, wel ja, om 4 uur straks de tv-sterren van het moment. Kautar en Wannes van Club Kautar. Kautar was gisteren als nieuwstem te horen in die aflevering van de 12 van gisteren. En Wannes is natuurlijk in De Verraders te zien, maar ook in Kampje Room.
3: Ja, hij zat daar samen met zijn bestie Zita Wouters. En ze moesten zoveel mogelijk zweet verzamelen door een man te laten sporten. En dat was, ja, zoals vaak bij Wannes, luid.
4: We moeten dat daaruit wringen, anders wilde jij het deze keer doen.
5: Zita! Wat dat? Daar zit niks in! Ja, doe het deze tijd! Go! Come up!
4: Ze rekken daaruit!
5: Come up, Tijpon! Trappen! Gaan! Gaan, gaan, Tijpon! Tijpon! Tijpon! Tijpon! Kom op! Als hij hier zit, dan zit hij hier! Kijk!
2: Maar ze gaan ook een spelletje spelen bij Club Kautar trouwens straks. Zonder zweet. Allee, waarschijnlijk. Maar wel vooral met een hele mooie inzet. Club Kautar gaat naar Disneyland Parijs. En jij kan mee door gewoon te luisteren en door mee te doen straks bij Club Kautar.
1: Speel mee via VRT Max.
0: En beleef de Disney-magie met M&M. Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Ah, en hier.
3: Ah, de nieuwe... Mama. Ja, effectief. Ja. Lady Gaga is moeder geworden. Dus dat is dan Gugu Gaga.
2: En zo strijk liggen met eigen mop.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Dat is toch ingebakken in die generatie, hè?
2: Ja.
1: Op bedevaart naar Lourdes. En vertelde uw grootvader er dan over dat hij naar Lourdes was geweest?
2: Weinig.
0: Op VRT 1 in Dwars door de Pyreneeën wordt het een spirituele etappe. Op VRT Canvas in Elon Musk en Veld praten klokkenluiders over Tesla's autopilot. En op VRT Max gaan BV's geheime uitdagingen aan in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas?
3: Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Goedemorgen, het is 9 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Dit is Janne Kaart.
16: Een Oost-Vlaamse lerares is ontslagen door het hoofddoekverbod. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen door de provincie omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens het lesgeven. De vrouw werkte er al sinds 2022 en droeg haar hoofddoek eigenlijk altijd al, maar sinds dit schooljaar verbiedt de provincie expliciete godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. Provincieraadslid voor de N-VA Kurt Moens wil zich niet uitspreken over dit geval, maar vindt een hoofddoekenverbod in het onderwijs wel nodig.
17: We willen echt wel streven naar die neutrale context, omdat wij geloven dat jonge mensen, dat we die echt wel de kans moeten geven, los van enige culturele druk of van elke levensbeschouwing, dat ze zich op die manier kunnen ontwikkelen. Dus dan is een leerkracht eigenlijk ook een rolmodel. Die moet er neutraal staan, die moet er onafhankelijk staan.
16: De Socialistische Vakbond wil het ontslag van de lerares ook aanvechten. Voor verschillende hogeschoolstudenten begint vandaag al het nieuwe academiejaar. De meeste studenten die beginnen wel pas volgende week eraan. Nu kan je je nog altijd inschrijven, maar nu zien de scholen toch wel aan bepaalde trends. Zo zijn businessopleidingen populairder, maar heel wat scholen zien dan weer ook wetenschappelijke en technologische stemopleidingen groeien. Bij de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn er bijvoorbeeld al meer inschrijvingen voor de opleidingen chemie en biotechnologie. En dat is goed nieuws voor de industrie, zegt KDG.
18: De chemie, de petrochemie, blijft een zeer hoge nood hebben aan technische scholen, professionals die effectief op de sites nog het werk kunnen doen. Het zijn die bedrijven die echt wel de doeners nog aan het aanwerven zijn. Dus ons biomedisch laboratorium, technici die allemaal supersnel een werkplek vinden.
16: Gisteravond zijn in Waarschoot in Oost-Vlaanderen honderden mensen samengekomen om de man te steunen die vorige week aan het station zwaar is aangevallen door twee jongeren. Het incident kwam hard aan voor de inwoners van Waarschoot. Voor Peter, de broer van het slachtoffers, doet de vele steun deugd.
19: Goed gevoel dat er nog één persoon achter u staat en dat er toch heel wat mensen meeleven.
2: Dat is enorm. Dat is enorm. Dat is enorm. Ik had dat zeker niet verwacht. Nee. Dat er zoveel mensen hierheen. Want ik de alle door een update. Dat was ons 40.000 keer bekeken.
16: De twee jongeren zijn intussen in een gesloten instelling geplaatst en de man is ook niet meer in levensgevaar. Er is veel verontwaardiging na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Poolse-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar wel een trein gepasseerd met onder meer de vroegere Britse premier Boris Johnson en enkele Europese veiligheidsadviseurs. Ze waren aan het terugkeren van een veiligheidsoverleg in Kiev. Collega Marijn Trio is momenteel in Oekraïne en hij ziet in de aanval toch wel een duidelijk signaal van Rusland voor Europa.
15: Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt en dat het ja, nu kijken is ook hoe er vanuit Europa in westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
16: Het is bewolkt vandaag met soms wat opklaringen. Hier en daar kan er ook wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Morgen wordt het wel beter, zonniger en ook warmer. Het wordt zomers warm tot 26 graden. Nu tegen het einde van de dag wel kans op regen of onweer.
19: Ik kom wel vooral zomers warm.
20: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
21: M&M.
19: Voelt deze maandag voor jou? Dat mag jij me laten weten. Armin van Buren doet het nu ook. This is what it feels like.

Na 14 Grammys heeft ze nu ook een insectengeslacht dat haar naam draagt, liever. Ik ga het proberen goed uit te spreken. Swiftiphilus. Dat is een nieuw geslacht van wantsen. Het zijn lichtgele insecten en ze hebben hier en daar rode accenten. En dat deed de onderzoekster denken aan zo die typische blonde koepel van Taylor en zo haar rode lippen. Heeft ze lang tijd gehad, die look. En zo geschiet dus haar eigen insectengeslacht. Goedemorgen trouwens. Het is maandag 14 september. En mijn dag begint hier altijd met de vraag: wat staat er op jouw agenda vandaag? Begin jij met een nieuwe hobby? Want het is het moment, hè. Het is het moment van de nieuwe hobby's. Zie je straks een oud lief terug? Of is het gewoon same old en werkendag? Laat me even weten wat 14 september voor jou in petto heeft. Het is alleszins de dag dat jij hebt geleerd, of nu leert, dat Sander tegen de tijd terugkomt. Dat Fien Germijns nu een hit heeft in Malta. Ze mag het eindelijk zeggen. Ze heeft het net ook gedaan in de ochtendshow. Ze is trots bezitter van een hit in Malta. Ik ga het niet proberen uit te spreken, want het is onmogelijk. Ze heeft de hit helaas niet live gebracht. En dat had alles te maken met het feit dat ze ook gezegd heeft dat er zeker geen vervolg gaat komen aan haar zangcarrière. Over zangers gesproken, Lady Gaga, die heeft ook een baby. Geen hit, maar echt een baby. Ze is gespot door de paparazzi. Reggie heeft dan weer een gender reveal gedaan. Die krijgt boys. Is misschien wel leuk, hè, want hij had al veel meiden, dus komen er wat boys bij. Vanavond wordt er trouwens ook heel veel gereveeld op streams, want je kan daarvoor het eerst kijken naar Naked Attraction in ons land. Dat is het programma dat mensen zo in gekleurde kokertjes zitten en dat je dan altijd iets meer te zien krijgt van hun bloot lijf. En dan komt er op het einde een date. Verder nog in de krant, misschien nog handig voor die mensen in die kokers. Broskes zijn terug. En goed nieuws ook, want inbreken in auto's, dat is uit. Ja, uit is veel gezegd. Er gebeuren minder inbraken in auto's. En dan vooral in Brussel. Maar wat je zeker niet mag laten liggen, zijn bankkaarten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Want die worden nog het meest gepikt. Voilà, zie, kan jij je dag beginnen. Ik ga wel meteen even terug in de tijd naar de 80's met echt een schijf. Dit is Starship.

0: Just Day en Sam Harper, Just a Little. Een vraagje. Heb je ooit al eens ergens vastgezeten? Heeft iemand jou opgesloten? Heb jij jezelf opgesloten? Waar zat je in vast? Ik vraag het omdat ik er een artikel over las. Dus laat eens weten. We hebben het er zo meteen over. Want ik vermoed dat er wel echt goede verhalen zullen bijzitten. Berichtjes sturen kan altijd via VRT Max.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
2: Verica Bank.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
7: Om wat te doen?
6: Om aan treinen te werken.
7: Huh?
6: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
8: Meer tijd met je vrienden nodig?
9: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
10: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer
11: ching ching
10: in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
12: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
13: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
14: Where was he going?
12: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
14: Hello?
13: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
12: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, ligt je stil neer?
15: Oh, sorry meneer.
17: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.

samen Jano David en Born With A Broken Heart op M&M. Ik las dit weekend in de krant dat Jasper Steverlink, de zanger, dat hij vlak voor een optreden samen met 7 mensen vastzat in een lift. Ze hebben daar een uur gezeten. Uiteindelijk heeft de brandweer hen moeten bevrijden. En dus ja, vroeg ik mij af of jij jou ooit al eens jezelf hebt opgesloten, of dat iemand jou heeft opgesloten, of iemand jou heeft vastgezet per ongeluk of met opzet, dat kan ook. En ik wist dat een goede vraag ging zijn. Emma die laat weten, ik was 4 jaar, we waren op reis naar Frankrijk, we maakten een tussenstopje en ik moest naar het toilet. Mijn broer was toen 1, dus ik moest alleen naar het toilet gaan. Dus ik doe het op slot, ik wil het weer openmaken, maar dat ging niet. Ik heb toen staan huilen en roepen en dan moest er zo'n Franse medewerker van het restaurant die deur open doen. Ze vergeet die dag nooit meer. Trauma's, Emma. Die dagen daarna, die maanden daarna, die jaren daarna, jij gaat toch niet meer naar een openbaar toilet gewoon. Robbe die stuurt, onlangs was dat hier toch nog in Aalst, in de Hubo, dat een man was opgesloten door een medewerker. Ja, dat is waar, ik heb dat toen gelezen. Blinky Dave, die wast auto's en die was dus een politiewagen aan het poetsen. En had dus de schuifdeur achteraan dicht gedaan om het raam proper te maken. Maar blijkbaar, redelijk logisch ook, gaat die langs binnen natuurlijk niet open. Ik zie het dan alleen maar voor me, dat je dan langs de voorkant er moeten uitklimmen. Allee, dan hoop ik alleen maar voor jou dat er daar een openingetje was natuurlijk. Want als het dan zo'n gevangenentransport is, moeilijk. Kim die zegt, als kind zat ik ook ooit vast in het toilet van de KBC-bank. Ook is samen met mijn papa vastgezeten in een lift op vakantie aan zee. Hij heeft toen echt de deur moeten forceren. Hey, dan voel je je toch echt een held, hè? Als je zo met je 2 handen die deuren opentrekt. Mout, dat is wel minder hoor. Die stuurt, ik heb vastgezeten in het zwembad ooit onder een speelzone onder water. Pure horror, Mout. Maar goed, je leeft nog, dus gelukkig ben je er op tijd onderuit geraakt. Misschien is deze dan wel voor jou. M&M. Ik heb Beyoncé, Kelly en Michelle klaarstaan. Oftewel Destiny's Child. Dit is Survivor.

0: Survivor voor alle mensen die ooit hebben vastgezeten. Ja, ik vroeg daarnet of jij, net zoals Jasper Steverlink, ooit al eens hebt vastgezeten. Die zat vast in de lift, stond dit weekend in de krant. Ruben stuurt nog door. Ik kreeg ooit de deur van het toilet op Oagel, is niet open. Iemand heeft zijn vinger in het sleutelgat gedaan om het open te krijgen, want het zat geblokkeerd. Amai, ik heb echt geen idee hoe je met je vinger dat ding kan deblokkeren. Maar goed dat je eruit bent geraakt, Ruben. Tine heeft ook nog zo'n horrorverhaal meegemaakt. Ze zei, ik ging ooit eens naar de Moulin Rouge en na die show moesten we terug naar huis. Ik wou de metro pakken. En dat was daar echt super druk. Dus we dachten van, ja, oké, we pakken de volgende metro wel. Wel bleek dat dat de laatste metro was. En dan zaten ze dus ineens vast in dat metrostation. Logisch ook dat iedereen dus op die metro zichzelf aan het proppen was. Want ja, je kan gewoon niet meer weg daarna. Zij zat dus vast. En dan heeft ze in haar beste Frans alles moeten uitleggen. En is ze na 3 uur bevrijd door gewapende politiemannen. Waren ze uiteindelijk vrij, hebben ze bijna nog de bus naar het hotel gemist. Want dat zijn ze van die verhalen, dat vergeet je nooit meer, hè. Goed, laten we het snel vergeten. Ik hoop vooral dat jij niet vaststaat op de weg.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Het is ondertussen 21:30. Je staat nog aan te schuiven op de binnenring rond Brussel. 30 minuten file golven daar tussen Groot-Bijgaarden en Ville.

I'm Good van Jelly Roll. Ik heb trouwens ook nog een rol voor jou deze maandag. Want ik zit met een gat na 10 uur. Een muzikaal gaatje liever dat jij mag invullen. Welke song past er vandaag bij jouw dag? Welk lied past bij jouw vibe van deze maandag? Laat het eens even horen. Dat kan altijd met een berichtje via VRT Max. Ik lees jouw berichtje dan straks sowieso voor. Maar eerst heb ik voor jou nog iets anders. De Calvin Harris song die naar verluid verantwoordelijk is om een van de geheimen van Taylor Swift bloot te geven. Je moet zo meteen nog eens goed luisteren naar This Is What You Came For. Maar dan vooral

0: Info en tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
6: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

This Is What You Came For. Ja, als je dus goed geluisterd hebt naar de backings, dan herkende je dus misschien wel Taylor Swift. Want ja, achter deze song gaat, van horen zeggen, het drama schuil van het einde van de relatie tussen toen Calvin en Taylor. Want zij zou die song achter haar piano hebben geschreven en dan via haar iPhone hebben doorgestuurd naar hem. Hij heeft die song dan geproduced. En dan stond zij met zo'n pseudoniem in de credits als Niels Schöberg, omdat ze zo niet wouden dat hun relatie de muziek die ze maakte zou overschaduwen. Rihanna heeft dat nummer dan ingezongen, dat werd dan ook een hit. Maar dan kreeg Calvin tijdens een interview zo eens de vraag of hij ooit zou samenwerken met zijn toenmalig lief, Taylor dus, waarop hij zei, oh ja, dat zie ik niet snel gebeuren. Dat is dan blijkbaar niet in goede aarde gevallen en zo is het doek over hun relatie gevallen. Ja, zo blijkt. Een maand later heeft haar woordvoerder dan ineens gezegd dat zij het brein achter die hit was. Dat viel bij Calvin dan weer een beetje zuur. Maar ondertussen staat haar echte naam toch maar mooi bij de credits. En om helemaal af te ronden misschien, heeft zij dan een jaar later zo die grafzerk in haar videoclip gezet van Look What You Made Me Do. En daarop stond dan die naam Niels Schöberg. Bon, ondertussen zijn beiden weer vreegelukkig in de liefde. Einde van het drama. Zometeen heb ik Bruno Mars voor jou en On My Soul. Maar eerst krijg je van Meteor en Luna nog wat liefdesadvies. Het is niet omdat je relatie gedaan is en dat je afziet dat het geluk niet meer met iemand anders kan.

0: Weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man. Wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Zie het.
6: Grazer!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
12: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
11: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
14: Nog voor jij kan denken...
15: Ik heb gelijk geen energie.
14: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
16: Oh, mijn rug zit vast.
14: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
17: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
14: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
18: Goedemorgen, het is 10 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Dit is Jannik Aerts.
20: Een Oost-Vlaamse lerares is ontslagen door het hoofddoekenverbod. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen door de provincie omdat ze haar hoofddoek weigert af te zetten tijdens het lesgeven. De vrouw werkte al sinds 2022 en droeg haar hoofddoek ook altijd daar al. Maar sinds dit schooljaar verbiedt provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens in de les. De lerares zelf zegt dat ze met haar hoofddoek ook neutraal kan zijn, vertelt ze.
21: We willen echt wel streven naar die neutrale kont.
20: Dat was ze niet. Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken voor Ventilus. Dat is de hoogspanningslijn van ruim 80 kilometer die windenergie van op zee aan land brengt. Jarenlang al protesteren mensen die langs het traject wonen of werken ertegen, maar ook wel gemeenten. Zij vrezen voor de negatieve gevolgen zoals de stralingen van de hoogspanningslijn. Deze omwonenden zijn tegen de start van de werken.
22: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
23: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als er nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
20: In april heeft de minister van Omgeving van Vlaanderen, Jo Broens, de omgevingsvergunning voor Ventilus wel goedgekeurd, maar die werd al meerdere keren aangevochten. Gisteravond zijn in Waarschot in Oost-Vlaanderen honderden mensen samengekomen om de man te steunen die vorige week aan het station zwaar is aangevallen door twee jongeren. Volgens deze twee inwoners van Waarschot kwam het nieuws hard aan in de gemeente.
24: We hadden nooit gedacht dat dat mogelijk was om in ons klein dorpje dat kon gebeuren. Dus ja, dat is een beetje een shock. Hè.
25: Vooral angst. Dat je tegenwoordig bang zou zijn van ergens alleen te staan. Gewoon het gevoel dat je zou overvallen worden of dat er iets zou gebeuren.
20: De twee jongeren zijn intussen in een gesloten instelling geplaatst en de man is niet meer in levensgevaar. In het zuiden van Spanje zijn drie mensen gewond geraakt bij een natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. Eén slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een tweede ademde te veel rook in en de derde derde is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Zo'n 50 mensen zijn uit voorzorg ook geëvacueerd. Het is bewolkt met soms opklaringen vandaag. Er kan hier en daar ook wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Morgen zondag en vrij warm en zomers ook tot 26 graden. Tegen het einde van de dag is er wel kans op regen en onweer.
0: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: M&M. Wat mag ik voor jou draaien zo meteen? Stuur wat je wil horen en waarom nu bij, ja, met een berichtje naar M&M. Dankjewel.

One Direction, What Makes You Beautiful. Ik ga ook proberen om jouw dag wat mooier te maken. M&M. Ja, elke dag na 10 uur laat ik een gaatje voor jouw dagplaatje, zeg maar. Een song die iets over jouw 10 september zegt. En voor veel mensen is dat kuisen. Kenny die stuurt door dat hij rustig wat aan het kuisen is in Stekenen. Edgar heeft laten weten dat ze vandaag op het werk naar een ander verdiep verhuizen met heel de bureau. Dus daar zijn ze aan het inpakken. En ook Tanja stuurde een berichtje. Ze zei, hey, ik ga vandaag verder waar ik gisteren eigenlijk gestopt ben. Ik ben mijn kast aan het uitruimen en heel veel aan het wegdoen om dan een deel te verkopen. En dan ook uiteraard een deel weg te geven aan mensen die het moeilijk hebben. Daarmee krijg ik weer meer plaats. En ze zegt, nee, het is niet om iets nieuws bij te hangen. Zo'n beetje mantra voor jezelf. Niet doen, niet doen. Oh, ik ken dat, dat is zo... Bij mij is dat echt de beste remedie. Je ziet je kast helemaal vol gepropt en dan denk je, nee, ik mag niks nieuw kopen. Dat helpt echt het beste. Maar goed, als er veel mensen aan het kuisen zijn, ja, dan is er maar één dagplaatje op zijn plaats, denk ik. Want als je kuisen zegt, ja, dan denk ik dit...

0: Jungle van Alok, The Chainsmokers en May Stevens. Ik ga er vanaf morgen een pak collega's bij krijgen, richting de 30.000 collega's, om precies te zijn. Ja, dan kan je alles raden waar ik naartoe ga trekken. En ze zoeken daar trouwens ook nog volk. Dus als je een job kan gebruiken, blijf dan even hangen. En dit is anders ook niet slecht van M&M.
1: Zin in een dag vol magie.
2: Koutar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
1: Luister deze week naar Club Koutar, score jouw tickets
2: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
3: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
4: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19.

0: toch vooral een platform waar mijn 25.000 à 30.000 nieuwe collega's vanmorgen niet mogen opzitten. Of toch niet op hun werk, GSM.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, morgen is het zover. En je kon het misschien al raden als ik zeg dat we daarbij ja, om en bij de 30.000 collega's gaan zijn. Ik ga morgen werken bij Defensie. En ik ga jou meepakken, want ik ga van daaruit radio maken. En vooral eens checken of ze daar ja, tof collega's hebben. En dat kan jou ook van pas komen, want ja, je spotte het al waarschijnlijk wel. Ze zoeken er daar nog veel bij. Dit jaar willen ze dus met die 30.000 eindigen. Maar op termijn willen ze zelfs richting 34.000 mensen gaan bij Defensie. Er zijn ook nog pas zo'n hele race van jongeren vrijwillig begonnen aan hun opleiding daar. Maar gaan ze daar willen blijven? Dat ga ik eens uitzoeken. Dus niet verschieten als je morgen meekijkt. Want dan zit ik in Grobbendonk. Dan ben ik lid van het 29e bataljon logistiek.
1: MNM.

0: die Max McKnone zo'n beetje een 80s voice heeft. Enfin, je hoorde Kygo en Take Me Back. Zometeen een van mijn personal favorites van Ariana Grande op je radio. No tears left to cry, maar eerst misschien even naar de weg. Het is ondertussen 1:30. Even checken, want op de E19 van Brussel naar Antwerpen vertraagt het verkeer bij Mechelen-Noord nog steeds. Dat komt door een ongeval, daar is de linkerrijstrook versperd. En ook op de A19 van Kortrijk naar Ieper is er hinder door een oliespoor op de rechterrijstrook in Ieper-Noord. Wees voorzichtig als je daar voorbij moet.
1: M&M. Hey. Maureen van Herbergen.

0: Someone to You van Banners. En van Banners gaan we naar Bavo zometeen. Want online gaat er een bijzonder dieet de ronde. Ja, het fast food... Het fast food dieet liever. Dus je mag zo meteen even langs de drive-in passeren hier. En Bavo gaat jou dan bedienen. Want er zijn wel wat instructies nodig bij dat dieet.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Dat is toch ingebakken in die generatie, hè?
3: Ja.
2: Op bedevaart naar Lourdes. En vertelde uw grootvader er dan over dat hij naar Lourdes was geweest?
3: Weinig.
1: Op VRT 1 in Dwars door de Pyreneeën wordt het een spirituele etappe. Op VRT Canvas in Elon Musk Unveiled praten klokkenluiders over Tesla's autopilot. En op VRT Max gaan BV's geheime uitdagingen aan in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen...
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september.

Uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.

0: greedy, schuldig zijn. Het is geen schone eigenschap. En het gaat zeker ook niet helpen om in vorm te geraken. Wat wel gaat helpen, is gewoon telkens het advies checken van mijn showbestie op maandag. Goedemorgen, Bavo.
1: Hey, goedemorgen, Maureen.
0: Bavo, je mag hier aan het raampje gaan zitten van de drive-in. Want online doet er een bijzonder dieet de ronde, het fastfood-dieet.
1: Ja.
0: En dat blijkt nog te werken ook, volgens sommige mensen.
1: Ja, op zich is het principe erachter simpel. Als je minder calorieën inneemt dan je verbruikt, ja, dan ga je natuurlijk afvallen. En mensen zeggen dat dat kan met fastfood. En op zich kan dat wel. Maar fastfood is wel geen gezonde manier om voedsel in te nemen. Je hebt te weinig vitamine, te weinig bouwstoffen voor je lichaam en je spieren. Dus op papier zou het wel kunnen, maar het is niet het beste
0: idee. Dat moet dan toch echt zot zijn, want wat eet je dan? 2 hamburgers per dag of zo?
1: Ja, een broodje en wat frietjes en zo. Maar ja, al die voeding die is gefrituurd, dus daar zitten slechte vetten bij. Geen gezonde bouwstoffen, dus toch niet zo'n goed idee.
0: Nee, heb je nog tips wat dat betreft?
1: Ja, eigenlijk is het ook zo dat als je bijvoorbeeld fastfood eet, dat je ook heel veel sneller opnieuw honger krijgt. En je kan perfect overleven op koekjes om je calorieën binnen te krijgen. Maar je krijgt veel meer voedsel, of je mag veel meer eten als je bijvoorbeeld een groot bord met groenten en kip of zo gaat eten. Dus dat lijkt me toch een beter idee.
0: Oké, dus misschien toch maar niet doen dat dieet.
1: Nee, want ja, dat fastfood is ook niet goed voor je spieren. Dus je kan er ook vermoeider van worden. Dus toch maar niet doen, denk ik.
0: Oké. Heb je zelf ooit zo in een drive-in gewerkt als studentenjob?
1: Nee, ik heb altijd in een restaurant gewerkt dat 15 op 20 in de Gomio had.
0: Wat blie?
1: Dus ik heb nooit... ik heb altijd chance gehad met het eten dat ik daar kreeg.
0: Oké, ja. Nu, één belangrijk advies natuurlijk. Moest je toch eens goesting krijgen en een drive-inneke doen, zie dan wel dat je de saus niet vergeet.
2: Mocht dat je mijn saus niet geeft, nee, of het pak ik

Raven Lanay. Volgens mij is het zo geïnspireerd door die bloemblaadjes. Zo eentje uittrekken en dan... he loves me not. Cute. Het moet enorm vet zijn als artiest als je ineens zo'n beetje de ruggensteun krijgt die je kan gebruiken, zoals van Spotify. Het is onze jury te overkomen. Ze deelde dit weekend dat ze ineens in de playlist stond van Hot Hits Belgium. Dat is het ook, hè. You did not sign up for this.

0: Je hoorde Treat Me Better.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5,500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
9: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
10: Where was he going?
8: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
10: Hello?
9: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
8: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
11: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Dit is Janneke Aerts.
2: De ventiluswerken beginnen. Vandaag starten in West-Vlaanderen de voorbereidende werken voor de hoogspanningslijn van ruim 80 kilometer die windenergie van op zee aan land brengt. Jarenlang al protesteren mensen daar die langs de ventiluslijn wonen of werken ertegen. Maar ook gemeenten zijn vrezen voor de negatieve gevolgen zoals stralingen van de hoogspanningslijn. En deze buurtbewoners zijn tegen de werken
13: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
14: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als er nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
2: In april heeft de Vlaamse minister van Omgeving, Jo Broens, de omgevingsvergunning voor Ventilus goedgekeurd, maar die werd ook al meerdere keren aangevochten. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen door de provincie, omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens het lesgeven. De vrouw werkte er al sinds 2022 en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Maar sinds dit schooljaar verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De lerares zelf zegt dat ze met haar hoofddoek ook neutraal kan zijn.
15: We willen echt wel streven.
2: 9 Belgische Syrië-strijders zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak 5.704 IS-gevangenen voor de rechter brengen. En daar zijn dus ook 9 Belgen bij. De gevangenen werden in de eerste maanden van dit jaar voor Syrische gevangenenkampen overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn, is niet bekendgemaakt. Riskeren de doodstraf? Wat onze federale regering gaat doen als het effectief zo is, dat is niet duidelijk. En in het voetbal stopt Michiel Jonkheren als de trainer bij KV Kortrijk. Na de slechte start. Jonkheren was anderhalf jaar hoofdcoach bij KV Kortrijk en vorig seizoen promoveerde de club ook naar eerste klasse. Maar Kortrijk verloor nu al 6 keer op rij, gisteren nog met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 op 18 punten. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk is nog niet duidelijk. Het is bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen bij zo'n 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm en zomers ook tot 26 graden. Tegen het einde van de dag wel kans op regen en onweer.

0: Cameron Whitcomb zit met een Kingdom of Fear. Maar Sander, onze Sander, zit binnenkort weer met een Kingdom Without Time.
1: Sander tegen de tijd.
0: Ja, Sander tegen de tijd komt terug. Het is de actie waarin Sander zich vrijwillig laat opsluiten zonder klokken en zonder daglicht. Waarom gaat die man dat nog eens doen? Waarom gaat hij nog eens proberen om die tijd in te schatten als hij dat al twee keer niet slecht heeft gedaan? Wel, we gaan het hem moeilijker maken. We gaan van een werkweek, want dat was het telkens de vorige keren, naar een volle week. Hij doet dus twee dagen extra. En in die week zit hij ook nog eens met het winteruur. En ik weet dat hij echt goed gaat op zo zijn stramintjes. Maar winteruur, dat kan toch zo wel even met je hoofd spelen, vind ik. Hij strijkt trouwens ook ergens anders neer dit jaar. Zijn container zal op de grootste markt van ons land staan, die van Sint-Niklaas. Het is iets om naar te kijken met z'n allen. Ik ben ook vooral benieuwd, als hij in die containers zit, daar is daar niet zo'n grote klok aan dat pleintje. Allee, pleintje zeg ik nu, de grootste markt. Maar ik ben benieuwd, ze gaan er wel rekening mee houden. We gaan het hem alleszins niet makkelijk maken. Zometeen de big hit van deze week. En ik ben echt blij, want het is die van Adela. Maar nu mag Dua Lipa hier nog

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: zo blij dat dit onze nieuwe big hit is. Adela, Ain't in LA. Ik vind dat een vibe. En ik stond vanmorgen in de lift hier op VRT. En ik zag... Ja, het is een beetje stout van mij. Ik was aan het meekijken wat de persoon naast mij aan het doen was. En die was op zijn gsm aan het scrollen. En die was naar dat nummer aan het zoeken. Ik hoop dat hij dat gewoon heeft ontdekt omdat dat hier nu big hit is. Want ik vind dat ze het zo hard verdient. Zometeen wordt het stil op de radio. Stil met twee Ellen, want het is de nieuwe van Bruno Mars en Karol G die op je afkomt. Karwas herstelt,
1: Karwas vervangt. Tegen klanten met een sterretje inderdaad, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in de pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
5: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
8: Zie het.
9: Groter!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstel, ligt je stil of nee?
10: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.

0: Gone, Gone, Gone van David Guetta, Terry Swims en Tones and I. En Anke is hier en dan weet je dat de middag niet ver weg meer is. Hi Anke.
1: Hi Maureen.
0: Dat is altijd leuk, hè. Als ik jou zie passeren, dan doe ik altijd zo teken van Anke, kom eens even binnen.
1: Ja.
0: Want ja, dan is de middag niet meer veraf. Dan weet je dat de eerste helft van de werkdag er al bijna op zit. Dus jij komt altijd met goed nieuws.
1: Ja, dat is waar. En dan kunnen wij zo even jippen. Supergezellig hier. Hè. Ik ben toch blij echt dat jij mijn nieuwe office-collega...
0: Oh, dat is echt wel heel gezellig. Ja. Ga je wel al achterlaten deze week. Hè? Want morgen vertrek ik naar Defensie.
1: Ah, ja.
0: Dus Maureen zoekt collega's deze week. Maar, dus we zullen vandaag extra veel moeten jippen dan.
1: Ja, wel. Voilà. En ik was eigenlijk dit weekend al heel blij, Maureen. Want ik zag jou plots verschijnen in mijn KBC-app.
0: Ja, ik weet het.
1: Zo'n prachtige foto, zeg. Dag van de Landbouw, zondag 13 september. Je bent daar ambassadrice van, hè?
0: Ja, ja, gisteren was het zover. En ik ben echt geschrokken, Anke, hoeveel volk dat daar naartoe gaat.
1: Huh?
0: Ik kwam aan op de eerste boerderij die ik ging bezoeken. En die hadden dan zo het veld naast hun boerderij vrijgemaakt. Zo'n stoppelveld. En dat stond vol auto's. Ik had echt het gevoel dat ik op een festival was beland. Er waren superveel mensen die heel geïnteresseerd waren in om zo eens binnen te piepen. Omdat voor veel mensen een beetje ver van hun bedshow is, denk ik.
1: Ja, wat moest jij eigenlijk doen als ambassadrice dan?
0: Het was vooral op voorhand dat ik zo moest oproepen van kom eens langs. Dat heeft dus duidelijk gewerkt. Ja. En dan de dag zelf ben ik eigenlijk zelf ook gewoon langs gegaan bij een paar bedrijven. Ik heb slim gekozen, want ik ben gisteren naar een aardappelbedrijf geweest. Dan heb ik frietjes gegeten. En dan in de namiddag naar een fruitbedrijf gegaan. En ik heb daar ontdekt dat er rode peren bestaan.
1: Oh, hoezo?
0: Ja, dat is blijkbaar een nieuwe soort. Dat is echt zot, hè. Vroeger was het gewoon, als je een boer was, had je peren. Maar nu ben je een boer en heb je peren en ga je op zoek naar nieuwe gewassen die dan beter tegen bepaalde ziektes kunnen, die beter resistent zijn tegen ons klimaat en zo. En er was dus een man die vertelde dat hij helemaal naar Nieuw-Zeeland was geweest om daar een soort van nieuwe kruising te gaan halen.
1: Oh my god.
0: Dus, ja, binnenkort gaan er rode peren in de winkels.
1: En heb je die al kunnen proeven?
0: Ja, superlekker.
1: En proeven die anders dan de gewone peren, of niet?
0: Ja, toch wel. Ik heb dat wel graag, dat peren zo'n beetje harder zijn.
1: Ja.
0: En dat waren die wel. Nu, dat heeft misschien ook te maken met hoe vers ze zijn, want wij waren echt op het landbouwbedrijf zelf, dus je kon ze bij wijze van spreken gewoon van de boom plukken.
1: Oh, zalig toch eigenlijk. Hè? Dat heeft toch altijd zo echt iets authentiek, hè, zo die landbouw.
0: Absoluut, ik ben blij dat je het zegt. Maar je gaat nu terug een jaar moeten wachten. Volgend jaar is het weer zover.
1: Voilà. En ik onthoud vooral, elke betaling wordt leuker als Maureen op mijn scherm is verschenen. Dus ik pleit ervoor dat hij vanaf nu altijd in mijn KBC-app blijft staan.
0: Merci, Anke.

0: Adams. Ja, sorry, maar dan kan ik dit echt niet laten.
1: Wat voor dominierse? Run to you.
2: Michel, Ryan Adams, speciaal voor u.
1: Ja, Frankie, ik ben daar.
3: Linda, dat gaat mij moeten gunnen. Ik ga dansen.
0: Welkom in. Oh, dat blijft er toch echt ingebakken. Als ik dat nummer hoor, dan moet ik aan het eiland denken. Enfin, het heeft geluk gebracht, denk ik, die Run to You. Want nergens verlies je op de snelwegen momenteel veel tijd. Alleen wat lichtere vertragingen. Daar kan ik mee leven op een maandag. M&M.

0: uitbater van een B&B in Brussel. En ik mag vragen stellen. En hij eigenlijk heel slim reclame maken voor zijn zaak. Maar ik gun het jou. Ik gun het hem. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Job, dat moet je sturen als ik jouw job eens mag raden live op de radio. Maar het zal wel voor volgende week zijn, want morgen, ja, dan ben ik weg. Dan is het Maureen zoekt collega's. En vandaag mag ik de job al raden van Jens. En je krijgt natuurlijk ook altijd een tip mee om samen met mij achter die job van Jens aan te gaan. En die tip is, het is een bloederige job. Laat de ideetjes maar komen.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
11: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
10: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
12: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.

0: Ja, of ik erop zit, heeft denk ik vooral ook te maken met de tip die ik krijg. Want telkens krijgen wij aan het begin van dit spel een tip om samen te raden wat de job is van de luisteraar. En ik moet zeggen, die tip die zet sommige mensen echt al op goede sporen, hoor. Sepp is ook al mee aan het raden in de chat van MRM. Dus hou je zeker niet in als jij zometeen het gevoel hebt van ik weet het, ik weet wat Jens doet. Goedemorgen Jens.
1: Goedemorgen Marien.
0: Jens, wat een tip zeg. Een bloederige job.
1: Ja, klopt.
0: Ik ben zo benieuwd wat het gaat zijn. Ik ga er gewoon meteen aan beginnen dat het bloed niet stolt daar op je werk. Vind je dat oké?
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Let's go. Ja, als je bloed zegt, dan denk ik, draag je handschoenen?
1: Nee, geen handschoenen.
0: Mm. Is het een enge job?
1: Nee, niet echt.
0: Oké, ik zat zo even in de spookhuis. Is jouw job een droom voor veel kinderen?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet. Hebben ze daar ooit al van gehoord, van jouw job, kinderen?
1: Ik denk het niet. Het is een iets minder bekende job.
0: Oké, heb je vaste uren?
1: Ik heb een vast schema, ja.
0: Werk je ook in weekends?
1: Ja, de zaterdag af en toe eens.
0: Ah. Werk je met dieren?
1: Niet rechtstreeks, nee.
0: Ah, verdorie, ik zat even in de slagerij. Oké, moet je vooral zitten of staan?
1: Voornamelijk zitten, maar ook af en toe in staan, afwisselend.
0: Hmm. Werk je alleen of in een team?
1: Ja, ook afwisselend. Zowel in team, maar ook vaak alleen.
0: Oké. Okay. Denk je dat ik jou ooit nodig ga hebben?
1: Onrechtstreeks wel, ja.
0: Oh. Oh, oké. Ik denk dat ik op het spoor zit. Moet jij dingen geheim houden?
1: Nee, dat niet.
0: Hmm. Wat is het grootste cliché over jouw job?
1: Dat het een makkelijke job is.
0: Oh, mag ik alles aanraken als ik langskom bij jou?
1: Ja, denk het wel.
0: Waar wacht jij het vaakst op?
1: Waar wacht ik het vaakst op? Mm-hmm. Op andere mensen eigenlijk.
0: Op andere mensen. Oké, ik ga moeten gokken, want mijn tijd zit erop. Ik had er net al Seppe die in de chat had doorgestuurd van ik denk dat we zo ergens in de medische sfeer gaan eindigen. Slager was dus ook ondertussen binnengekomen. Of arts. Maar Thibaut vind ik een goede gok hebben die zegt administratie voor bloedonderzoek. Is dat juist of niet?
1: Nee, dat is niet juist.
0: Ah, verdorie. Ja, dan mag je ons nu uit mijn lijden verlossen eigenlijk.
1: Ik ben medisch courier voor een labo.
0: Ah, zo. Vandaar het bloed natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Zo. Hoe ben je daar ooit bijgekomen bij zo'n job?
1: Mijn onkel en mijn nicht toen, maar dan voor een ziekenhuis. En die zeiden dat het wel een leuke job was. En ik was ook op zoek naar zoiets. En dan zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold.
0: Dat is toch vaak, hè? Dat je dan iemand kent die dat doet en die je er dan zo'n beetje in meesleurt.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat vind je zelf het leukste aan je job?
1: De zelfstandigheid vind ik wel leuk. Zo op baan zijn en toch zo'n beetje zelf je plan trekken, dat vind ik wel tof.
0: Ja, want zit er dan veel menselijk contact bij? Of is dat echt vooral pick-up and go?
1: Ja, inderdaad veel in de auto zitten, maar ook voornamelijk contact met de dokters of de dierenarts of de mensen aan het onthaal. En daar heb je dan wel soms contact mee.
0: Dat zijn vrij goede contacten om te hebben als je die zelf ooit nodig hebt.
1: Inderdaad.
0: Zeg, nu, ik moet het ook vragen. Het is een bloederige job. Is dat al eens voorgevallen dat het zo even is misgelopen en dat al die dingen, weet ik veel, stuk gingen en dat je echt met onder het bloed zat?
1: Onder het bloed niet, maar onder de urine komt soms wel voor dat een potje niet goed sluit of zo.
0: Oh nee.
1: Dat dan een beetje uitloopt in een zakje, dat kan wel gebeuren, ja.
0: Oh nee. Ja, dat is, iedere job heeft ook shitty dingen. En bij jou is dat dan misschien een beetje letterlijk. Hé, maar tof dat ik mocht meeraden, Jens. Moet je vandaag nog veel op pad?
1: Ja, ik ben momenteel ook op pad. Ik sta even aan de kant nu, dus ik moet nog mijn toer vervolledigen voor de rest van de dag dus.
0: Ah, wel, dan ga ik je laten gaan. Merci dat ik mocht raden. En zorg dat alles heel aankomt in het labo, hè.
1: Oké, ik doe mijn best.
0: Ciao.
2: Mag Maureen jouw job ook eens raden? Stuur dan nu

0: Wolves van Selena Gomez en Marshmallow. Je moet echt... Ik geniet zo van jullie enthousiasme om die job mee te raden. Iemand stuurt alweer van... Ja, Maureen, als ik zelf ook eens mijn job wil laten raden, wat moet ik dan doen? Dat is heel simpel. Je moet gewoon job sturen in de chat. En dan ga ik dat doorgeven aan mijn redactie en bellen ze jou misschien wel eens op. Goed nieuws ook. Als je straks blijft hangen bij M&M, dan staat er iets moois op de planning.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Ja, ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar bij Club Kautar gaan ze naar Disneyland Parijs. Wannes en Kautar zijn dikke chansaars. Maar als jij zin hebt om een dagje magie mee te beleven, dan moet je eens gaan piepen bij VRT Max op Doe Mee. Even een spelletje doen en wie weet ga jij dan binnenkort wel mee met hen op reis.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Zie het.
4: Grazer!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Excellent!
6: Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
3: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5-processor?
7: Ik wil eerst nog een koffie.
3: En daarbovenop krijg je nog geld voor je oude laptop.
7: Voor dat oud wrak?
3: Ja, het zijn ruildeals.
7: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
3: Onze vakman.
7: Yes.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kijk op excellent.be. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
10: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
9: geel. Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
11: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
12: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
11: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
13: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw

0: met Melina Verbeek. De opleiding verpleegkunde is weer populair. Verschillende hogescholen zien meer inschrijvingen voor de opleiding verpleegkunde. En dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent zien ze een stijging. Daar krijgen een 300-tal eerstejaarsstudenten vandaag allerlei praktische informatie op hun startdag. Zij hebben verschillende redenen om voor de opleiding te kiezen.
1: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
2: De medische sector heeft mij sinds kleins af aan altijd aangesproken. Anatomie, fysiologie heeft mij echt veel aangesproken vroeger.
3: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute en ik heb nu de stap genomen om mij om te scholen tot verpleegkunde. Ik vind het wel spannend.
0: Ook wetenschappelijke en technologische stemopleidingen zijn populairder geworden. Het aantal meldingen over problemen met garantie neemt sterk toe. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al 15% meer klachten dan in heel 2025. De overheidsdienst start nu met een informatiecampagne op sociale media.
4: Consumenten hebben veel vaker recht op garantie dan ze denken. En het is van die onwetendheid dat sommige verkopers misbruik maken door hen te zeggen dat garantie niet geldig is. Het is niet omdat een product defect is dat je daarom pech hebt en een nieuw moet kopen. Dus check zeker of je product nog in garantie is. En laat je niet zomaar afschepen door de verkoper omdat je bijvoorbeeld originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde kocht. Je garantie is dan nog steeds geldig.
0: 9 Belgische Syrië-strijders zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak 5704 IS-gevangenen voor de rechter brengen en daar zijn dus ook 9 Belgen bij. De gevangenen werden in de eerste maanden van dit jaar van Syrische gevangenenkampen overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn, is niet bekendgemaakt. Ze riskeren de doodstraf. Wat onze federale regering gaat doen als ze die effectief krijgen, is niet duidelijk. De aanval van Rusland op een trein vlakbij de Poolse grens in Oekraïne is bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Dat zegt Kaja Kallas, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar nog een trein gepasseerd met onder meer de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kallas zegt dat het Westen zich niet bang moet laten maken door Rusland en Oekraïne moet blijven steunen.
5: We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
0: En in het voetbal stopt Michiel Jonkheren als trainer bij Kortrijk na de slechte start. Jonkheren was anderhalf jaar hoofdcoach bij Kortrijk en vorig seizoen promoveerde de club naar eerste klasse. Maar Kortrijk verloor nu al 6 keer op een rij. Gisteren nog met 3-0 in La Louvière. Kortrijk staat alleen laatste met 0 op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag wisselend bewolkt met hier en daar buien. We halen tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 27 graden dan. Aan het einde van de dag lokale buien met kans op onweer.
6: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. M&M.
7: Wie gaat er morgen naar Cat's Eye? Laat nu even van je horen in die VRT Max-app hoe hard jij er naar uitkijkt.

nog exact 1 dag, 6 uur, 21 minuten en 4 seconden. En dan staat Cat A hier bij ons in de AFAS-dome. Morgen, voor de allereerste keer, staan ze in ons land. Kimberly de Wolf, 35 jaar, die zegt ik ga morgen met mijn 10-jarige dochter naar Cat's Eye kijken voor haar eerste optreden ooit. Dus super spannend. Heel veel plezier alvast. Hou zeker ook de socials van M&M in de gaten. Want daar ga je ook zeker het concert kunnen meevolgen als je er niet kan bij zijn. Morgen dus Cat's Eye hier bij ons.

0: nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het

0: Benson Boone. Een hele goede middag. Ik hoop dat je jouw scorebord bij de hand hebt. Het is een virtueel scorebord, dus je kan gewoon even nu naar de VRT Max-app gaan. Daar doorklikken op het M&M-kanaal. Want we hebben jou daar nodig om jouw punten op 10 door te geven voor een song hier op M&M. Schaduw van jezelf van Line de Douw. Je hebt ze misschien ondertussen al wel een paar keer gehoord, want ze gaat er al even mee. Maar de vraag is vooral, wat vind jij ervan? Haar vorige song, Plankgas, was... er zat inderdaad wel wat gas op. Dat was een hele vrolijke uptempo song. Nu heeft ze gekozen voor een iets intiemere song. Een mooie ballad, ook op de piano. Het is zelf een heel mooie song, vind ik. Maar ik vraag me vooral wat jij ervan vindt. Dus je mag je punten op 10 doorsturen nu voor Schaduw van jezelf van Line de Douw.
1: Rate the song.

0: M&M.
1: Read the song.
0: Ja, reacties die stromen hier binnen op Line de Douw, haar nieuwe song. Karel de Vlieger die zegt een 10 op 10 met heel veel uitroeptekens achter. Liesel Onijn geeft ook een 8 op 10. Stefanie de Vreker die zegt, het raakt me niet zo. Ik mis ook wel een beetje een hoek in de melodie. Dus die geeft maar een 1 op 10. Ook Geert geeft maar een 2 op 10. Stefanie Driessen die zegt dan weer voor mij een 9 op 10. Hoe meer ik het hoor, hoe dieper de tekst binnenkomt. Sophie uit Vorselaar die zegt voor mij ook een 10. Het is zo mooi. Shauni Verdik die zegt voor mij een 10 op 10. Ik vind het echt een supermooi liedje. En ze kan echt zo, zo goed zingen. Ashley van de Veire geeft ook een 9. En Driessen Schepper die zegt zo, nieuw Vlaams talent moet gesteund worden. En ik vind het een supergoede song. Dus voor mij een 9 op 10. Ja, ik ben het eens met jou, Dries. Ik vind het ook een heel mooi liedje. Dus als ik alle scores hier optel, dan kom ik op een mooie 8,5 op 10. Kijk, dat is supermooi om daar ook mee te eindigen. Want ze is na 10 keer uitgespeeld in een Rate a Song. Ze is gewoon de volle 10 keer meegegaan. En het goede nieuws is, nu donderdag komt ze ook langs hier in de M&M Ochtendshow. Dus heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En dan straks na 6 uur dan krijg je een nieuwe song om

Titanium van David Guetta en Sia. Het is gelukkig nog heel rustig op de weg. Vertragingen zijn er tot 10 minuten naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel. En ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Beveren op de R2 is iets voor de Thijsmanstunnel de rechterrijstrook afgesloten voor werken. En nog richting Stabroek is het in de Thijsmanstunnel uitkijken voor een obstakel op de linkerrijstrook. M&M. Hey. Anke Goergen.

met Basten. Eddie uit Schoten die zegt, hey Anke, wat een weertje toch weer al vandaag. Alle goed dat het zonnetje door de radio komt. Maar echt waar, hoe lief. Wel, ik ga dat proberen hè, met zo'n goede meezinger. Daar word je toch alleen maar goed gezien van. Hè. Zullen we nog eens even een old school Britney Spears erbij halen? Hè? Baby One More Time, speciaal om de maand.

0: Van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
1: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-Bad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Meer tijd voor jezelf nodig?
8: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamers doen. En de slaapkamer kuisen.
7: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
8: Even helemaal niks.
7: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: Zie het.
10: Grazer!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

Live It All van Lost Frequencies. Op een paar uur de Johan Cruijff Arena helemaal uitverkopen. Het is Roxy Dekker gewoon gelukt als eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artieste ooit. 24 april volgend jaar, dan gaat ze daar echt de show van haar leven geven, denk ik. Dit is Sugar Daddy.

0: prachtig, hè? Another Love van Tom Odell.
1: M&M.
0: En ik heb nog een hele mooie post gezien van Bazaar. Die deelde gisteren een aantal foto's van een optreden in Bergen op Zoom. Dat was eigenlijk het laatste optreden dat ze hebben gegeven van de zomer. En nu gaan ze er even tussenuit. Hij zegt, het was een beetje een voorbode van wat onze clubtour in februari volgend jaar gaat brengen. Want dan staan ze in Nederland. Gaat heel cool zijn. En natuurlijk vanaf juni gaan ze zich voorbereiden op die concerten hier bij ons in de Roma. De teller staat intussen al op 9 concerten daar. Dat doen ze voor 10 jaar Bazaar. Dus misschien dat ze ook wel aan 10 komen. Er is ooit komt er een dag.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
4: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Een hele goede middag. Het is 1 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
7: De opleiding verpleegkunde trekt meer studenten. Verschillende hogescholen zien meer inschrijvingen voor de opleiding verpleegkunde. En dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool stijgt het aantal studenten verpleegkunde. Zij kijken om verschillende redenen uit naar de opleiding.
8: Het avontuur, de adrenaline-rush, de oplossend denken. Dus daarom verpleegkunde.
9: Omdat ik graag mensen help en ik ben wel geïnteresseerd in verpleegkunde. Gewoon, ik wil dat graag doen als job.
10: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel uw wijsheid geven aan hun. Ik wil echt iets fysiek doen, dus ik dacht wel, als ik dan zo bijvoorbeeld spoed- en intensieve zorg kan doen, dat ik wel echt mensen kan helpen.
7: De lerarenopleidingen lijken het dit jaar wat minder te doen, zeker in het kleuteronderwijs. Een mogelijke verklaring is dat leerlingen arbeidsmarktfinaliteit uit het secundair onderwijs nu niet meer rechtstreeks aan een bachelor mogen beginnen. Directoren van verschillende Vlaamse universiteiten vragen in een open brief om 13 studenten uit Gaza op een evacuatielijst te zetten. 170 Palestijnen zijn vanochtend uit Gaza kunnen vertrekken op vraag van landen als Frankrijk, Nederland en Jordanië. De 13 studenten zijn daar niet bij. Ze zijn wel geselecteerd om te komen studeren in ons land en hebben daar ook een studiebeurs voor. Maar regeringspartijen N-VA en MR weigeren om hen te helpen om naar België te komen. De regering moet haar engagement met partnerlanden nakomen, zegt rector van KU Leuven, Severien Vermeijeren.
11: Ons land heeft een engagement genomen om die studenten uit bepaalde landen te helpen. Dat is deel van het partnerschap. En dit is juist wat de regering nu niet nakomt. Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
7: Het aantal meldingen over problemen met garantie neemt sterk toe. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al 15% meer klachten dan in heel 2025. Consumenten hebben veel vaker recht op garantie dan ze denken. Daarom start de overheidsdienst met een informatiecampagne op sociale media, zegt woordvoerder Lien Meurissen.
12: Gaat je product toch kapot binnen de 2 jaar nadat je het hebt aangekocht, ga dan zeker eens langs bij de verkoper, want je hebt veel vaker recht op garantie dan je denkt. En breng daarbij ook je aankoopbewijs of je bewijs van overschrijving mee, zodat je kan bewijzen dat je het product ook daar hebt gekocht.
7: En in de Chinese hoofdstad Peking is het besturen en bezitten van drones binnenkort volledig verboden. Dat heeft de overheid beslist na een vliegongeval afgelopen zomer. Ook toeristen moeten zich aan dat verbod houden. De Chinese overheid start de komende weken een terugkoopprogramma voor drones. Wie na 15 november nog betrapt wordt, riskeert een boete. Vanmiddag wisselend bewolkt met hier en daar buien en tot 24 graden. Morgen vrij zonnig tot 27 graden dan. Aan het einde van de dag lokale buien met kans op onweer.
6: M&M.
5: Hoe is het begin van de concertreeks van Céline Dion gelopen afgelopen weekend? Daarover hebben we het zo meteen. En ze zit hier ook nog eens in de playlist hoor.

0: September and My Body Isn't Ready. Waar we wel allemaal klaar voor waren, was Céline Dion die een comeback maakt. M&M. Dat gebeurde deze zaterdag. Dan heeft ze de aftrap gegeven van 26 concerten in Parijs. Daarmee is ze helemaal terug na een lange pauze van 6 jaar. Die had ze ook wel nodig om toch wel aan haar gezondheid te werken. En ze trad nu op in een uitverkochte Plentitude Arena in Parijs. Dat is de grootste indoor concertzaal van Europa. Ze begon wel met 3 kwartier vertraging, maar het was het allemaal waard. En ze was best ook wel emotioneel. Dat hoorde je ook wel toen ze het publiek toesprak.
1: Amazing, we are all together. I made a promise to come back and to be back on stage. So here I am, singing for you and singing for me, singing life.
0: Het publiek ging echt helemaal uit hun dak om ze eindelijk nog eens terug op het podium te zien. Ik vond ook, ze zag er echt best wel goed uit. Je had foto's gezien van een paar jaar eerder toen ze zo echt zo'n uitgevallen gezicht had. Je zag dat ze echt struggelde met die gezondheid van haar. Dus echt heel straf dat ze daar nu terug op het podium stond. En vooral dat ze terug die hoge noten kon halen. Want ze heeft daar toch wel weer al haar best gedaan, hoor. Onder andere dit nummer heeft ze daar gezongen.

zot, heel zot. Het publiek werd helemaal crazy. Ik snap het ook wel. Hey, kijk, die hoge noten, ze kan het gewoon nog, hè, Céline Dion. Volgend jaar dan gaat ze trouwens ook een nieuw album uitbrengen, waar Stromae ook een duet op gaat zingen. Spannend. En dus nu 26 concerten. Die vinden plaats deze maand, volgende maand en ook nog in mei 2027. Dit is I'm Alive.

0: artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Zie het.
10: Grazer!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Zwijg, Ike.
11: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Verdomme, Ike, hou op met die flabbergap.
11: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: En likken we van die spijkers. Zeg!
14: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
14: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: M&M.

0: snel.
1: Harry Styles heeft vorige week heel veel fans blij gemaakt. Vooral veel Europese fans, want zijn Together Together World Tour is dit jaar enkel gestopt in Amsterdam. Voor ons savan nog, maar voor de andere Europese fans was dat soms misschien wel een beetje ver om helemaal naar Amsterdam te reizen. Maar hij heeft allemaal nieuwe tourdata aangekondigd voor volgend jaar. En daarmee passeert hij nog onder meer in Berlijn, Parijs, Madrid, Rome, Dublin en Londen hier in Europa. Dus de fans zijn er toch wel enorm blij mee. Dat gaat allemaal volgend jaar zijn. De tickets, daarvoor moet je ook even goed opletten. M&M. Ja, want de meeste tickets voor die shows die zijn deze week in verkoop. Sommige zijn zelfs straks al om 4 uur. Maar bijvoorbeeld ook donderdag of woensdag zijn er nog tickets te kopen. Dus je moet maar eens checken op de site van Harry Styles als je graag naar een van die concerten wil gaan in Europa. Helaas niet in ons land.

0: Even wachten op het bedankje.
1: Thank you, DJ.
0: Naar Antwerpen nog 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En voor de rest enkel lichte vertragingen.

0: Aangezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
7: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
8: Where was it going?
6: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
8: Hello?
7: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
6: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Legend. Jonas die stuurt hier namiddagse knallen van op het dak. Ja, weer of geen weer, die blijven gaan, zeg, met een dak te leggen. Ah, wel, ik heb voor jou Dasha van op het dakka. Veel plezier.

met I Follow Rivers. Alex Warren heeft een nieuw album uit, Wild Child. En heeft meteen ook zijn hoogste notering ooit gehaald voor een album in de Billboard 200-lijst van Amerika. Daar staat hij op de tweede plaats met dat album. Hey, goed gedaan hoor. Dus meteen dan hoor je hem hier met Fever Dream. Eerste Vlaamse Alex Warren. Ze lijken wel een beetje op elkaar met dat blond haar. Maxim.

0: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Verica Bank.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Goedemiddag, het is 2 uur.
11: 14 nieuws.
10: Met Melina Verbeek.
12: Opnieuw moeten veel leerlingen met een lange busrit naar school. Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan 1,5 uur op de bus van of naar school. Het zijn zowat 2300 leerlingen, ruim 1% meer dan vorig schooljaar. Volgens vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl het aantal vervoerde leerlingen blijft stijgen.
13: We zitten met een budget dat sinds vorig jaar niet is toegenomen, maar we zitten wel met een stijging van het aantal leerlingen, in het bijzonder leerlingenvervoer, die gebruik maken van die collectieve oplossing. Op 3 jaar tijd is dat cijfer gestegen met 10%. Dat zijn dus veel meer leerlingen voor hetzelfde aantal ritten. En daardoor staat er druk op de capaciteit en zijn we geneigd om meer leerlingen op dezelfde ritten te moeten vervoeren. En daarom duren ze ook effectief langer.
12: In totaal nemen dit schooljaar iets meer dan 41.000 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs de bus van of naar school. Acteur Matthias Schoenaerts riskeert 1 jaar cel omdat hij herhaaldelijk zonder rijbewijs reed en een adem- en speekseltest weigerde. Hij moest zich vanmorgen verantwoorden voor de rechter in Beringen in Limburg. De openbare aanklager vorderde ook een boete van 13.600 euro en een rijverbod van 12 maanden. De beslissing wordt verwacht in november. De rectoren van verschillende Vlaamse universiteiten vragen in een open brief om 13 studenten uit Gaza op een evacuatielijst te zetten. 170 Palestijnen zijn vanochtend uit Gaza kunnen vertrekken op vraag van landen als Frankrijk, Nederland en Jordanië. De 13 studenten zijn daar niet bij. Zij zijn wel geselecteerd om te komen studeren in ons land en hebben daar ook een studiebeurs voor. Maar regeringspartijen N-VA en MR weigeren om hen te helpen om naar België te komen. De regering moet haar engagement met partnerlanden nakomen, zegt rector van KU Leuven, Severin Vermeij.
14: Ons land heeft een engagement genomen om die studenten uit bepaalde landen te helpen. Dat is deel van het partnerschap. En dit is juist wat de regering nu niet nakomt. Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
12: En 2 Israëlische filmmakers dreigen hun nationaliteit kwijt te raken omdat ze een kritische film over het geweld in Gaza hebben gemaakt. De Israëlische minister van Cultuur spreekt van verraad en wil de procedure meteen starten. De documentaire NASA toont hoe het Israëlische leger burgers doodt in Gaza. De makers baseren zich op gesprekken met de Israëlische soldaten en inlichtingofficieren die anoniem blijven. In Venetië kreeg de film zaterdag de speciale juryprijs van het filmfestival. Het is wisselend bewolkt met hier en daar ook een bui en tot 24 graden. Morgen veel zon en dan tot 27 graden. Later op de dag wel lokale buien met kans op onweer.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
16: M&M. Ankergoelgen.
10: Zometeen een artiest die ik heb leren kennen door mijn lief en waar ik echt gisteren positief door verrast ben geweest.

Katy Perry met Firework. Het is weer maandag. Ik hoop dat je een heel fijn weekendje hebt gehad. Bij mij heb ik zaterdag een verjaardagsfeestje gedaan van iemand in Leuven. En ik was echt even vergeten hoe leuk Leuven eigenlijk is. Zo gezellig op die oude markt, al die cafeetjes daar, die oude gebouwen die dan zo verlicht worden. Er was ook een kermis op het Ladeuzenplein. Hebben toen ook nog een smoutenbolletje gegeten toen we naar huis gingen. Ja, was gezellig. Geslaagd weekendje. En dan ben ik gisteren ook nog naar een artiest gaan kijken in het OLT Rivierenhof in Deurne, die je misschien niet zo gaat kennen. Misschien wel. We draaien hem hier alleszins niet op M&M. Maar misschien heb je er al wel van gehoord. Young Yellow. Ja, mijn lief is daar echt grote fan van en hij heeft me toch wel een klein beetje overtuigd om mee te gaan. Ik ben zijn muziek ook echt wel zo wat beginnen luisteren en appreciëren om mij voor te bereiden. Dit bijvoorbeeld is wel een bekend liedje van hem.

van Young Yellow dus. Ja, ik moet zeggen, het zijn vaak heftige teksten wel van hem, maar wel heel goed gemaakt. En gisteren was hij toch ook wel een beetje emotioneel, omdat het laatste optreden van de tour was. Dus het was wel echt leuk om daarbij te zijn. Dus voilà, dat was mijn weekend, maar ik ben vooral benieuwd hoe dat van jou eruit zag. Hey, misschien heb jij ook wel leuke dingen meegemaakt. Ben je ook naar concertjes geweest of naar feestjes? Of heb je thuis een beetje opgerommeld, wat ook al lang nodig was? Ik wil vooral weten, wat heb jij gedaan afgelopen weekend dat je even wilt delen hier in de groep? Je mag het sturen via de VRT Max-app.

0: De schipper zegt, hey Freya Sky, ik ga ze zien 19 november in Brussel. Een gelukszak. Freya Sky met Silence Treatment.
1: Zin in een dag vol magie.
2: Kautar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
1: Luister deze week naar Club Kautar, scoor jouw tickets
2: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
3: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
4: Dankzij het Koetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, licht je stil neer.
8: Sorry meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
10: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
11: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
12: Immoscoop, man!
11: Een zeer serieuze partij.
10: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
12: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
11: Ja, dat is een cape.
10: Ah, een cape?
12: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
16: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be.

Humankind. Ik zie hier veel leuke weekendplannen binnenkomen in de VRT Max-app. Brian, die heeft zaterdag met een vriend afgesproken en gisteren is hij naar Open Monumentendag gegaan. Hey, maar dat is wel leuk, hè? Dan kan je zo kastelen, bedrijven, gerechtsgebouwen, zo allemaal eens bezoeken, plekken waar je anders niet zou komen. Dus dat was gisteren, superleuk. En Anne Rooms die zegt, ik zit in Spanje en ik heb gisteren 75 kilometer gefietst. Oh. Wel met de koersfiets weliswaar, maar hey, goed gedaan zeg. Ja, ik dacht, laten we hier in gedachten misschien ook even naar die Spaanse Costa del Sol gaan. Met deze zit ook een vleugje Spaans in, dankzij Willy William, die een paar zinnetjes ook in het Spaans zingt. Samen met Chris Cross Amsterdam, My Oh My.

met Crazy in Love. Het is ondertussen 2:30. En vertragingen zijn er van een kwartier, zowel op de E313 vanaf Ranst als ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is ook nog door een ongeval in Wilrijk de rechterrijstrook dicht. En in Brussel is er nog hinder door een defecte auto voorbij de Jubelparktunnel richting de Wetstraat.

0: Goed, Kate, welke verzekeringen hebben wij?
1: Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
6: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
11: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
12: Dit is deze week de M&M Big Hit.
11: Adela. Ain't in LA.

toch wel een beetje dit weekend. Vooral van het nieuws over Lady Gaga. Want ineens stonden alle nieuwssites vol met het nieuws dat ze voor het eerst mama is geworden. En ik dacht, was die zwanger? Dat is precies zo onder de radar gebleven. We weten er ook helemaal niet veel over. Wanneer het kindje geboren zou zijn, wat de naam zou zijn, het geslacht. Dat is allemaal niet bekendgemaakt. En er gaan ook al wat geruchten de ronde dat het kindje misschien wel geboren zou zijn via draagmoederschap. Zou natuurlijk ook wel verklaren waarom het

verborgen is gebleven. Alleszins wel heel erg blij voor haar, want moeder worden was iets dat ze al heel lang wou. Dat zei ze ook vaak in interviews. Dus ik hoop dat ze er in alle stilte en privacy van kan genieten nu. Dit is Lady Gaga.

0: Ye. Er is weer leuk nieuws aangekondigd vandaag.
1: Sander Gillis leeft, slaapt en maakt een week lang radio zonder enig besef van tijd. Sander tegen de
0: tijd. Ja, Sander tegen de tijd is terug. Het derde jaar op rij al dat hij gewoon ja, een week lang gaat leven zonder tijd. Vorig jaar dan zat hij 1 uur en 4 minuten naast de echte tijd. Dat was dus echt wel heel straf. Maar nu gaan ze het dus opnieuw doen. En in plaats van 5 dagen maakt hij er nu ineens 7 dagen van. Dus 2 dagen extra voor Sander. Dus ook misschien extra moeilijk. Dat gaan we zien natuurlijk. Hè. Deze ochtend is dat nieuws dus bekendgemaakt. Ook met een grappig filmpje. Waar hij dus al stond in Sint-Niklaas met een paar mensen die een blinddoek op moesten zetten. En dan moesten raden wanneer er 3 minuten voorbij waren. Maar vooral, ja, hij heeft dat heel goed gedaan, al die 3 minuten getimed. Benieuwd hoe hij dat hele project gaat doen. Stay tuned dus voor Sander tegen de tijd. Vanaf 23 oktober live vanuit Sint-Niklaas. En ook live allemaal te volgen hier op M&M.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
6: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: B-bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Goedemiddag, het is 3:00.
9: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
10: Er zijn opnieuw meer leerlingen met een lange busrit naar school. Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan 1,5 uur op de bus van of naar school. Dat zijn zo'n 2300 leerlingen, ruim 1% meer dan vorig schooljaar. Volgens de openbaar vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl het aantal vervoerde leerlingen blijft stijgen. De Lijn hoopt dat de aangekondigde hervorming van het leerlingenvervoer snel doorgevoerd kan worden.
11: De afgelopen jaren zijn er experimenten gebeurd, bijvoorbeeld met collectieve opstapplaatsen. Dat is een stuk van een oplossing, maar dat is geen oplossing voor de hele populatie van leerlingen. We zien zelf bij De Lijn vooral baten bij de hervorming die is aangekondigd. Die zal nog tijd vragen. De komende 2 jaar gaan we hopelijk naar een aanpassing van het decreet en gaan we kijken hoe we de middelen op een andere manier kunnen inzetten. En gaan we hopelijk de rittijd voor heel veel leerlingen kunnen inkorten.
10: Bij de start van de werken aan de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen hebben een 20-tal landbouwers geprotesteerd. Met hun tractoren versperden ze de toegangsweg tot de werf. Ventilus is een hoogspanningslijn van 82 kilometer die deels bovengronds loopt. Er is al jarenlang protest omdat mensen die er in de buurt wonen vrezen voor gezondheidsproblemen. Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen de bouw van de hoogspanningslijn, maar netbeheerder Elia is toch al begonnen met de werken en ook dat vinden de actievoerders onaanvaardbaar. Ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. En dat is een record, schrijft de Standaard. Het zijn buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, zegt dat dat het resultaat is van het strenge beleid van de regering.
12: We hebben ook extra terugkeerbegeleiders voor de gevangenissen aangeworven. We hebben een herschikking gedaan van het personeel binnen dienst vreemdelingenzaken richting de terugkeerdiensten die de gevangenissen opvolgen. En ook de samenwerking met de gevangenissen en minister Verlinden verloopt heel goed. Dus verschillende stappen daarvoor genomen.
10: En de veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi eist opnieuw een schadevergoeding van €2 miljoen van de Belgische staat. In het verleden kreeg hij al €500.000 aan schadevergoedingen en dwangsommen. Trabelsi werd in ons land veroordeeld tot 10 jaar cel voor het plannen van een aanslag. Later werd hij in de Verenigde Staten vrijgesproken voor dezelfde feiten. Vorig jaar werd hij weer naar ons land overgebracht en opgesloten in een gesloten centrum. Een rechter liet hem na enkele maanden vrij. Volgens een advocaat heeft België een fout gemaakt door hem aan de VS uit te leveren. Wisselend bewolkt met hier en daar een bui en tot 24 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Later op de dag lokale buien met kans op onweer.
13: Blok.
7: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: Bridge of Desire.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Oh, mooi hè. Deze week kan je misschien wel naar Disneyland Parijs gaan dankzij Club Kautar. Ze hebben tickets en is echt wel super, super fijn. Dus als je zin hebt om eens naar Disneyland te gaan, luister zeker mee naar Club Kautar straks vanaf 4 uur. Maar je kan misschien ook al eens gaan kijken op VRT Max, want je kan daar meedoen met een wedstrijd. Vandaag is het ding dat je moet raden wie van de twee de snelste is op de skipiste. Er hoort ook een filmpje bij. Dat kan je ook checken op de Instagram van M&M. Dus wie is het snelste op de skipiste volgens dat filmpje? Is dat Kautar of Wannes? Dat kan je gewoon even gokken. En dan ga je misschien wel mee op Magical Trip op 24 september naar Disneyland Parijs. Dus luister zeker even mee vanaf 4 uur als je kans wil maken. En ga eens een kijkje nemen op die app van VRT Max.
1: Speel mee via VRT Max.
2: En beleef de Disney-magie met M&M.
3: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recubel.
7: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
8: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
9: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
10: Where was he going?
8: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
10: Hello?
9: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
8: Op dinsdag 15 september in Kinepolis, Brussel.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
12: Chipolatas, klinkt goed hè.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

No Broke Boys. Ja, het scherm was hier ook even broke in de studio. Ik wou daar net de tafel wat naar beneden zetten. Ineens valt er zo'n scherm af. Weer typisch dat dat op zo'n maandag gebeurt. Hè. Maar hey, het is gefixt door de lieve techniekers van VRT. Merci. Bon. Nu heb ik voor jou Judith, die je telkens weer weet te raken met haar prachtige teksten. Haar nieuwe song gaat over mentale gezondheid en hoe je eigen mentale problemen ongewild ook zwaar kunnen wegen op de mensen die het dichtst bij jou staan, zoals je partner of je familie of vrienden. En dat vertaalt zich dus in deze prachtige song You Did Not Sign Up For This, de nieuwe van Judith.

Wake Me Up van Avicii. Intussen op de Antwerpse ring richting Nederland staat er 25 minuten file tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout. Richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is in Wilderijk de weg wel vrijgemaakt. Wel nog een kwartier file. En op de buitenringen rond Brussel nog 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Hi. M&M. Anke Goergen.

swims. Ik las dit weekend een grappig artikel in de krant. Ja, grappig, het is maar uit welk oogpunt je het bekijkt. Het ging over een rijke zakenman uit Singapore die zijn vriendin echt wel een beetje stalkte met cadeaus. Die relatie die is uiteindelijk stuk gelopen, maar nu eiste hij €318.000 aan cadeaus terug van de vrouw. Dus dat is het bedrag dat hij eraan heeft gegeven in cadeaus. En nu wou hij dat bedrag helemaal terugkrijgen van die vrouw. Dat is echt via de rechter en zo moeten gaan. Maar die heeft gelukkig geoordeeld dat die man gewoon verbitterd was door die relatie. En uit wraak die vrouw wou laten boeten. Dus bon, eind goed, al goed voor die vrouw. Maar ik dacht, laat ons de vraag eens even omdraaien. Wat is zo'n cadeau dat jij gewoon wou dat je kon teruggeven? Ik denk bijvoorbeeld, ik heb ooit eens zo'n lampje gekregen van iemand om in de auto te gebruiken, voor als je zo eens autopech hebt, om zo te kunnen schijnen met zo'n een grote lamp. Dan denk ik, ja, ik heb dat nooit nodig gehad. Als ik autopech heb, dan bel ik wel gewoon iemand die mij kan komen halen. Dus ik bedoel, dat zijn zo van die nutteloze cadeaus. Wat heb jij ooit zo eens gekregen van iemand dat je dacht, oh my god, nee, dit is het niet. Dat mag je gewoon even laten weten.

0: zorgen.
1: Oh, Bassie.
0: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
2: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, licht je stil,
3: meneer. Oh, sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

crazy what love can do. Ik vind het vooral heel grappig om te zien welke antwoorden hier allemaal binnenkomen via de VRT Max-app. De vraag was, welk cadeau heb jij wel eens gekregen dat je liever eigenlijk meteen zou willen teruggeven, omdat het toch niet zo geslaagd was, het cadeau. Louis Verstuift die zegt, voor kerst heb ik mijn konijn gekregen. Ja, dat is altijd wel een beetje gevaarlijk, hè, om dieren cadeau te geven, want je moet daar dan ook wel echt keiveel tijd in steken.

Zeker om dat te verzorgen voor een aantal jaren, dus dat kan ook wel eens verkeerd vallen, zo'n cadeau. Mark uit Mechelen die stuurt, ik heb ooit eens emmers gekregen voor kerst en sokken in een verkeerde maat. Klinkt rampzalig. Jelle die zegt, op mijn 18e verjaardag heb ik van mijn ouders een boek gekregen over verantwoord omgaan met geld. Hij zegt, ik had liever gewoon zelf geld gekregen. Dat snap ik ook. En Emma die zegt toch, mijn vriend die gaf mij een stofzuiger voor Valentijn. Ik heb hem dan meteen ook gevraagd of wij ook de retourbon ervan had. Ik ben wel grappig. Gelukkig zijn ze altijd wel met een warm hart gegeven, hè, de cadeaus. En zijn er ook wel veel meer cadeaus die wel gewoon leuk zijn om te krijgen. M&M. Make

dan. Morgen voormiddag dan hoor je Maureen live bij Defensie. Voor Maureen zoekt collega's. Ik ga ze toch al een beetje missen hier op de vloer. Kouter en Mannes die blijven wel trouw op post. Zometeen al vanaf 4 uur. En ze hebben tickets bij voor Disneyland Parijs. Veel plezier.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je zelf telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als je elke cent telt.
3: Zal zeker wel zijn.
2: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
2: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verikabank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op

0: Veel bestuurders kennen niet alle verkeersregels. De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Zo'n 4 op de 10 bestuurders zeggen dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden. Er komen inderdaad af en toe nieuwe regels bij, zegt de Stichting Verkeerskunde.
1: Die verkeersregels die komen er natuurlijk geleidelijk aan bij. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, zijn er ook bijvoorbeeld heel veel nieuwe vervoermiddelen in het straatbeeld verschenen. Er zijn steeds meer speedpedelecs. De e-steps zijn erbij gekomen. Er komen af en toe wel eens een keer nieuwe fietsregels, zoals bijvoorbeeld de fietszones en de fietsstraten. Het verkeer evolueert en de regels doen dat ook. En het is niet makkelijk om daar goed van op de hoogte te blijven.
0: Met de grote verkeersquiz van de Stichting Verkeerskunde kan je testen hoe goed je de regels kent. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar ook voor hen stijgen de prijzen dus. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit 7%. De energieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 veroordeelde criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat is een record, schrijft de Standaard. Het zijn buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. Volgens minister van Asiel en Migratie van Bosuit is dit het resultaat van de onder meer 10 nieuwe terugkeerbegeleiders die mensen begeleiden bij verplichte terugkeer.
2: We merken hoe meer dat mensen daarop voorbereid zijn, hoe minder verzet dat er is enzovoort. Wat er ook voor zorgt dat er veel korter op de bal kan gespeeld worden, dat dossiers sneller voorbereid kunnen worden. En daarnaast natuurlijk ook, ja, en dat blijft natuurlijk cruciaal, dat is de samenwerking met de landen van herkomst. Hè. We hebben een terugkeerakkoord met Marokko.
0: De meeste werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. En NAVO-topman Mark Rutte noemt de Russische president Poetin roekeloos en wanhopig. Dat zegt hij na de Russische droneaanval op een trein bij de grens tussen Oekraïne en Polen. Op die lijn reisden ook buitenlandse politici. Wellicht wil Poetin zo westerse politici en de NAVO intimideren, zegt Rutte. Maar hij wil de steun voor Oekraïne nog verhogen.
3: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
0: Wisselend bewolkt met hier en daar ook een bui en tot 24 graden. Morgen krijgen we veel zon, tot 27 graden dan. Later op de dag wel lokale buien met kans op onweer.
4: Het gaat traag. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Machelen is er hinder door een ongeval. Op de binnenring tussen Wezenbeek en Oudergem, daar is ook een ongeval gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de aansluiting met de E411 naar Namen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen zijn beperkt.
5: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
6: M&M.

0: best song ever. Van One Direction. Het is bijna 4:07. M&M. En welkom bij een nieuwe Club Kauter. Het is altijd de moeite om te luisteren, al ja, zeg ik het zelf. Maar vandaag toch nog eens extra.
1: Ja, zeker omdat wij er al zijn, maar ook omdat we vandaag iets heel speciaals gaan doen.
0: Ja, omdat je kans maakt om met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs.
1: Oeh.
0: En dat is ook echt serieus, hè, mannen?
2: Ga met Club Kauter naar Disneyland Parijs.
0: Werkelijk alles is voor je geregeld. Verblijf, vervoer, toegang tot het park. Dat is echt gewoon gaan, je brein afzetten en gewoon genieten.
1: Ja, we hebben Fastlane. Ja, vind ik gewoon een belangrijk detail. Moet ik even melden.
0: Ja, volgende week donderdag 24 september is het al zover. En het is echt extra cool omdat er een nieuw deel van het park open is daar. Een hele Frozen World. Mm. Dus je zal oog in oog kunnen staan met Olaf.
1: Jee.
0: Je moet daar natuurlijk ook wel nog iets voor doen. Heel deze week doen Wannes en ik Frozen activiteiten. Dingen die met andere ijskoude dingen te maken hebben.
1: Ja, vind ik heel leuk om te doen. Ik kijk er altijd naar uit als we aan zo'n activiteit moeten beginnen.
0: Nu, voor vandaag moet je ons, dat weet je in principe al sinds donderdag, maar ik herhaal het nog eens voor de mensen die het niet weten. Je moet ons vandaag vooral weten te vertellen wie van ons twee op skilatten het eerst van de berg afgegleden is. Het ging er een beetje zo aan toe.
1: En daar gaat ze hoor met een vlammende start. Gaat er...
3: Wat? Ze gaat we ervoor. Op hetzelfde punt beginnen.
1: Ze gaat er keisnel voor en ze pakt een wervelende wind mee. Ja, ja, daar gaat ze. Wat een klassebak is die Kauter. Geweldig gedaan.
3: Ik was een pizzapunt vergeten.
1: Ik was een pizzapunt vergeten.
0: Zeg, om dus te laten weten van wie je denkt die er eerst van de berg gegleden is, daarvoor moet je vooral naar 14 Max gaan. Even klikken op ons hoofd, op de pagina van M&M. En dan kan je daar aanduiden wie je denkt dat dus het eerste beneden was. Je hebt voor deze opdracht, en dus nog om kans op te winnen, tijd tot 16:45 om dat te doen. Dus
1: ja,
0: als ik van jou was, ik zou me haasten naar 14 Max.
1: Hop, hop, hop!
2: Club Kauter. Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: spelen zo meteen weer Wat was dat? Het is de quiz waardoor je weer mee bent met wat er gebeurd is in de wereld vandaag.
1: Ja.
0: Het is vanaf dit seizoen zo dat je vanaf elke uitzending Club Koutersokken kan scoren. Je moet gewoon vier juiste antwoorden geven. Dat is tot nu toe bijna altijd gelukt.
1: Ja, dat is nog maar één of twee keer misgelopen, hè?
0: Dus de kans is redelijk groot. Als je graag mee wilt spelen, dan stuur je vooral Wat was dat in de chat van M&M op VRT Max. En je krijgt zoals altijd ook nog een tipje van ons.
1: Ja, de tip luidt als volgt. Ik zou eens opzoeken hoe dat programma Naked Attraction in elkaar zit. Wat je dan allemaal moet doen.
0: Ja, kleren uit, hè.
1: Ja, ongeveer, ja. Wie dat er daar de vragen stelt.
0: Ah, zo. Ah. Ja. Okay. Ja. Als je dus zo meteen graag meespeelt, dan stuur je Wat was dat in de chat van M&M op VRT Max.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Zie het.
7: Grazer!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
11: We're not gonna die out here.
10: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wilderness van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
12: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
13: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
12: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothesen. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.

0: is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er vanaf nu elke dag Club Kater sokken mee winnen als je 4 goede antwoorden geeft. Dan zijn deze gewoon perfect, prima, prima donna van jou, in je huis, in je brievenbus. Ik weet niet waar ze belanden, maar ik denk ongeveer op die manier. Koen, alles goed daar?
1: Ja, heel goed zelfs.
0: Ja, heel goed. Zeg, jij zit in zonnige oorden, heb ik me weten vertellen.
1: Klopt, ik zit in Spanje, in Murcia.
0: Oh, in Murcia. En tot wanneer blijf je daar, Koen?
1: Tot 25 september.
2: Oh. En maak ons eens even jaloers, hoe warm is het daar op dit moment, Koen?
1: Ongeveer rond de 30, 31 graden.
2: Oh, ik mis het al. Ik mis de zomer.
0: Ik moet wel iets zeggen, want Koen en ik hebben een speciale band.
2: Is dat zo?
0: Ja, Koen, wat
2: is ben je? Is hij een sugar
0: daddy? Nee, Koen is niet mijn sugar daddy. Was het maar zo'n feest. Koen, wat ben je van mij, Koen?
1: Ik ben jouw chauffeur. Ik was jouw taxichauffeur bij Pukkelpop.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, was ik flink in de auto, Koen?
1: Het was heel flink.
0: Ja, hè?
1: Want wat happens in de taxi? Nee, in de taxi,
0: Dat is heel goed, Koen. Heb je het nieuws een beetje gevolgd vandaag?
1: Ja, ik heb nu heel snel nog een beetje de krantenkoppen gelezen.
0: Dat is keigoed.
1: Ik weet niet wat er gaat gebeuren.
0: Nee, dan komt dat helemaal goed. Je speelt er zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Koen, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
1: Dat is duidelijk.
0: Keigoed. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
2: Koen, we gaan er gewoon meteen invliegen. Hier kom ik met jouw eerste vraag. Matthias Schoenaert staat terecht voor het meermaals rijden zonder rijbewijs. Heb jij zelf een rijbewijs A, B of C als je met de auto mag rijden?
1: B.
2: Zeker. Leerkracht Hadija werd ontslagen omdat ze geen les wil geven zonder hoofddoek. Wanneer was het de eerste schooldag?
1: 1 september.
2: Even kijken of je nog bij de pink bent in het spelletje Bladsteenschaar. Met wat kan je het papier verslagen?
1: Schaar.
2: Vandaag staat de eerste aflevering van Naked Attraction op streams. Wie presenteert dat programma?
1: Jolien Roets.
2: Zeker. De sportwereld is niet blij met de gokcampagne van Sydney Sweeney. Vanaf welke leeftijd mag je in België legaal gokken?
1: 18.
2: De Sheraton aan Brussels Airport werd vandaag even ontruimd door een brandalarm. Wat plak je tegen het plafond om brand te detecteren?
1: Rookmelder.
2: Oh boy, Reggie en Crystal verwachten een tweeling van 2 jongens. Hoeveel is 2 × 2?
1: 4.
2: Ja, Koen. 2 vingers in de neus, dat zeg.
0: Wauw.
2: 7 goede antwoorden. Je hebt het nieuws helemaal niet moeten volgen zelfs.
1: Ja.
0: Jij bent gewoon... Limburgse mensen zijn gewoon slim. Kouter.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Ja. Dus zeggen dat heeft ook... Koen net bewezen.
0: Ja, voilà. Ik ben ook Limburg.
2: En Koen alleen.
0: Ja, Koen alleen. Koen, ga je die Club Kouters ook aandoen als je terug op de baan gaat, altijd met de taxi?
1: Natuurlijk.
0: Ja, als ik nog eens bij jou in de taxi terechtkom, dan wil ik ze wel zien, hè, dat je ze aan hebt.
1: Dat beloof ik.
0: Oké, okay. Keigoed.
2: Merci om mee te spelen, Koen. En geniet nog van je avond. Bye-bye.
1: Dankjewel.
3: Was dat?
4: Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel mooi.

0: Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Het gaat traag. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen ook nog vertraging op de E313 bij Herentals door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier erbij. En op de E40 naar Aken is er bij Luik een half uur file door werken. Andere vertragingen zijn beperkt.
2: Qatar et la Louche en Wannes Lacroix.

0: Dus als je meegespeeld hebt, dan hou je gsm goed in de gaten. Heb je dat nog niet gedaan, heb je echt nog maar een paar minuutjes om mee te spelen.
1: Oh-oh.
0: Gewoon eventjes naar VRT Max gaan, de kanaalpagina van M&M, even opzoeken. En dan scroll je wat naar beneden en daar kan je jouw gokje wagen.
1: Ik heb er nu al zin in.
0: Ik heb nu vooral stress.
1: Ja, ik heb er zin in en stress, maar hoor je dit muziekje van Frozen? Ik ga helemaal los.
0: Ja.
1: Oh, I love it.
0: I love it too. Ja, zometeen komen we dus te weten wie er als eerste met ons mee mag.

0: en livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
11: Om wat te doen?
10: Om aan treinen te werken.
11: Huh?
10: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.

0: it a dis Disney time.
1: Yeah, a dis Disney time.
2: Ga met Club Kouter naar Disneyland Parijs.
1: Dat is voor volgende week, donderdag 24 september. Dan kunnen we met z'n allen gezellig naar Disneyland Parijs om daar het park te ontdekken met het gloednieuwe onderdeel van zo de Frozen World.
0: Ja, en dan zien we Anna en Elsa en kleine Olaf en yes. Kunta.
1: Ik heb dit weekend nog een video gezien van kleine Olaf die aan het rondlopen was. En ik was zo van, ach, ik kan niet wachten om hem te ontmoeten.
0: Gaan we Anna en Elsa ook ontmoeten? Because I have some questions.
1: Ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het ook. Ik ga eens vragen aan haar waarom dat ze haar zus niet eerder ontdooid heeft in de film.
1: Oké.
0: Ga ik vragen, waarom heb je dat niet gedaan? Hè, je egoïstische koningin.
1: Goeie vraag. Goeie vraag. Hou hem nog even bij.
0: Ja,
1: dat is voor volgende week. maar, dus we gaan misschien Anna, Elsa, Olaf zien. Vooral ook die nieuwe attracties gaan uittesten.
0: Ja.
1: Sowieso een superleuke dag. En vandaag geven we ook het eerste duo-ticketje weg.
0: Mm-hmm.
1: Wannes en ik zijn gaan skiën. En moesten vooral van een berg af skiën. Maar de vraag die jij moest beantwoorden was, wie van ons twee is er als eerste van de berg afgegleden? En was dus ook als eerste beneden. Dat is een vraag die je moest beantwoorden op 14 Max. Als je het juist had, dan zou het misschien wel eens kunnen dat je zo meteen wordt opgebeld.
0: Oh, ik voel het echt.
1: Hier gaan we.
0: Wat een spanning. Ik zit precies in de Space Mountain van Disneyland.
3: Hallo, met Olivia.
1: Hey, dag Olivia.
0: Olivia, hey.
3: Hallo, dag
1: Hey. Olivia, zou je graag naar Disneyland Parijs willen gaan? Gewoon even een vraagje tussendoor.
3: Heel graag.
1: Oké, wie van ons twee stond op zijn skis het eerst beneden, denk je?
3: Ik denk Wannes.
1: Je denkt Wannes?
0: Ah wel, dat is juist, Olivia. Yeah.
1: Proficiat.
0: Jij gaat met ons naar Disneyland Parijs.
3: Oh, superleuk.
0: Wie ga je meenemen?
3: Daar moet ik nog goed over nadenken eigenlijk. Ik had het niet verwacht.
1: Oh nee, dat is helemaal prima. Je hebt nog wel een paar dagen, dus je moet wel snel genoeg beslissen. Want volgende week donderdag zijn we weg, hè?
3: Ja, dan ga ik zo mezelf wat vrienden sturen.
0: Dat is goed, doe maar.
1: Zeg, kijk jij ook zo hard uit naar Olaf ontmoeten? Of zijn wij de enigen die daar zo wat excited om zijn?
3: Nee, love Olaf.
0: Ja, love Olaf, inderdaad. Ben je fan van Disney eigenlijk?
3: Heel hard, ja.
0: Okay.
3: En ook van Frozen. Dus ik ben heel benieuwd naar het nieuwe deel.
1: Ja, mooi. Ja, ook, ja.
0: Oké, Olivia, dan zien we elkaar daar.
1: Ik voel dat we keihard plezier gaan hebben met elkaar. Olivia, we zien elkaar volgende week donderdag sowieso, hè?
3: Ja, heel graag.
1: Merci om mee te
0: spelen.
1: Merci. Dag Olivia. Bye-bye. Zeg, morgen hebben we uiteraard ook een nieuwe winnaar nodig. Hè? Zo werkt dat natuurlijk. En we hebben daarvoor ook een nieuwe opdracht. Ja.
0: Ja.
1: Wacht, hè. Met 2 seconden.
0: Nee, doe maar op je gemak. Zal ik al even uitleggen wat de opdracht was?
1: Ik had gewoon even stress.
0: Oké.
1: Dus we kregen elke gigantische ijsblok voorgeschoteld waar een Disney-figuurtje in verstopt zat. We moesten het er zo snel mogelijk uithalen en dat ging voor alle duidelijkheid niet zonder slag of stoot.
4: 3, 2, 1, go!
0: Ah, pas op met... Bitch, man!
4: Get the fuck!
0: Waarom? Ik vraag mezelf dat echt af. En daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Waarom moet ik altijd zo schreeuwen?
1: Ja, dat is een vraag voor
0: zo irritant.
1: Bon, daar gaat het nu niet over. De vraag is nu, wie van ons twee heeft dat figuurtje er als eerste uitgekregen? Dat is de vraag die je mag gaan beantwoorden op 14 Max, Kouter of Wannes. Je gaat naar de kanaalpagina van M&M. Daar scroll je naar beneden. Ga je ons hoofd zien met de vraag of je mee wil naar Disneyland Parijs? Het antwoord is denk ik ja. En daar geef je wat volgens jou het juiste antwoord is.
0: Oh.
1: Heel succes. En wie weet horen we elkaar morgen.
0: Tot in Disneyland.
2: Club Kouter. M&M.
5: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: tweede keer dat je hier niet... Allee, dat was Tomorrowland, sorry.
1: Ja, maar ik probeer dat te manifesteren voor ons. Want wie weet staan we morgen wel op Tomorrowland Winter als we keer ons best
0: wie
1: doen.
0: Wie weet, ja, we zullen inderdaad manifesten.
1: Ik knip ook even naar onze muziekredacteur. Anyway.
0: Ja, de oplettende kijker die heeft gezien dat wij gisteravond het programma-schema op tv werkelijk gedomineerd hebben.
1: Ja, we were the icon.
0: Wij hebben het gedomineerd.
1: Wij waren echt de iconen die je op je televisie moest hebben.
0: Ja, laten we even beginnen met mijn super indrukwekkende passage. Want gisteravond kon je op VRT1 kijken naar De 12 IJzels. Super prestigieuze fictiereeks over de volksjury. Derde seizoen al, mensen kijken daar keihard naar uit. Dat wordt goed gemaakt, goede acteurs in.
1: Ja.
0: Ik zat in die aflevering.
1: Period. Maar ja, je bent ook natuurlijk een hele goede stemactrice. Je bent van alles.
0: Ja, ik ben alles.
1: Jij bent daarom, ze noemen een triple threat.
0: Daarom zat ik er dus ook in. Mm-hmm. Want op een gegeven moment zet een van de personages de radio op. En wat hoor je daar?
1: Nee.
0: Wat hoor je daar?
1: Kouta, had je ook een personagenaam?
0: Nee, ik was gewoon die van het nieuws. Dus ik lees het nieuws. En dit is de hele...
1: Ik ben zo benieuwd. Ik ga even mijn
0: ogen... Dit is de hele passage in aflevering 2. Voilà.
1: Here we go.
2: Het is dag 2 in de assisezaak rond de zogenaamde botoxmoorden in Hasselt. Vandaag staan de verhoren van de twee beschuldigden centraal. De grote vraag van morgen, zal Zoë Daanes, beter gekend als het kind met de 1000 gezichten, het proces vandaag bijvoeren?
0: Voilà, dat was hem. Applaus.
1: Wauw. Ik kan dat toch zo goed eigenlijk. Ik geloof het echt.
0: Maar ik heb ooit het nieuws gelezen, hè.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ah wel, dus ja. Dat was ooit echt mijn job.
1: Ben je ooit een blunder begaan?
0: Ja, jij weet dat.
1: Welke blunder?
0: Jij weet dat, de blunder.
1: Ik weet het even niet meer.
0: Allee, wat...
1: Jawel, ik weet dat je me dat ooit hebt verteld.
0: Ja, er was nieuws over de kutburgemeesters en ik heb per ongeluk kutburgemeesters gezegd. Ja, de S en de T zijn even... De S was even zoek.
1: Vind ik even grappig.
0: Jij was ook te zien op twee verschillende zenders zelf.
1: Ja. Ik heb het tv-landschap echt wel gekaapt. Ik was te zien tijdens Kampioen Rome, daar wil ik toch even iets over zeggen. Als ik een fanatiek spel moet spelen...
0: Dan brul jij.
1: Dan brul ik echt. Dus ik heb alleen maar ook tegen ons Zita... Even sorry, Zita. Ik heb echt op jullie liggen brullen. Dat was echt stout van mij. Maar dat is gewoon wat ik heel graag wil winnen.
0: Ja.
1: Dus ik heb eigenlijk alleen maar liggen roepen in dat programma. En dan in dat andere programma ben ik ook fanatiek. Maar ben ik iets meer op mijn gemak. Dat is natuurlijk De Verraders. En dat was op zich wel oké.
0: Okay, ja, het was oké. Okay. Het was vooral Ruben van Gucht. Die gisteren nogal de shine steelde van iedereen. De RVG-saus over de aflevering.
1: Dat zijn we ondertussen wel gewoon van die mannen.
0: Maar jouw saus mocht ook niet ontbreken.
1: Dat is waar. Ja. Ik zit nog een half uur moeten doen, dat zeg ik. Ze beet al duurt voordat die verhalen ook maar het eerste mes op mijn keel hebben gezet.
3: Kom, ik ben er niet voor gebouwd. Aurélie, terug! Aurélie, go! Aurélie, ga terug, ik ben veel sterker dan
4: nu. Nee, dat is goed, gaan we lukken.
3: Ga.
1: Dat was voor mij wel verdacht. En zei, nee, ik blijf wel. Ik zeg, ga terug. We zijn gewoon beginnen duwen tegen die karren, ja. Echt, met man en macht. Al die knappe venten vooraan, die karren niet trekken. Hè. Zo begon de wereld.
0: Oh. Oh, ja.
1: Even lachen.
0: Je moest er even van hoesten.
1: Ja, ik ben nog een beetje aan het bekomen van mijn verkoudheid van vorige week. Maar ja, ik vond het een leuke aflevering. Ik vond het ook een van de leukste proeven die we hebben gedaan in De Verraders.
0: Ja, ik vond het wel een goed moment dat je ook zei dat de knappe mannen vooraan... Dan hebben ze er een montage van gemaakt.
1: Kijk, ik loog natuurlijk een beetje. Hè, want ja, dan hebben we Ruben van Gucht en dan Toby Alderweireld. En dan nog Noah, Jong Mavu en Kurt Rogiers.
0: Ik vond het ook wel grappig dat je zei... Ga weg, ik ben veel sterker dan jou. Ja,
1: maar dat is ook zo, hè.
0: Allemaal. Dat jij werkt spieren jouw lichaam.
1: Ja, ik kan helemaal niks als het op fysieke dingen aankomt. Maar Aurélie was wel echt 1,55 meter. En,
0: klopt.
1: Ja, dat logischerweg en wetenschappelijk gezien ben ik gewoon denk ik wel sterker.
0: Daar kan ik bij, zeker iets bij inbeelden. Maar kijk, voilà, het was een prachtige uitzending. Ik zie je wel zoveel mooie tv te bezorgen.
5: M&M. Club.

0: Meer tijd met je kinderen nodig?
1: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
2: Nog een keer, nog een keer.
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Woehoe.

0: iedereen is mee met alle verkeersregels. De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Zo'n 40% zegt dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden. Het is ook moeilijk, erkent de Stichting Verkeerskunde.
1: Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze de wegcode elk jaar mee op zomervakantie nemen als vakantielectuur. En het is ook niet iets waar je spontaan naartoe surft om eens te gaan kijken wat er veranderd is. Daarom hebben we als Vlaamse Stichting Verkeerskunde de grote verkeerskunde die we elk jaar aanbieden. En dat is eigenlijk een heel eenvoudige manier om de belangrijkste nieuwe regels op te frissen, maar ook de klassiekers die heel belangrijk zijn aan verkeersveiligheid toe.
0: In Weinigem in de provincie Antwerpen is vanmiddag een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het slachtoffer van 26 kwam onder een vrachtwagen terecht toen die wou afslaan. De bromfietser was er erg aan toe. Ook de vrachtwagenchauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in shock. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Elektriciteit wordt voor hen 7% duurder, aardgas 11%. Zeker voor aardgas gaan mensen dat voelen, zegt Stefan Goemare van SAMO, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen.
2: Concreet betekent het voor een gezin met een gemiddeld verbruik dat ze tot 110 euro meer op jaarbasis zullen moeten uitgeven. Dus dat betekent ongeveer weer een kleine 10 euro per maand meer. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
0: De energieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En het bisdom Antwerpen vraagt plots meer huurgeld aan scouts en gyrogroepen voor het gebruik van terreinen en gebouwen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De groepen kunnen ook een erfpachtovereenkomst sluiten van meerdere jaren, maar moeten dan zelf de nodige energierenovaties betalen. Dat is onhaalbaar voor onze scoutsgroepen, zegt Scouts en Gidsen Vlaanderen.
3: Hun voortbestaan komt eigenlijk simpelweg onder druk te staan. In plaats van enkele honderden euro's per jaar aan huur, zal ik maar zeggen, in sommige gevallen vertienvoudigt dat. Als ze die erfpacht afsluiten, dan worden zij eigenlijk verantwoordelijk voor de investeringen om gebouwen energie-neutraler te maken, om asbest te verwijderen. Dat brengt gigantische investeringen met zich mee.
0: Vanavond nog enkele opklaringen. Vannacht kans op mist en tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en ook warm, tot 28 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op een bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn.
4: 178 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ruim een half uur op de E313 bij Herentals. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. Op de A12 in Wilrijk door een aanrijding rechts. Op de buitenring, rond Brussel 35 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Machelen is er hinder door een defect voertuig. Op de binnenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal door een ongeval op de linkerrijstrook. Hou een reddingstrook vrij in de file. Naar Brussel 25 minuten op de E40 tussen Zwijnaarden en Merelbeke door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 naar Aken is er bij Luik ruim een half uur file door werken en andere vertragingen zijn gelukkig beperkt. M&M.

0: Something Just Like This van de Chainsmokers en Coldplay. M&M. Straks gaan we proberen om die files voor jou een beetje draaglijker te maken. Dan gaan we weer wat files spielen.
1: Gezellig.
0: We moeten ook nog bellen met Annemie Struijf. Want zij heeft een probleem dat we misschien collectief kunnen oplossen voor haar. Ja. Ze heeft een opdracht gekregen voor Is het gelukt? Dat is, mocht je dat nog niet gezien hebben, een zondagavondprogramma van Sven de Leijer. Waar hij gekke opdrachten geeft aan BV's. Die ze dan moeten proberen te volbrengen.
1: Ja. Bart Lemmenijn heeft bijvoorbeeld deze zondag nog in het huis van Mohsin
0: Abbas.
1: Abbas, dat was de achternaam, ik was hem even kwijt. 24 uur gelogeerd, zonder dat Mohsin het wist. Dus ja, ja, van die zotte dingen gebeuren er.
0: Ja, Fien Germijns moest bijvoorbeeld een top 30 hit scoren. Dat is haar ook effectief gelukt. Wel ergens in het buitenland, maar het is wel gelukt. Dus wow. Proficiat Fien Germijns. Maar Annemie Struijf heeft dus ook een opdracht gekregen. Ja. We gaan straks even checken wat het precies is en hoe we haar kunnen helpen. Maar eerst moeten we nog iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Club Kautar. Welkom in de club.
3: Swambidi.
0: Dag Swambidi.
1: Hey.
0: Hoe gaat het?
3: Goed met jullie.
1: Ook hoor.
0: Zeer goed. Wij zijn ongelooflijk blij dat jij in ons clubje wil. Dus merci daarvoor. En we gaan ook eens even kijken of jij in ons clubje kan. We gaan eens even checken. Swambidi, heb jij geshopt dit weekend?
3: Ja, niet per se shoppen, maar naar de winkel wel gegaan.
1: Oh, is prima.
0: Dat is ook shoppen, hè.
1: Wat heb je gekocht?
3: Ingrediënten voor eten.
0: Ja, de winkel, hè.
1: Het kon ook. Ja, voor hetzelfde geld was hij naar een andere winkel gegaan.
0: Nee. Jij gaat ook graag naar pretparken, Bambini.
3: Ja.
1: Ja. In welk pretpark ben je geweest?
3: Even denken. Ik ben naar Walibi gegaan, naar Bobbejaarland.
1: Oh,
3: oké.
0: Oké, goed.
1: Leuk. Allemaal veel.
0: Allemaal gedaan. En jij bent ook iemand die kiwi eet met de schil.
3: Ja.
0: Ja, en je vindt het zelfs raar dat er mensen zijn die het zonder schil eten.
3: Ja.
0: Ja, waarom?
3: Omdat, ja, ik weet niet, dat je maakt dat zo'n beetje zuurder. Zo'n beetje, ik vind dat zo lekkerder. Anders is dat maar, ja.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik mag mezelf sinds vandaag tot het clubje mensen noemen die kiwi eet met schil. Anders heb je kiwi met schil zien eten vandaag.
1: Ja, dat klopt. Twee kiwi's zelfs. Ja, ook voor de vezeltjes. Heel belangrijk. Ja. Maar,
0: stop, we moeten de details over mijn ingewanden toch niet gaan
1: krijgen. Dat gaat er niet over de ingewanden. Gewoon, je weet dat kiwi's toch veel vezels bevatten.
0: Ja, dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen, Bambini, dat ik het ziet er viezer uit dan het effectief is.
1: Voel je dan die haartjes niet zo?
0: Nee, proeft dat niet.
1: Maar is een kiwi zuurder? Want ik ben bijvoorbeeld allergisch aan kiwi. Dus haha, dat vind ik ook weer zo grappig. Ik weet niet hoe dat smaakt, ik weet niet hoe dat ruikt. Wel, ik heb daar straks ook iets geroken bij jou.
0: Ja, de kiwi is van binnen een beetje zoet-zuur. Maar effectief, van binnen, is wat je zegt. Het schilletje geeft het nog een extra zuurte eraan.
1: Oeh.
0: Ja, maar wel niet vies. Lekker.
1: Waarom zou je dat doen?
0: Ja, voor het smaken. Toch, van binnen, voor de smaken.
3: Yes.
0: Ja, voilà. Ja. Swambidi, je bent bij deze lid van ons clubje en dat gaan wij ook even officieel maken natuurlijk.
2: Yes. Proficiat.
0: Swambidi.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: we zijn verwend, zeg. Eerst onze big hit, Ain't in LA, van Adele.
1: En dan Beyoncé.
0: Beyoncé, en dan moet Annemie Struijf zelfs nog komen, zeg.
1: Dat is eigenlijk wel de queen van de lage landen, hè.
0: Zeker en vast. We gaan zo meteen even bellen.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
10: Sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.

0: Wat is er toch allemaal aan het gebeuren?
1: Wat is er allemaal aan het gebeuren? Ja. Allemaal die struif.
0: Walk on water, Milk Inc. M&M. Elke zondagavond kan je op VRT1 naar een geflipt programma kijken. Mm-hmm. Is het gelukt? Het programma van Sven de Leijer, waar hij zotte opdrachten geeft aan BV's. Zo moest Bart Lemmelijn 24 uur doorbrengen in het huis van Mohsin Abbas, zonder dat hij het zelf doorhad.
1: Ja.
0: Timon Verbeek moest dan alweer Pools leren praten. En een van de volgende personen die iets moet doen, dat is Annemie Struijf. Dag Annemie.
2: Hallo. Hey,
1: hallo, dag Annemie.
0: Zeg, welke opdracht heb jij van Sven de Leijer gekregen afgelopen zondag?
2: Ja, ik heb maar liefst 3 opdrachten gekregen. En die zijn allemaal ondermoeilijkst. Ik sta nog nergens. Dus ik heb echt hulp nodig. Want zonder gaat dat echt niet lukken.
0: Oké, en wat zijn de 3 onmogelijke opdrachten die je dan moet uitvoeren?
2: Wel, ik had dus een foto gekregen van een rode bijl bij het water en zo. Ik heb een hele dag daarover gedaan om die bijl te vinden. En godzijdank heb ik ze gevonden en sta ik er nu naast.
1: Wow, ja.
0: Want een deel van de opdracht was, raak deze bijl aan, maar je wist dan nog niet zo goed welke bijl het was.
2: Nee, dus het was al heel moeilijk om die bijl te vinden. Dus nu heb ik ze gevonden. En nu valt mijn wrang dat ik die ook nog moet aanraken. En dat is niet zo gemakkelijk, want die bijl die hangt heel hoog in de lucht. Maar echt keihog in de lucht aan een heel grote kraan. Dus ik heb een hoogtewerker nodig die mij naar die grote hoogte brengt, dat ik die bijl daar kan aanraken.
1: En die heb je nu nodig, Annemie?
2: Bij voorkeur wel. Ik sta nu in boom, in de schor. Eigenlijk zou dat ideaal zijn, moest hier nu een hoogtewerker van ergens afkomen. Want die 2 andere opdrachten, ik ben nog nergens, dus ik heb echt mijn tijd nodig.
0: Okay,
2: als er iemand nu zou kunnen komen, zou dat wel echt ideaal zijn.
0: Okay. Dan zullen we daar al even een warme oproep doen. Mensen die nu aan het luisteren zijn, die hoogtewerker zijn, of iets in de hoogte kunnen doen en helpen. Even richting de schorre in boom, want Annemie Struijf staat daar bij een bel die aangeraakt
1: wordt. Ja, hulpeloos. Dus ga nu naar de schorre.
0: Ja.
2: Ja, echt hulpeloos. Want die bel die hangt ook wel boven het water, maar echt keihog in de lucht.
1: Boven het water?
2: Heel dat ook nog.
1: En hoe ga je dat doen met die hoogtewerker, Annemie?
2: Ja, dan hoop ik dat die hoogtewerker... Ja, die kraan heeft een hele lange arm. Ik vermoed dat die hoogtewerkers ook een hele...
1: Hij moet
2: wel een lange arm hebben, hè?
0: Ja. Heel belangrijk. Ja. Er was ook nog iets met Bart Kannaert dat hij moest uitvoeren.
2: Ja, maar Bart Kannaert, dat is ook een hele moeilijke. Maar ik heb een lijntje en ik ga dat proberen uit te zoeken. Maar de kijker zal mij beter nog bij de 3e opdracht helpen.
1: Okay,
2: want daar heb ik echt, die kan ik zonder de kijker onmogelijk. Of de luisteraar in dit geval, kan ik die echt niet oplossen.
1: En wat is die 3e opdracht?
2: Wel, ik moet dus aan een Japanse krant geraken van dezelfde dag. Dus eigenlijk zoek ik iemand die woensdagochtend in Japan, in Tokio, vertrekt met het vliegtuig naar Zaventem, die daar 's ochtends een papieren Japanse krant koopt. En ik zal die dan gaan opwachten, die persoon met de krant, in Zaventem.
1: Okay.
2: Dus woensdag moet er iemand in Tokio vertrekken met een krant.
1: Dus woensdag moet er iemand van Tokio vertrekken met een Japanse krant en die overhandigen aan jou.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, en ik moet die dezelfde dag ontvangen, want het moet de krant van die dag zijn. Dus ik kan niet zo met een krant van de vorige dag, het moet de dag van die. De krant van die dag zijn.
0: Oké. Okay. Dus als er mensen zijn die moeten vliegen van Japan naar hier, misschien stewardessen, ook misschien handelers.
2: Ja, bemanning, maar hoog, piloten, stewardessen. Iedereen die van Japan naar België komt, komt in aanmerking.
0: Oké. Voilà. Dus mocht je de persoon zijn waar Annemie op dit moment hopeloos naar op zoek is, dan mag je het vooral ofwel laten weten via VRT Max, via onze chat van M&M. Of ze kunnen ook op VRT Max gaan klikken op help je mee. Dan kan je Annemie Struijf daar ook
2: helpen. Ja, en ik reken echt op jullie, want ik zie het anders niet mogelijk om zo iemand te vinden of om een hoogtewerker te vinden.
1: Annemie, het komt allemaal goed.
0: Het komt goed.
1: Annemie, ik heb... staat op dit moment nog altijd in de schorre in boom, hè?
2: Ja. Ja. Ik blijf hier gewoon staan. Dus als iemand even met een hoogtewerker komt.
1: Oké, ga nu met een hoogtewerker naar Annemie Struijf. Ze heeft je nodig.
0: Annemie, merci om je oproep te doen. We wensen u ongelooflijk veel succes. Deze zondag zullen we dan te weten komen of dat effectief gelukt is of niet, hè?
2: Ja, heel goed. En jullie zijn ook heel erg bedankt.
1: Oh,
2: en ik hoop echt waar dat er iets uitkomt.
1: Dat is heel lief. Dat komt allemaal goed. Dat komt goed, Annemie.
2: Ja.
1: Dat komt goed.
2: Dat is goed.
0: Merci om uw oproep te doen. Afgelopen zondag was er natuurlijk ook een aflevering van Is het gelukt? Mm-hmm. Daar had Fien Germijns de opdracht gekregen om een top 30 hit te scoren. Dat is haar ook gelukt.
1: Okay.
0: Ergens in het buitenland met de artiest Bayat.
1: Okay.
0: En die hebben dit nummer gemaakt. En dat heeft effectief nummer 1 gehaald.
3: Wat?

0: Voilà, Sub, de nummer 1 hit die Filiër Meijns ergens in het buitenland gescoord heeft speciaal voor Is het gelukt op VRT1.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
2: Het gaat traag. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Waterloo en Groenendaal door een ongeval op de linkerrijstrook. 35 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Door een ongeval is de tunnel daar ook afgesloten. Hou een reddingsstrook vrij in de file. Naar Brussel, 40 minuten op de E40 tussen Sint-Anijs-Westrum en Merelbeke. Daar is geen hinder meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland drie kwartier erbij tussen Sint aan de linkeroever en Borgerhout. Daar is de weg ondertussen ook wel weer vrij. Dan naar Antwerpen op de E313 een half uur bij Lummen en bij Herentals ook nog eens 20 minuten telkens door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de A12 vanaf Antwerpen haven 25 minuten. Op de A12 vanuit Brussel 20 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de E40 naar Aken is er bij Luik 40 minuten file doorwerken. Andere vertragingen zijn beperkt.
0: Dat is weer een zware boterham, zeg.
3: Amai.
4: Opgepast. Zitten
0: dus dan gaan we filespielen.
3: Filespielen.
0: Uiteraard.
3: We zijn weer bij de filespielen aangekomen.
0: Ja, zeker.
3: Dat vind ik. Ik vind ook dat we op maandag altijd Duits moeten spreken.
0: Ik kan dat echt niet. Ik was zo slecht in Duits.
3: Ik zal je juist een leuke anekdote vertellen. Ik kreeg Duits 3 uur of 4 uur op school. Ik kon dat niet. Je moest zo woordjes toetsen doen. En ik leerde die dan altijd voor die toets. Echt een minuut op voorhand. Die kon ik dan. En op de examens kon ik dan keihard buizen. Want ik had altijd die toetsen goed.
0: Ja. Ja. Ah wel, dat is goed gezien.
3: Leuke anekdote.
0: Girl, mad.
3: Had je helemaal niks aan.
0: Nee, absoluut niks. Maar dat is ook helemaal prima. Want we gaan zo meteen filespielen. Dat betekent dat als jij op dit moment ergens in een rot file staat. Je het vooral even moet laten weten door file te sturen in de chat van M&M op VRT Max. Want dan gaan wij zo meteen misschien wel een lekker gezellig je tijd verdoen.

0: van Clean Bandit.
1: Oeh.
0: En Zara Larsson. We gaan file spelen.
2: File spelen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
1: Goedendag, welkom bij die file spelen.
0: Ja. Er staat veel file. Er staat heel veel file. Dus sowieso ook mensen die op dit moment in de file staan.
1: Ja.
0: En dit spel hebben wij in het leven geroepen omdat het gewoon saai is om gewoon in de file te staan. Daarom is het misschien wel plezant om jouw tijd een beetje te verdoen met de spelletjes die we spelen in de file spelen. Dus als jij op dit moment ergens in een file staat, dan moet je vooral file sturen in de chat van M&M op VRT Max. Als je graag wil meespelen zo meteen, moeten we ook wel nog altijd ons spel kiezen voor vandaag. Gaan we eens even checken?
1: Ja, we gaan kijken.
0: Oké. Het is geworden...
1: Bumperkleven. Het spel waarbij zo snel mogelijk woorden binnen een categorie opgesomd moeten worden.
0: Ja, speel je graag mee, dan stuur je nu file in de chat van M&M op 14.

0: M&M.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
8: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
7: Van boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Op de werkkledij bij ons op bedrijf.
8: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
7: Huh?
8: Yep, gaat heel lang mee.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
9: Jij? Yeah?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: van The Rembrandts.
1: Spielen, spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: We spelen vandaag met Robin Martens. Dag Robin.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Jij zit op dit moment in de auto en je vrouw zit naast je.
2: Ik zit momenteel in de auto, ja. Mijn partner zit naast me.
0: Oh, super. Ja. En hoe lang moeten jullie nog?
2: 10 minuutjes ongeveer en dan zouden we thuis moeten zijn.
3: Oh, gezellig. En waar komen jullie vanaf?
2: We zijn een gezellig terrasje gaan doen. We hebben vandaag onze vrije dag. Dus, en we hebben zelf ook een café. Dus we zijn gewoon onze collega's gaan steunen en gezellig iets gaan drinken.
3: Oh, je hebt een café. Oh, dat vind ik altijd leuk. Ik vind cafés wel leuk. Dus wat is jullie signature drink in jullie café? Hebben jullie dat, Robby?
2: Oh ja, voornamelijk onze lekkere Primus en Blonde Tongerlo. Heel lekkere biertjes op vat.
3: En jullie hebben dus een café in Tongerlo, in Limburg?
2: In Boeselt hebben we een café. En okay. Tongerlo, het bier Tongerlo wordt heel gedronken.
3: Oké. Interessant. Ja, cafés, dat pakt me altijd wel koud daar.
0: Ja. Ik merk het, je bent helemaal vertrokken.
3: Ik zou denk ik echt nog een goede cafébaas zijn.
0: Ja, dat denk ik ook dat wel. Zo'n babbeltje slaan.
3: Hey, Ronnie, hoe is
0: het? We weten wel allemaal dat we overprikkeld dat café terug uitkomen. Maar bon, dat is dan de price you have to pay om bij Van der Slag wel een drankje te gaan drinken.
3: Voilà, zo zit het.
0: Zeg, Robin, we spelen zo meteen bumper kleven. Het is super simpel. Zo meteen krijgen wij een categorie van Wannes. En moeten we om de beurt een woord binnen die categorie opsommen. Ja. Bijvoorbeeld, ik geef altijd hetzelfde voorbeeld. Fruit, hè, dan zeg ik appel. En dan zeg jij bijvoorbeeld...
2: Mandarijn.
0: Dat is echt een
3: heel niche soort stuk fruit, Robin. Maar wel leuk.
0: De eerste persoon die niets nieuws meer kan verzinnen binnen 5 seconden, die is verloren.
3: Ja.
0: Oké. Wannes?
3: Ja?
0: Heb jij een categorie in je hoofd?
3: Ik heb een categorie in mijn hoofd. Ik heb het hier doorgekregen van de redactie. Het zijn kruiden. Iets wat je in de winkel vindt en ook wat er op het potje kan staan. Dus kruiden.
0: Oké, dat is goed. Kruiden. Robin, ik stel voor dat jij begint. Doe maar.
2: Basilicum.
0: Dat ging ik ook zeggen. Peterselie.
2: Oregano.
0: Koriander.
2: Kruidnagel.
0: Dille.
2: Peper.
0: Gerookte paprikapoeder.
3: Wajo.
2: Cayennepeper.
3: Mm-hmm. Goed zo, Robin.
0: Lookpoeder.
3: Auw.
2: Sali.
0: Kippenkruiden.
3: Sali. Kippenkruiden.
2: Dille.
3: Dille?
0: Dat heb ik al gezegd.
3: Dille is al gezegd, Robin. Je hebt nog 5 seconden.
2: Zout.
0: Ja, goed. Peper.
2: Dat is ook gezegd.
0: Is dat al gezegd? Dan bedoel ik Provenzaalse kruiden.
3: Ah ja. Dat was al gezegd, sorry. Ik moet een beetje beter cureren.
2: Spaghetti kruiden.
3: Goed. Goed bezig, Robin. Je hebt haar. Waar zie je...
0: Koriander?
3: Ja. Nee, dat is al gezegd.
0: Koriander. Curry. Hij was mij aan het onderbreken.
3: Oh, je was veel te laat.
0: Nee, maar hij was mij aan het onderbreken.
3: Oké, we gaan verder.
0: Robin, verder.
3: Ja, wat heb jij gezegd nu?
2: Ja, ik had gezegd Ras El Hanout, Marokkaanse kruiden.
0: Ja, dat is ook inderdaad. Zo Indische.
3: Te laat! Je bent af, je bent verloren. Ja, kijk, was dat nu nodig? Nee. Was dat nu echt nodig?
0: Ja, dat was echt nodig.
3: Nee, dat was echt niet nodig.
0: Deze drama heeft me helemaal uit mijn vorm gehaald.
3: Oh, die drama, dat heb je zelf veroorzaakt, die drama.
0: Robin, ja, proficiat.
3: Je bent gewonnen, Robin. Zeg, je weet wel veel kruiden, kook je vaak. Wat zeg je, Robin?
2: Nee, mijn partner is ook heel blij.
3: Leuk.
0: Wist ook veel kruiden?
3: Ja, maar jij weet wel heel veel kruiden, maar Robin wist verrassend veel kruiden. Zo, speciale kruiden, sali, daar kwam ik niet op. Maar, zelf.
0: Nee?
3: Nee, waarvoor gebruik je dat?
0: Sali?
3: Ja.
0: Ik gebruik dat zelf eigenlijk nooit, dus ik zou het niet weten.
3: Ik had nog aroma.
2: Ik heb een keuken in de zaak. Ja, ik heb daarom
0: meer te krijgen. Wow. Zo is het gemakkelijk, hè?
3: Ja, Robin, je hebt wel kennis, dat horen we.
0: Robin, ik hoop dat we jouw tijd een beetje verdoen hebben in de auto. Veel succes daar nog.

0: Where is my husband van Ray? Binnenkort sluiten we Sander opnieuw op. En sorry, het is vrijwillig.
1: Ja, het is helemaal vrijwillig.
2: Sander Gillis leeft, slaapt en maakt een week lang radio zonder enig besef van tijd.
0: Sander tegen de tijd. Sander tegen de tijd komt terug. Die man is op zijn kop gevallen, want hij gaat gewoon opnieuw zichzelf opsluiten. Deze keer voor 7 dagen lang, 2 dagen extra dus voor Sander, van 23 oktober tot 30 oktober. En hij gaat dat zelfs live doen, ook van op de Grote Markt in Sint-Niklaas.
1: Oeh.
0: Hij is gestoord.
1: Ja. Zou jij het kunnen?
0: Nee, daarom doe ik het ook niet.
1: Wat als we dat nu eens samen doen?
0: Denk ik ook een heel slecht idee. Laat het maar aan Sander over.

0: Bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voor.

0: Drugsbaron Flor Bressers riskeert 20 jaar cel. Op het grote drugsproces rond Limburger Flor Bressers zijn celstraffen tot 20 jaar gevraagd voor de 31 beklaagden. Voor Bressers is 20 jaar gevraagd, voor de Braziliaan Roberto de Carvalho 15 jaar. Ze staan terecht voor het smokkelen van minstens 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Het proces vindt plaats in een extra beveiligde rechtbank in Brussel en zal ook nog enkele weken duren. Het lag de afgelopen jaren al verschillende keren stil. Vorig jaar nog heeft de politie enkele advocaten de zaal uitgezet. De federale regering gaat een lijst opmaken van al het blusmateriaal in ons land. Bij de grote natuurbrand in de Hoge Venen waren er brandweerploegen uit heel het land nodig en moest er ook hulp gevraagd worden aan buurlanden. Via de lijst willen we te weten komen in welke extra middelen ons land nog moet investeren, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kenta.
1: We willen een beeld krijgen van alle de middelen die beschikbaar zijn in de 35 hulpverleningszone materieel, maar ook het personeel die ter beschikking is om die materieel te gebruiken. Dat bestaat nog niet. Ik heb gevraagd om dit oefening te versnellen. En zo kunnen wij zien waar wij moeten investeren.
0: Op de Hoge Venen is de brandweer nog altijd aan het nablussen, al is de brand nu wel volledig onder controle. Er zijn dit schooljaar nog altijd veel leerlingen uit het buitengewoon onderwijs die langer dan anderhalf uur op de bus zitten van of naar school. Het zijn er nu 2524 in totaal. Het probleem is dus nog niet opgelost. Een van hen is de zoon van Sophie. Hij is 15 en zit elke dag 3 uur op de bus naar en van school.
2: Hij stapt op 's morgens om 7:10. De school is gedaan om 3:30. Maar hij is pas om 5:00 s'avonds thuis op dat 1:30 op de bus. Dus 's morgens en dan nog eens 's avonds, ja, daar kruipt zijn energie. En niet in de lessen en niet in het werken voor school 's avonds, want dat is gewoon niet mogelijk.
0: Volgens de lijn is het budget voor het leerlingenvervoer gelijk gebleven, terwijl ze wel meer leerlingen moeten vervoeren. En de Amerikaanse president Trump heeft op sociale media gezegd dat Rusland en Oekraïne een akkoord hebben gesloten om geen energieinfrastructuur meer aan te vallen. Zowel Rusland als Oekraïne hebben dat nog niet bevestigd. Het is ook niet duidelijk vanaf wanneer en voor hoe lang die overeenkomst zou gelden. Oekraïne valt al een tijd systematisch grote olie- en gasinstallaties aan in Rusland om de Russische oorlogseconomie lam te leggen. Rusland heeft de laatste weken meer en meer tankstations in Oekraïne aangevallen. Vanavond nog enkele opklaringen. Vannacht kans op mist en tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en warm, tot 28 graden dan. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui wel opnieuw toe. Lokaal kan dat ook onweer zijn.
3: 162 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Een half uur vertragen tussen Waterloo en Groenendaal. Daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. En een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 1 uur tussen Wezenbeek en Groenendaal. Door een ongeval is daar ook de tunnel afgesloten. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruimt een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen dan op de E313 een half uur bij Lummen. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt. En 20 minuten bij Herentals, ook daar is geen hinder meer. Op de A12 vanaf Antwerpen haven 20 minuten, naar Leuven een kwartier op de E314 tussen Zolder en Lummen. En op de E40 naar Aken is er bij Luik 35 minuten file door werken.
4: X2O Badkamers, dubbel zo blij. M&M.

0: Straks hebben we jouw mening opnieuw nodig. En het mag echt je ongezouten mening zijn. Want we hebben straks een gloednieuwe song in Rate Song die we aan jou willen voorstellen. En waar je je mening over mag geven. Maar eerst moeten we het toch eens hebben over... dat nieuwe babytje.
1: Ja, dat nieuwe babytje. En dat is van niemand minder dan Lady Gaga. Want ze verwelkomt haar eerste kindje. Ah, dat is wel tof. Dat is bekendgeraakt door een paparazzi-foto die is gemaakt ergens in Northern California. Ze heeft het dus verborgen gehouden voor ons. Wat ik eigenlijk niet heel onlogisch vind. Want als celebrity heb je ook soms recht op je eigen privacy. Nu, heel veel fans gaan direct ook speculeren. Of het nu surrogaat of adoptie is, of dat ze toch effectief zwanger zou zijn geweest. Ah wel, the signs were there. Dat zeggen ze op TikTok toch. Er worden van alle video's gemaakt over dat ze een buikje zou hebben, over dat ze een corsetje draagt met een pakje daarop. Dus het lijkt er wel op dat ze toch misschien zwanger is. Nu, ik wil ook niet zeggen dat ze dat misschien was, want dat is misschien ook soms misschien een beetje rude of zo van mij, dat ik dat ga denken.
0: Ja, dus dat kan. De mogelijkheid is er natuurlijk gezien ze een baby vast heeft.
1: Ja, daarom. Het lijkt er ook op dat ze ook wel zelf heel graag moeder wou worden. Dat zegt ook een insider aan People News. En ook heeft ze al vaak in verschillende interviews laten vallen dat haar volgende starring role wel eens als moeder zal zijn. Dat is wel mooi, hè?
0: Ja, vind ik mooi.
1: Ze wil heel veel kindjes. Dus ik denk ook wel dat het logisch is dat zij zwanger is geweest, want ze is ook een tijd uit de spotlights verdwenen.
0: Na
1: haar mee een ball tour daar. Dus ik denk het wel. I think she was pregnant. En dat ze dan een lieve dochter of zoon heeft gekregen, want daar is nog niks van bekend.
0: En gelijk heeft ze.
1: Ja, het was ook fijn, want de paparazzi had wel haar babytje geblurred. Dus dat vond ik ook wel
0: leuk. Mooi. Okay.
1: Ja, maar Michael Polanski had wel al laten weten aan een collega van hem dat hij heel gelukkig was.
0: Michael Polanski is haar partner.
1: Ja, sorry. Dat was weer logisch in mijn hoofd.
0: Nee, dat is goed. Dat weten we dan.
1: Meer in het hoofd van iemand anders. Nu, over naar de volgende celebrity uit Amerika. Want Sydney Sweeney krijgt toch wel een hoop kritiek over haar heen. Ze is een samenwerking aangegaan met gokplatform Novik. En dat is dus een gokplatform voor sport, NFL, NBA, alle andere soorten sport dat je maar kan opnoemen, zeg maar. En heel veel sporters en vrouwen zijn dus echt razend kwaad, want de campagne viel nogal op. Ze is eigenlijk butt naked.
0: Ja, ze is super naakt.
1: Ze is gewoon poedelnaakt en ze staat gewoon te poseren met even een bal voor haar borst of een ander soort attribuut voor haar edele delen. Het laat eigenlijk niks aan de verbeelding over, dus heel veel sporters hebben echt zoiets van, zeg, hallo Sydney Sweeney, are you okay? Doe dat eens even niet, want je slaat toch wel de bal compleet mis. Dit gaat niet over sport. Heel veel professionele sporters zeggen ook, dit heeft niks te maken met teamverband, toewijding, vriendschap. Dit is gewoon pure, ja, een beetje goedkope
0: verkoopstructures.
1: Dus heel veel kritiek. Nu, de kritiek doet daar eigenlijk niet zo heel veel, die gekke Sydney Sweeney, want ze deelt gewoon allemaal foto's van sporters op haar profiel die exact hetzelfde hebben gedaan als haar. Bijvoorbeeld, we zien dan Serena Williams, die ook zo crawled up, poedelnaakt, zit voor dan een campagne. En dan zien we een keer een NBA-basketbalspeler.
0: Soms zit het me ook wel een beetje in de toon waarmee iets
1: inderdaad
0: verkoopt. Hè?
1: Dus denk Sydney Sweeney, we leven ook niet meer in 2003. Dus
0: nee,
1: rustig. En misschien volgende keer iets meer kleren aandoen. En dan nog over naar onze laatste god van België, Matthias Schoenaerts. Ook veel te zien in de USA, maar dat kan nog wel eens veranderen, want er hangt hem misschien een celstraf boven het hoofd. Hij is al meerdere malen gepakt voor het rijden zonder rijbewijs, herhaaldelijk. Dat is niet goed. Hij heeft ook, een ademtest en een speekseltest geweigerd. Die feiten dateren wel uit het voorjaar van 2024, maar hij kon ook wel gelukkig aantonen dat hij intussen zijn rijexamens weer heeft afgelegd.
0: Oké.
1: De rechtbank, hè, daar in Beringen, die is wel heel streng voor hem.
0: Ja, snap ik ook. Rijden zonder rijbewijs, dat is natuurlijk niks klein. Hè?
1: Nee, de openbare aanklager vraagt ook 12 maanden cel, een geldboete en een rijverbod. Nu, als die effectieve celstraf er dus komt, heeft hij wel een probleem, want die ESTA, dat is iets heel moeilijk, dat is een Amerikaans ding dat je moet voorleggen.
0: Ik een soort visum, hè, dat je moet aanvragen voor Amerika.
1: Maar daarin moet je dus ook kunnen aantonen dat je nooit in de bak hebt gezeten. Dus als hij nu effectief een bak in vliegt, dan heeft Matthias een probleem.
0: Dan heeft hij inderdaad wel een probleem. En ga dat maar eens gaan uitleggen in het kantoor van Donald Trump. Dat bevalt hem niet goed, denk ik.
1: Nee, en geen Hollywood meer dan.
0: Ja, maar bon, laten we hopen. Allee, voor het beste. Maar tegelijk zou hij ook al bestraft moeten worden. Bon, we laten het in het midden.
1: Ja.
0: Voilà, bij deze
1: ik
0: dus.
1: Ik ben ook geen rechter.
0: Nee, het is dat.
1: Daarom.
0: Ik ook niet. M&M.

0: Ah wel ja, wanneer gaat iemand dat eens tegen ons zeggen?
1: Ja, inderdaad. Weet je al hoe je ten huwelijk wil gevraagd worden?
0: Nee, ik heb daar ook geen specifiek idee over. Ik weet dat dat bij jou is in de ruwbouw van het huis dat jullie samen aan het bouwen zijn. En dan moet hij daar staan in de ruwbouw en dan moet hij op zijn knie gaan.
1: Ja, klopt.
0: Je hebt dat echt al 10 keer verteld ondertussen. Heb ik het juist?
1: Ja, dat heb je helemaal juist. Ik hoef gewoon niet al die toeters en bellen.
0: Ja, ik vind dat nogthans wel veel toeters en bellen, hoor.
1: Hoezo toeters en bellen in de ruwbouw van de villa?
0: Ja, de villa en de toeters en de bellen in bij elkaar.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: Ophelia, Taylor Swift,
1: Eminem. Read the song.
2: Ja, want het is weer tijd om je mening te geven. En wij bij Eminem doen dat liefst met Read the Song. We hebben vandaag een gloednieuwe. Dat is Mi Chico van DJ Goya, Jason Derulo en Jason Delulu. En Melody, een enorme TikTok-hit op dit moment. Ja. Dat is meestal wel het geval. Met nummers van Jason Derulo, hij kan het toch wel, hè?
0: Ja, hij doet het elke keer opnieuw met zijn dansjes.
2: Hij heeft zo die Gen Z-flow gevonden en hij blijft erop verder gaan.
0: Ja, ik vind het soms een beetje cringy, denk ik.
2: Kijk, we mogen de mensen ook niet nu al
0: Nee.
2: beïnvloeden. Dus wat jij vindt van Mi Chico, dat ligt volledig in jouw handen. Geef je punten op 10 in de chat van VRT Max en zeg ook even wat je ervan vindt. Rate the

0: Michiko van DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Jij moest vooral jouw punt op 10 geven, want we moeten weten wat jouw gevoel is bij deze song.
1: Ja, heel wat berichtjes in de app van M&M of via VRT Max. Zo zegt Mark bijvoorbeeld, 7 zijn naam erbij zingen zegt al genoeg. Die snap ik even niet.
0: Omdat ja, Jason is het dan Derulo positief is. Of negatief?
1: Dat weet ik niet.
0: Voel ik.
1: Maar Mark geeft al een 7. Hey, goed Mark. Dan hebben we Dirk, 4 op 10, niet echt mijn ding. Jeroen zegt dan weer 2 op 10, niet echt mijn ding. Evelien zegt, ik ben fan, terug een zomersgevoel, een 8. Dan zegt Stefanie nog 2 op 10, ik vind het slaapmuziek.
0: Er is, ja. We zullen eens even kijken naar het gemiddelde anders.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik heb dat heel snel berekend.
0: Ja.
1: We komen uit op een 5 op 10.
0: Oei,
1: ja.
0: Oei, dat is niet zo goed. Dat betekent wel dat hij nog net door mag naar morgen vroeg. Dus morgen vroeg mag je opnieuw jouw mening geven over deze song. Doe dat vooral, dan weten we wat we er zelf ook bij moeten doen.

0: Dat is uw nummer, hè?
1: I love it.
0: Ja.
1: Als dit opkomt in de club, ga ik helemaal los.
0: Ga je nog veel naar de club?
1: Nee, eigenlijk nooit meer. Ik heb het veel te druk, ik ben oud. Ik blijf in mijn bed liggen.
0: Dat wel, want als je bent 24 jaar.
1: Ja, maar dat gaat er toch uit, hoor, zo dat clubpen.
0: Ja, wacht maar tot je 29 bent.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: 29 is stokoud, hè?
0: Ja, stokoud, echt waar.
1: I love you, dat weet je. Dat weet je. 104 kilometer file op de buitenring rond Brussel vertragen tussen Waterloo en Groenendaal en een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring drie kwartier tussen Wezenbeek en Groenendaal, daar is de weg ondertussen wel weer vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En andere vertragingen zijn beperkt.
3: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Er staat vanavond weer heel wat te gebeuren in Duis. Dus zo meteen gaan we toch nog eens alles even op een rijtje zetten.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed hè.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
7: Oh, zalig hè.
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oei. Mijn enkel.
8: Schat, zo vaak?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo bitter.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hè. Oh nee, onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: September van Pitbull en Kesha. M&M. Ja, vanavond weer thuis. En ik heb laten vertellen, Wannes, dat het ongelooflijk spannend wordt.
1: Ja, het is weer spannend in thuis. Het is je misschien al opgevallen, maar die thuissong, dat doen we dit seizoen niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat we het er nooit over kunnen hebben, hè. Want Emma is nu een dingetje met Dennis. Dat is de serie Verkrachter. Dat kwamen we te weten aan het begin van het seizoen. Ze gaan daten. Maar er is ook een nieuwe trailer die toont dat het helemaal fout loopt. En kan Emma ontsnappen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Emma heeft online, of ja, de actrice Elise heeft online al verteld wat er gaat gebeuren.
2: En Emma is echt volledig zot van Dennis. Ze brengt hem mee naar huis, ze hebben een etentje samen met haar mami. Tot plots op een ochtend Emma heel vroeg wakker wordt en merkt... Ja, waarom doe je dat? En hij zegt gewoon... Kan niet dat hij dat gedaan heeft? Emma hoort het woord en boom. Heb jij die vrouw verkracht? Dan komt Céline binnen. Dan komt ineens... Ja. Uit de luchtschacht naar beneden, maar weer...
3: Zo weten we wel niks natuurlijk.
1: Ja, maar ja, kijk, dat is toch... Ik vind het wel een geweldige trailer. Je hoort geweer, je hoort... Je hoort Céline, die komt via een schacht naar beneden. En Céline is ook schietlessen aan het volgen op dit moment. Dus ik denk wel eens dat ik... Beste bazen, als jullie meeluisteren, ik weet het oprecht niet meer. Maar ik denk wel eens dat Céline misschien Dennis gaat neerschieten of zo.
0: Oh.
1: Ik weet het echt niet meer, want dat is al zo lang geleden opgenomen dat ik het echt gewoon vergeten ben.
0: Oké.
1: Okay. Dat hij misschien een keer een kogeltje krijgt, gedang, en dat het gedaan is.
0: Ja, we zullen vanavond moeten kijken om te weten wat er echt gebeurd is. Je kan alleszins sowieso de aflevering wel al zien op VRT Max. Dus als je nu al gewoon lekker in je zetel zit, kan je gewoon al eens even gaan kijken. Dus ja. Doe dat vooral om wat mee up-to-date te zijn.
1: Om 7:50.
0: Om 7:50 ongeveer. Ja, goed dat je dat nog even zegt.
1: Alsjeblieft. M&M. Club Kautar.

0: Er kwam nog een klein requestje binnen vanuit Nederland.
1: Oh.
0: Enya Roetman die zegt, hey, kunnen jullie misschien Midnight Sun draaien? Of komt dat vandaag niet uit? We hebben altijd plaats voor Midnight Sun van Zara Larsson. Alsjeblieft.

0: Zeg, morgen gaat Maureen iets bijzonders doen, hoor.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ze zoekt collega's, niet omdat ze ons niet plezant vindt, maar vooral omdat ze geïnteresseerd is in de job die jij aan het doen bent. Morgen gaat ze echt een crazy plek gaan bezoeken, want ze gaat op zoek naar collega's bij Defensie.
2: Oeh.
0: Ja, dus ze gaat daar eens gaan kijken hoe het daar precies in elkaar zit, of hoe de opleidingen zijn, welke verantwoordelijkheden dat je daar allemaal krijgt. Vooral ook bij Defensie zeg van ja, je hebt hier echt de ruimte om jezelf te ontplooien en dat zorgt voor een sterke carrière en een toffe teamgeest en vriendschappen voor het leven.
2: Ja.
0: Dus ik hoop voor Maureen dat ze morgen die vriendschappen misschien ook wel gaat sluiten. Ik zou vooral morgen voormiddag luisteren. En dan hoor je Maureen live van bij Defensie.
1: Maureen zoekt collega's.

0: Giuseppe Robin en Robin van de Radio.
1: Bij Veronica Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Veronica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines of kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on!
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
0: Een heel goede avond, het is 7 uur.
13: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Melina Verbeek.
14: Flore Bressers riskeert 20 jaar cel voor drugsmokkel. Op het grote drugsproces in Brussel met 31 beklaagden zijn celstraffen tot 20 jaar gevraagd. Voor de Limburger Flore Bressers is 20 jaar gevraagd, voor de Braziliaan Roberto de Carvalho 15 jaar. Ze staan terecht voor het smokkelen van minstens 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers is niet verrast over de straf die geëist wordt.
15: Wij hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
14: Het proces zal nog enkele weken duren. Het lag al verschillende keren stil na wrakingsverzoeken. Vorig jaar nog heeft de politie enkele advocaten uit de zaal gezet. De Antwerpse ondernemer Fernand Huts gaat de bouwvergunning voor 4 extra verdiepingen op het Hilton Hotel aanvechten. Hij stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Huts is eigenaar van de Boerentoren die daar vlakbij ligt en hij vreest dat de verhoging het uitzicht van op zijn toren zal belemmeren. Volgens Huts negeert de Vlaamse regering negatieve adviezen van administraties en experten. Archeologen van de Universiteit van Gent hebben in Damme bij Brugge een middeleeuwse boerderij gevonden via 800 molshopen. Wanneer mollen gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal naar boven, zoals potscherven, hout of spijkers. In de molshopen vonden de onderzoekers sporen van een boerderij van zo'n 700 tot 800 jaar oud, zegt archeoloog Jan Verliefde.
16: Op basis van bodemscans hadden we een rechthoekige structuur ontdekt, maar we wisten nog niet zo goed wat die structuur eigenlijk was. Dus dankzij molshopenonderzoek en artefacten dat de mollen naar boven hebben gebracht, konden we dat gebouw dateren in de 13e en 14e eeuw en kregen we een indicatie dat het gebouw uit baksteen was opgebouwd.
14: En de Oekraïnse president Zelensky zegt dat Trump meer details moet geven na zijn aankondiging over een beperkte gevechtspauze tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse president Trump had op sociale media gezegd dat Rusland en Oekraïne hebben afgesproken om geen energieinfrastructuur meer aan te vallen. Hij zei er niet bij vanaf wanneer en voor hoe lang. Oekraïne wil wel dat Rusland stopt met het aanvallen van tankstations, zegt Zelensky, maar hij verwacht niet dat Rusland daar ook effectief mee zal stoppen. Het lijkt er dus op dat een akkoord nog niet echt rond is, zoals Trump suggereerde. Vanavond nog enkele opklaringen. Vannacht kans op mist en tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 28 graden dan. 'S Avonds kans op een bui, hier en daar mogelijk met onweer.
12: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blokletter.
13: Zeg maar even. Die mollen. Dat is toch wel ferm? Ik hoorde dat hier nu voor het eerst in het nieuws. Dus archeologen hebben middeleeuws erfgoed ontdekt dankzij een hoop mollen. Ja, maar ja, dan zijn we zo ver gevorderd als mens en als samenleving. Hé? Dan doen we zo ons best en we zijn zo slim. We hebben AI en al die dingen en machines. En wie ontdekte het archeologisch erfgoed? De mollen.
17: En die zijn dan ook nog eens blind?
13: Die zijn dan nog eens blind en die kunnen dat nog beter dan wij. Met deze dikke shout-out naar alle mollen die luisteren. M&M.

Jawel! Aflevering 191. Het wordt een beestige show, echt waar.

0: M&M.
1: Er zit een beestje verstopt in Lady Gaga, haar abracadabra. Oei, wacht, dat is een beetje een rare zin. Dat ga ik even herpakken. Er zit dus... Dat is een beetje gek als je dat zo hoort. Er zit een beest verstopt in het lied Abracadabra van Lady Gaga. Maar welk beest? Het geluid van een beest. Als jij weet welk beest er verstopt zit in Lady Gaga, haar abracadabra, al noemde Junior me het weer voor, dan stuur je via VRT Max welk beestje het is.

0: Het is maandag.
1: Amai, mama, wat heb ik gepakt?
0: En niks. Ik heb er zoveel zin in. Ja, nieuwe week, nieuwe kansen.
1: Die mollen die hebben nu energie gegeven.
0: Dat verhaal van die mollen, maar jongens, toch, dat is toch waanzin. Dag, Charlotte.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Charlotte. Heb je dat gehoord van die mollen?
2: Ja, ik dacht ook bijna in het liedje van Lady Gaga dat het een pratende mol was. Maar ja, dat was het toch net niet.
0: Nee, hè? Dat was iets anders. Het was een ander pratend beest. Sorry. Zeg eens, welk dier was het, Charlotte, dat we zochten?
2: Een hond.
0: En welke hond?
2: Tanto.
0: Zeker weten, the one and only. Vroeger nog naar gekeken, Charlotte, naar Samson?
2: Ja, ik ben ermee opgegroeid. Wel nog in de tijd van Samson en Gert, maar inderdaad.
0: Juist, nu is het natuurlijk Samson en Marie. En er is iets met Marie Verhulst. Vandaag, op dit eigenste moment. Weet je wat er gaande is, Charlotte?
2: Goh, het eerste wat in mij opkomt is dat Marie Katrietje Hanne zou gaan vervangen. Dat is het enige wat nu in mij opkomt, anders weet ik het niet.
0: Dat is het eerste dat er nu opkomt, dat is mooi. Nee, het is eigenlijk een hele leuke dag voor Marie.
2: Is daar verjaardag?
0: Charlotte, we gaan samen zingen. Lang zal ze leven. Doe maar mee als je kan.
3: Lang zal ze leven.
2: Lang zal ze leven. Lang zal ze leven.
3: In de gloria.
2: In de gloria.
0: In de glo. Komt een beetje achter. Dat is Limburg. In de gloria. Voilà. Wat wens je ze toe voor haar verjaardag, Charlotte?
2: Voornaamste een goede gezondheid als het belangrijkste en de rest volgt wel.
0: Voilà. Zo is dat. Wanneer ben jij jarig, Charlotte?
2: Ik ben afgelopen donderdag verjaard op 10 september.
0: Oh, prachtig. Dan zijn jullie allebei maagden van Sterrenbeeld.
2: Ja, yes. Inderdaad.
0: Jij begint te lachen, hè, Louis. Maar nee, jij begint te lachen.
4: Dat is niet waar.
0: Ik niet, hè.
4: Nee, want je zegt het met zo'n klein knikje. Oh, dan zijn jullie allebei maagden.
0: Maar dat is niet waar. Weet je waarom dat knikje is? Omdat mijn vader is ook maagd. Charlotte. Stop. Echt waar. Dat is precies kleuterradio. Samson raden en dan zo. Met die mollen ook. Maar dus, Charlotte, mijn papa is maagd. Is 71, wordt hij binnen exact een week. Ja. 72.
2: Wauw.
0: Ja, inderdaad. Wat is zo eigen voor een maagd als Sterrenbeeld, Charlotte?
2: Wij zijn braaf mensen. Zoals het woord maagd uitdrukt.
0: Perfect. Brave mensen, het is dat. En Charlotte, hebben jullie er zin in?
2: Superveel.
0: Dat is goed.
5: Hebben jullie er zin in?
0: Superveel.

0: Het is 7:15.
1: Morgen, er klopt iemand op onze deur.
0: Nee, dat is niet waar. Er klopt eigenlijk niemand op onze deur. Maar natuurlijk vandaag wel de verjaardag van Marie Verhulst, het nieuwe baasje van Samsung. Allee, al een tijdje, hè. Proficiat, Marie. Met je verjaardag mocht je luisteren. Maar iets dat mij is opgevallen. Ja, Samson en Marie, dat is wel echt een begrip. Ik bedoel, Samson en Gert, dat was al een begrip. Maar nu met het nieuwe baasje. Ik wil zeggen, die namen van die twee, die matchen perfect. En dat is eigenlijk altijd, als het zo gaat over bekende hondjes en hun baasjes. Bijvoorbeeld Carmen en Neroke. Ja, dat kan je bijna in één adem zeggen. Kuifje en Bobby, net hetzelfde. Dus ik vroeg mij nu af, zo heel stil in mijn hoofd zo, of dat ook zo is bij de honden van jou, lieve luisteraar. Dus of de naam van het baasje matcht met de naam van het hondje. En daarom is er nu dit fantastische spelconcept.
2: Hoe heet het hondje?
0: Dus lieve luisteraar, jij stuurt in de app van M&M jouw hondje zijn naam. Ik ga daar niet naar kijken. Louis van de regie die gaat jou opbellen. En dan ga ik proberen binnen de minuut de naam van je hondje te raden. Met enkel en alleen jouw naam als uitgangspunt. Is dat duidelijk? Ben ik duidelijk? Ik heb het gevoel dat ik niet helemaal duidelijk ben. Maar dus, het is eigenlijk heel simpel. Je stuurt gewoon de naam van je hondje door. Nu meteen via VRT Max. Dan bellen we je op en dan probeer ik die naam te raden binnen de minuut. Dus ik ga dat niet kijken via VRT Max. Ah, Louis is terug. Dat is goed. Die gaat het allemaal wat duidelijker kunnen maken. Ja, hallo Louis.
3: Ja, sorry, Louis. Ik was even bezig met drukke dingen.
0: Ja, met die actualiteit die we zo meteen nog willen brengen. Hè.
3: Klopt. Gaat dat lukken? Ik was even naar de nieuwsdienst gelopen.
0: Met die actualiteit zou dat mogelijk
3: zijn? Ik ben daarmee bezig.
0: Oké, top. Ja, ik was dat aan het proberen uitleggen van hoe dat dus zit met dat hondje. En ik hoop dat het duidelijk is. Dus mensen sturen de naam van hun hondje door. Ik kijk er niet naar. Ja. Jij wel.
3: Ja.
0: Via VRT Max moeten ze doorsturen. En dan bel jij ze op. En dan raad ik het binnen een minuut. Dat is wel een verwarrende uitleg, hè?
3: Ja, nee, dat vind ik eigenlijk vrij helder
0: uitgelegd.
3: Is duidelijk?
0: Het is eigenlijk gewoon dit.
2: Hoe heet het hondje?
0: Voilà, naam van jouw hondje nu via VRT Max.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, ligt je stil onder?
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1+1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
15: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
16: Where was it going?
14: Check het M&M kanaal op VRT Max.
16: Hello?
15: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.

0: We spelen... Hoe heet het hondje? Jawel, we spelen Hoe heet het hondje? Dat is zeer simpel. Ik ga proberen binnen de minuut eigenlijk de naam van jouw hondje te raden met een paar gerichte vragen en vooral aan de hand van jouw naam. Want ik heb toch het gevoel dat dat vaak matcht, hondje en baasje. Ik ga dat niet alleen doen, want ik ga dus de app van VRT Max openzetten en elke luisteraar die wil, die mag meeraden en proberen achterhalen hoe de hond van Lotte heet. Dag Lotte.
1: Hallo.
0: Hallo, nog niks zeggen. Ik ga zo meteen vragen beginnen stellen. Al even om te weten, is het een grote hond of een kleine hond?
1: Een kleine hond.
0: Het is een klein hondje. Oké, lieve luisteraar, jij mag meedoen. Ga naar VRT Max, zet de app open en stuur gerust vragen voor het hondje van Lotte. Een minuut de tijd krijg ik, Lotte. Denk je dat dat gaat lukken?
1: Misschien.
0: Oké, goed. Komt al een, iemand zegt Bas. Dat is een, ja, dat is wel echt gewoon een gok. Maar ja, we moeten misschien wat vragen stellen. Oké, Lotte, hier gaan we. Start de klok. Is de naam van jouw hondje ook een naam van een drankje?
1: Nee.
0: Van eten? Lijkt het op eten de naam?
1: Nee.
0: Is het een enge naam of eerder een lieve naam?
1: Een lieve naam.
0: Eerder een lieve naam. Lang of kort?
1: Middel.
0: Middelnaam. Is het een naam dat je ook aan een mens zou kunnen geven?
1: Ja.
0: Aha. Is de naam gelinkt aan het uiterlijk van het hondje?
1: Niet per se.
0: Niet per se. Naam van een mens. Is het een mannennaam of een vrouwennaam?
1: Een mannennaam.
0: Mannennaam. Is het eerder een stoere naam van een man?
1: Nee. Ja, misschien.
0: Soms redelijk stoer. Oké, okay, man dat redelijk stoer is. Is het de naam van een BV? Bekende Vlaming die zo... Die...
1: Ja, op een andere schrijfwijze.
0: Een andere schrijfwijze. Hoe oud is de hond? Vraagt Lenny.
1: Eén jaar
0: nog maar.
1: Oeh. Ja.
0: Iemand roept in de app van M&M, die roept... Brutus! Het is Brutus! Is het Brutus?
1: Nee, dat klinkt als een grote hond.
0: Ja. Zwaar, het is eerder klein. Bobby komt ook nog binnen?
1: Nee.
0: Oh, hier een zeer goeie gok. Toby, zoals Toby Alderwereld.
1: Nee, maar mijn vorige hond van hetzelfde ras noemde eigenlijk Toby.
0: Ja, zie, dat zijn de luisteraars, hè. Ja, ja, dat zijn de luisteraars die toch met goede dingen komen. Ja, dat is echt wel weinig om eigenlijk verder te gaan. Kan je nog één tip geven, Lotte?
1: Begin met dezelfde twee letters als mijn naam.
0: Oh.
1: Allitererend.
0: Allitererend? Naam. Nu ben ik even in de war.
2: Ja, dus de, zij heet Lotte en het hondje is allitererend.
0: Met Lotte. Ja. Ah, Lotte en Lodewijk bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Ja, maar dus het is...
1: Bijvoorbeeld, maar dat is het niet.
0: Dat is het niet. En er is iemand die bekende... Ah, dat is nog een goede gok. Ik ga die volgen. Van Lenny. Heet jouw hondje Louis?
1: Ja.
0: Ah, niet moeilijk. Het was weer te denken dat het zo zijn lijn klaar is. En lijkt hij ook op Louis van de regie?
1: Dat weet ik niet. Ik heb het over Louis Talpen.
0: Ah, ja, die. Ja. Mega Toby.
1: Ja.
0: Ah, Toby! Oh, amai! En uw vorige heette Toby. Toch?
1: Ja, oorspronkelijk wel, ja.
0: Allee, maar dat is toevallig, zegt Louis Talper en Amea Toby. En schitterend. Allee, prachtig. Ja, dat wil zeggen, Lenny, luisteraar Lenny, goed gedaan. En Lotte, jij ook. Met de naamgeving en dergelijke. Zou je hem doen, Louis Talper?
1: Misschien.
0: Zo, eerst dat kuchje. Brr. Voilà, we zullen maar Roxy Dekker spelen. Waarom niet? Nee. Geef hem een dikke knuffel van mij. Niet Louis Talpen, maar Louis de Hond. Hallo? Lotte? Ja, maar ja. Lotte?
1: Ja?
0: Ah, ga je hem een dikke knuffel van mij geven, je hondje?
1: Ja, dat ga ik doen.
0: En een dikke kus achter zijn oor.
1: Dat doe ik.
0: Ja, goed. Salut, Lotte.

0: Roxy Dekker, Bare Minimum. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Wezenbeek en Oudergem. Daar is de weg wel vrijgemaakt.
1: Hoe heet het hondje?
0: Dat is de vraag. Een paar gerichte vragen stellen we aan Ophélie. Goedenavond, Ophélie.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat denk je? Ga ik de naam van je hondje raden of niet?
2: Het wordt een uitdaging.
0: Het wordt een uitdaging. Jij heet Ophélie. Is de naam specialer of even speciaal als jouw naam van het hondje?
2: Even speciaal.
0: Even speciaal. Oké. Goed, ik ga de app van VRT Max opnieuw openzetten. Dus je kan meeraden, beste vrienden. We hebben eigenlijk 60 seconden. 60 seconden de tijd om Ophélie haar hond te raden. Ophélie, ga jij aftellen van 3 naar 0?
2: Oké. 3, 2, 1.
0: Start. Oké, is jouw hondje groot en eng of klein en schattig?
2: Hij is groot.
0: Hij is groot. Is hij vernoemd naar een merk?
2: Nee.
0: Is het een goede naam dat je bos kan roepen?
2: Ja.
0: Ja, toch wel, toch wel. Heeft hij een link met jouw naam, Ophélie?
2: Nee.
0: Is het een klassieke naam of eerder een moderne naam?
2: Het is geen van beide.
0: Nog klassiek, nog modern. Is het wifi? Kurt Stuart wifi. Misschien zoekt hij ook gewoon de wifi.
2: Nee.
0: Niet wifi. Dank u, Kurt. Ligt de naam dichter bij de naam Winter of bij de naam Bart?
2: Dichter bij Bart.
0: Dichter bij Bart. Is het een... Het is een jongensnaam, hè?
2: Ja.
0: Oh my god. Ik spoel de klok even terug. Is de naam in de eerste helft van het alfabet of in de tweede helft?
2: Tweede helft.
0: Tweede helft. Kom jongens, stuur nog wat goede vragen, want ik weet het niet. Is de naam Edelhart? Dank u, Shana, voor de suggestie.
2: Nee.
0: Is het eerder een edele naam? Is het een beetje een royale naam?
2: Ja, van... Ja, zo
0: zou
2: het kunnen
0: zeggen. Ruben, is de naam Ruben? Merci, Kurt.
2: Nee.
0: Een edele, royale naam. Lodewijk, zit dat in de buurt?
2: Nee.
0: Komt de naam uit Fantasy? Komt hier nog binnen in de app van M&M?
2: Ja, Fictie, ja.
0: Ah, Fictie, het is wel een fictienaam. Heeft hij een stamboom? Vraagt iemand.
2: Nee.
0: Oké, fictienaam. Wacht, en van een film dan of zo?
2: Film of boek?
0: Film of boek? Film of boek?
3: Wacht.
0: Dus het is de naam van een personage uit een film of een boek? Ja, maar is het een film of een boek?
2: Ja.
0: Of is het beide?
2: Beide. Ja, beide.
0: Het is verfilmd?
2: Ja.
0: Het boek. Zo gaat dat vaak. Is het een magische naam?
2: Nee.
0: Oh, fuck. Het is niet Harry. Stop maar, Astrid, Emily en Martijn. Die hier allemaal Harry sturen. Het is niet Harry. Het is wel verfilmd.
4: Het zit recht onder uw neus. Ah, manneke.
0: Recht onder mijn neus.
4: Oh.
0: Recht onder mijn neus.
4: Amai.
0: Micro. Robin. Robin Hood. Robin. Heet hij Robin?
2: Nee.
0: Dat is toch niet recht onder mijn neus dan? Doe me nee.
4: Jawel. Oh, ik zou zoveel kunnen zeggen. Het is zo heet. Oeh, ik verbrand bijna.
0: Zina. Heet die Zina? Zoals het muziekje van daarnet.
2: Nee.
0: Wacht.
2: Nee.
0: Heet. Het is zo heet, ik verbrand bijna. Dat klinkt alsof dat het daar iets mee te maken heeft. Een warm boek. Een erotisch boek.
4: Nee.
0: Wacht. Een boek dat verfilmd is. Het is fantasy, het is wat magisch, het heeft een beetje koninklijk, het is een man, het is een semi-stoere naam. Dichter bij Bart dan bij Winter.
2: Welk het soort boek vertellen?
0: Het soort boek, ja. Is het een erotisch boek?
2: Misdaad.
0: Aspe!
2: Nee.
4: Doe me. Is dit wel in de buurt?
0: Wacht, is het... Sherlock? Sherlock?
2: Ja.
0: Nee, en ik zit heel de die muziek van Sherlock. Ongelooflijk. Sherlock. Emily Buik had het ook geraden. Emily, goed gedaan. Wat tegen. Oh, Sherlock. En van waar ben je daarop gekomen?
2: interesse in boeken en ja, zo geïnspireerd geraakt.
0: Lang gezocht, een beetje lekker speurneus en toen dacht ik me, och, waarom die Sherlock? Zo.
2: Ja, dat komt goed beginnen met een bepaalde letter, het moest met een S.
0: Ah, moest met een S?
2: Ja.
0: Waarom? Omdat hij een stamboom heeft?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Godverdomme zeg. Heb je nog beesten, Ophelie?
2: Ik heb nog een poes.
0: Super. Nog andere?
2: Nee.
0: Ah. Zou je er nog willen?
2: Nu, het is al druk genoeg.
0: Het is al druk genoeg, het is dat. Ophelie, dankjewel. Salutjes, hè.

0: MGMT met Kids. Straks kan jij de radio hier volledig kapen en overnemen.
1: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt.

Het is maar echt aan jou, hè. Allerliefste luisteraar, noemde tju. Het is maandag. Misschien had jij een heel leuk weekend, een feestweekend. Dat zou ze maar eens even kunnen. Dat je daar de kalk van de plafond gedanst hebt. En wel, stel, hè, je weet nog iets van dat weekend. Dat zou fijn zijn. Dan mag je altijd een lied aanvragen. Nu meteen via VRT Max. Dat kan tijdens 10 minuten totaal los. We beginnen er eigenlijk aan binnen een kleine 5 minuutjes. Dan kaap jij 10 minuten lang de radio en draai ik 10 minuten lang wat jij maar wil. Titel en artiest van absolute feestmuziek. Echt om te knallen met de ballen. Je mag het doorsturen via VRT Max. Je kan me natuurlijk ook bellen. You can ring my bell. You can ring my bell. 078-78-10-10. 02 keer 78, 2 keer 10.

0: te lang. Kies jij, lieve luisteraar. Het is 10 minuten totaal los. Elke dag doen we dat. Dus het is nu meteen aan jou. De telefoonlijnen van deze studio ga ik openzetten. Wat gebeurt er dan? Dan bel je en dan kom je rechtstreeks bij mij en bij Louis hier binnen in deze radioshow. Dus voilà. De lijnen staan open. 078 78 10 10 078 78 10 10. Eender wat je wil, mag je gewoon aanvragen. Het kan van alles zijn. Feestmuziek, dansmuziek, goede Nederlandstalige muziek. Je kiest en als ik het heb, dan draai ik het met heel veel plezier. Dus, we zullen een keer zien. Oh, er komt hier van alles binnen. Hallo, dag Astrid.
1: Hallo, dag Robin.
0: Hallo Astrid, wat zou jij willen horen?
1: Smitje van Lai.
0: Het smitje?
1: Ja!
0: Oh, la la la la. En waarom die?
1: Omdat ik ben met een trouwlijst aan het samenstellen en dat ik een must voor een trouwlijst.
0: Ah, de trouwlijst. En wanneer ga je trouwen?
1: 25 juni 27.
0: Oh my, dat is iemand die goed voorbereid is. Ja. Dat is mooi. Dat moedigen we aan. Voilà, Astrid. Begin al eens de choreografie.

0: Ook nog eens een dikke shout-out naar de Romeo's. Gunther, Davy en Chris. Ja, dikke shout-out naar alle drie. Ze hebben dat toch maar mooi ingezongen, hè? Voor de 10 minuten totaal los. Goed, 078-78-1010. Kom maar op met wat je wil horen. 078-78-1010. Oh, menslief. Maar ja, Louis, wat is dat hier? Wat heb je nu allemaal gedaan? Dus er zijn heel veel mensen aan het inbellen en heel veel mensen aan het sturen. En ik zie hier al wel een paar kleppers klaarstaan.
1: Ja, ik laat de keuze aan jou. Jij schuift een lijntje open, een telefoonlijntje. Jongens,
0: dat is hier in Radio 2, hè. Hallo, dag Guy.
2: Hallo, Guy Heusden, Destelbergen hier.
0: Hey, Guy van Destelbergen, goedenavond. Het is echt Radio 2. Guy, wat zou je willen horen?
2: I was made from loving you van Kiss.
0: Alright, I was made for loving you van Kiss. Top hier. Ja, dat is op zich goede muziek, hè? Gemiddelde leeftijd.
2: Absoluut.
0: Dat is iets anders, maar ik zet het even, hè, want er zijn er nog, hè. Dag Line.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hey, Line, vanuit welk gehucht bel jij?
3: Zoutleeuw.
0: Ah, vanuit Zoutleeuw. Prachtig. Wat wil jij graag horen?
3: Zeg eens meisje van Paul Schever.
0: Super, super. Als er nu nog een Siske de Rat aanvraagt, dan is het helemaal feest. Zal deze nog eens nemen? Die is net verdwenen. Geen probleem. Dus dan gaat het tussen I Was Made For Loving You en Zeg eens meisje. Line, Guy, ben je daar ook nog?
2: Ja hoor.
0: Ja, oké. Okay, ik stel voor dat jullie één keer bladsteenschaar tegen elkaar doen en de winnaar, ja, die krijgt zijn lied op de radio. Guy, ken je het spel?
2: Ja hoor.
0: Zeker? Want ja.
2: Zeg maar nog eens.
0: Oké. Ja, ik heb even gescoord. Dus je hebt drie opties. Blad, steen en schaar. En blad wint van steen. Steen wint van schaar. En schaar wint van blad. En zo is het een cirkel eigenlijk.
2: Oké.
0: Oké, dus Guy en Line, ik zeg de drie woorden voor en jullie zeggen jullie keuze. Blad, steen, schaar.
3: Schaar.
0: Oh, Guy, dat wil zeggen dat je wint. Proficiat.
2: Oh,
0: allee. Ja, we kunnen ineens beginnen, hè, dan. Hoppakee. Ja. Op M&M, I Was Made For Loving You, van Kiss.
2: Ja,
0: inderdaad. Speciaal voor Guy. Line, salut, hè.
3: Dankjewel.
0: En Guy, laat u maar een keer goed gaan, hè, vriend.
2: Ja,

0: Guy heeft alles gegeven. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ondertussen is er iemand die al heel veel heeft gestuurd. Dag, meneer Kortvriend.
1: Ja, dag Robin van de radio.
0: Hallo, hallo, hallo. Jij wilt graag een liedje van Kartje Kilo. Welke?
1: Het café.
0: Het café.

0: Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. In de laatste 2 jaar kwamen bij de Vlaamse CLB's meer dan 3000 meldingen van pesten op school binnen. Ook cyberpesten neemt toe. Pesten is wanneer iemand bewust, herhaaldelijk of vanuit een ongelijke machtsverhouding een ander kwetst. Uitsluiten, beledigen, agressie, vaak buiten het zicht van ouders en leerkrachten. En slachtoffers zwijgen vaak, uit schaamte of uit angst. Let op signalen zoals plots isolement, slaapproblemen, tegenzin om naar school te gaan of dalende schoolresultaten. Maak je je zorgen? Weet dat leerkrachten en gespecialiseerde organisaties klaarstaan om te helpen. Samen zorgen we ervoor dat onze kinderen in alle vertrouwen kunnen opgroeien. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Acht uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt gevlogen normaal tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. De staking is het gevolg van een sociaal conflict over nachtpremies. Op het grote drugsproces rond de Limburger Flor Bressers is voor hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd en voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Yehudi Moscovits, is niet verrast over de strafeis.
3: Wij hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
2: Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten en procedurekwesties. In Vilvoorde in de provincie Vlaams-Brabant is het tekort aan huisartsen zo groot dat er een tijdelijke noodpost komt voor inwoners die geen vaste huisarts hebben. Het stadsbestuur en de lokale huisartsenkring werken daarvoor samen. Een aantal recent gepensioneerde artsen zullen er patiënten ontvangen, vertelt Schepen van Welzijn Christel Herbos.
4: Die merken dat er heel veel mensen geen vaste huisarts hebben of niet bij een huisarts terecht kunnen tijdelijk. En die het initiatief hebben genomen om een aantal voormiddagen per week zich vrij te maken, zodat mensen dan toch wel bij een huisarts terecht zouden kunnen. Want nu in de praktijk komen die meestal bij spoed terecht.
2: 7 strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6 huidige uitbaters die hun vergunning verloren en 1 uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen vanavond hun 3e groepswedstrijd tegen Estland. België won de eerste set met 17-25. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan bij minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen. Daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Allee, dat kan u toch niet?
6: Godverloren miljarden, jug!
5: Ik val van mijn stoel. Was al bijna een uur aan het wachten op nieuws. Want daarnet, het nieuws van de dag. En het zat er nu niet meer in. Ongelooflijk. Ik heb het natuurlijk over het mollennieuws, hè. Louis.
7: Ja, Robin.
5: Ja, dat mollennieuws dat we daarnet om 7 uur hoorden bij Melina Verbeek.
7: Ja, je bent in de ban, hè?
5: Ja, dat was wel ferm nieuws over die mollen natuurlijk. Een stelletje mollen heeft eigenlijk middeleeuws erfgoed ontdekt. In dammen, in het Zwingebied.
7: Ja, ja, mollen zijn blind, hè?
5: Ja, die zijn blind en die hebben dus sneller dan archeologen eigenlijk. Allee, in samenwerking met de archeologen. Ik hoor ze alweer komen dat ze gaan zeggen... Maar wij hebben wel ook meegeholpen. Ja, ja, maar het waren vooral de mollen. Die hebben dat ontdekt. En nu niets meer over in het nieuws. Dat vind ik niet kunnen.
7: Nee, ja, kijk.
5: Dus ik stel voor dat we zelf, zoals we hier zo vaak doen, het nieuws achterna gaan. Zometeen na Lost Frequencies meer over die mollen. M&M.

0: Ja, ja, aflevering 191 van Robin van de Radio, de show waarin we toch al wel wat over beesten hebben gehad. Daarnet ging het over honden en hun baasje, de namen, hoe ze vaak gelinkt zijn aan elkaar. Maar ja, het nieuws van de dag is toch wel dat, ja, dat mollennieuws natuurlijk. Hè. Een gemeenschap mollen die een fantastische archeologische vondst heeft gedaan in het Zwin, daar bij Damme. En we hebben dus ja, echt een archeoloog aan de lijn. Dat klopt, hè, Louis van der Regie?
1: Jazeker, ik heb mijn research gedaan en ik heb er een gevonden.
0: Prachtig, dag Jaan Verliefden. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Jaan, jij bent expert op het gebied van archeologie en dergelijke. En jij weet wel wat van die mollenvondst, toch?
2: Ja, dat is correct.
0: Just. Hoe voelt dat om zo voorbijgestoken te worden door een hoop mollen?
2: Ja, inderdaad. Zij helpen ons eigenlijk, of zij kunnen ons zeer goed helpen. Om erfgoed en archeologische sites eigenlijk ja, beter in kaart te kunnen brengen en beter te kunnen verstaan.
0: Tof. Dus het is een beetje een team effort volgens jou. Oké, okay, dat is mooi. Ja. De mollen zullen het graag horen. Zeg maar, hoe, ben je er, hoe zijn jullie, want ik neem aan dat je dat niet alleen doet, er eigenlijk opgekomen dat, ja, dat er in die molshopen iets van belang zat?
2: Ja, dus eerst en vooral heb ik onderzoek gedaan naar omgerechte hoeves rond Brugge uit de late middeleeuwen. En in natuurgebied rond Damme zijn er nog enkele bewaard gebleven. Dus met hun gerecht en hun opgehoogd eiland. En op basis van luchtfoto's, maar ook kaarten, hebben we daar onderzoek naar gedaan. En dan hebben we beslist om op het terrein eens te gaan kijken.
0: Ja.
2: En wat bleek? Dat het terrein volledig bezaaid was met duizenden molshopen. Mm-hmm. En als je daartussen wandelde, dan zag je soms bovenop de aarde hoopjes allerlei archeologische materialen en vondsten liggen.
0: Oké. Dus, dus jullie doen onderzoek naar middeleeuwse hoeves van ja, honderden jaren, 800 jaar oud, bij wijze van spreken. Dan denk je als groep, we zullen eens gaan kijken. En wie heeft daar het zware werk al gedaan? Inderdaad, de mollen. Dus die hadden allerlei dingen al naar boven geduwd. Speciaal voor jullie eigenlijk.
2: Ja, voilà, inderdaad.
0: Oké. En denken jullie met het archeologenploegje de mollen te bedanken op een bepaalde manier voor hun diensten?
2: Gewoon rustig verder laten graven, zou ik zeggen. Doordat zij in grasland graven, brengen zij dus naast aarde in de vorm van molshopen ook op archeologische sites archeologisch materiaal naar boven.
0: Zeker.
2: En daardoor kunnen wij dus inzicht krijgen in de site. Want zij brengen bijvoorbeeld aardewerk naar boven. Scherven inderdaad. Het kan zowel lokaal geproduceerd zijn, maar ook scherven uit bijvoorbeeld Duitsland. Op basis van die scherven kunnen wij de site dateren.
0: Super. Zeg Jan, vind het ferm, hè? Pas op, versta me niet verkeerd. Vind het super ferm zelfs, hè? Maar je antwoordt wel niet op mijn vraag. Hoe gaan jullie die mollen bedanken voor hun diensten? Want ja, er bestaat toch niks als gratis werk? Die zitten daar die molshopen omhoog te duwen. En zonder die mollen, Jan, hadden jullie helemaal niet zo'n fantastische vondst gehad dat nu lang in het breed in het nieuws staat. Dus, nogmaals, hoe gaan jullie als archeologengroep de mollen bedanken?
2: Door geen molsklemmen te plaatsen op de sites.
0: Dat vind ik mooi, je was ze niet vermoorden. Toppie.
2: Voilà. En de mollen rustig verdere regenwormen laten eten.
0: Ah, wat hadden ze laten eten?
2: Verder rustig regenwormen laten eten nu in tunnels.
0: Regenwormen? Ah, heten die regenwormen, Jaan?
2: Ja, inderdaad.
0: Ah ja, want die moet je dan natuurlijk wel wat beginnen inlezen in je medewerkers eigenlijk. Het zijn een soort van collega's voor jullie bij het archeologengroep, toch?
2: Ja, ja. Inderdaad. Ze graven gangen en daarin vallen eigenlijk regenwormen en dan eten ze die op.
0: Ah, je bent er wel ingelezen, dat is mooi. Zeg maar, Jaan, werken jullie met nog dieren samen of enkel met mollen?
2: Enkel met mollen.
0: Enkel met mollen. En andere archeologen natuurlijk.
2: Ja, okay.
0: Het is wel fair, Morian. Allee, het lijkt misschien alsof ik ermee lach, maar het is omdat ik er echt door gefascineerd ben. Ik vind het echt wel ferm dat jullie... Allee, we moeten het toch maar doen, hè? Dat je dan zo denkt van...
2: Het is eigenlijk een gratis opportuniteit, een gratis kans om... Ja, zonder zelf te moeten graven, wel inzicht te kunnen krijgen wat er in de bodem ligt.
0: Ik ben blij dat je het beseft, Jaan, dat die mollen al het zware werk gedaan hebben. Want dat is het natuurlijk. Dus, Jaan, ik ga u laten gaan. Ik wens u nog superveel succes met de verderzetting van dat fantastische onderzoek daar in Damme. Maar ik zou wel nog één iets van u willen vragen, Jaan. Namelijk dat jij live op de radio u toch even richt tot de mollengemeenschap en die even bedankt.
2: Dank u wel, beste mollen, voor jullie fantastisch werk dat jullie voor ons leveren en de gratis werk en inzichten dat wij door jullie kunnen verschaffen. Dankjewel.
0: Het kwam even binnen. Ik ben er een klein beetje emotioneel van. Jan, dankjewel. Dankjewel. Om zoveel informatie mee te geven en om ook met dit alles een klein beetje te kunnen lachen. Dat is fijn. Ik wens u nog een zeer fijne avond. Merci, hè.
2: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: En ja, dankjewel. Graag gedaan. Zo is dat. En leven de man.

0: aflevering 191. Voor altijd de aflevering waarin we belden over die fantastische werkkrachten, over die mollen. Wat zijn het toch legendes? Je hoorde het daarnet nog door Jaan Verliefden, archeoloog aan de UGent, die toch even een dankwoordje richtte tot heel de mollengemeenschap. Alright, beste vrienden, het is ondertussen toch al 17 over 8. En we hebben de vraag van vandaag nog niet gesteld, namelijk een vraag over één specifieke luisteraar, namelijk...
1: Luistert er een...
0: Martijn! Dat is de vraag. Luistert er vandaag een Martijn? Ik weet het niet. Misschien. Ik hoop het. Als jij een Martijn bent of een Martijn kent, dan mag je bij deze bellen naar onze show. Naar 078 78 1010. 078 78 1010. Martijn, we zoeken jou, beste vriend. 078 78 1010. En als je nu denkt, ja, maar wacht... Er hoort wel nog Martijn zijn die wel. Ja, als iedereen zo denkt, dan krijgen we geen Martijn aan de lijn. Dus voilà. Alle Martijnen, je weet wat gedaan, hè. Bellen naar ons. 078 78 1010. Martijn? Waar blijf je toch? Ah, wie dat we daar hebben. Hallo, met wie?
2: Met Ronnie.
0: Ah, dag... Ronnie. Ja.
2: Mijn overbuur is een Martijn.
0: Uw overbuur is een Martijn.
2: Ja. Martijn Brommer.
0: Martijn Brommer. Oké, okay, super. Zeg maar, kunnen wij die Martijn bereiken, Ronnie?
2: Normaal, dan zou ik de nummer even doorgeven.
0: Zou je de nummer een keer doorgeven?
2: Ja.
0: Zeg maar, 04.
2: Wat is kijken, hè?
0: 0477, ja. Nee. Weet je wat, Ronny? Ik zal u even doorverbinden met Louis van de regie. En dan kunnen we zo het nummer van Martijn doorgeven. Is het goed?
2: Ja, is goed.
0: Ja, voilà. Ondertussen zijn de andere Martijns ook nog welkom, hè? Want ja, je weet nooit dat Martijn van Ronny niet opneemt. Dus ben jij of ken jij een Martijn? 078 78 10 10. Oh, zou dit er een zijn? Hallo? Zou dit er een zijn? Spreek ik met Martijn?
3: Ik ken een Martijn.
0: Oh, doe maar. En hoe heet jij?
3: Mijn naam is Klaas.
0: En ik weet van niks. Dag Klaas. Klaas, je kent een Martijn. En van waar ken je Martijn? Wacht, zet even de radio uit, want ik hoor mezelf.
3: Ik ken die van op school.
0: Ah, van op school. En wat voor iemand is die Martijn die jij kent?
3: Een grote, blonde, knappe jongen.
0: Interessant. En je hebt ook een telefoonnummer van hem?
3: Nee, spijtig genoeg niet.
0: Ah, ben je verliefd op?
3: Wablief?
0: Ah nee, dan ben je er... Ja, nee, ik vroeg... Ah, wacht, sorry, ik moet u laten gaan, want er belt iemand. Zou dat de Martijn zijn? Hallo, met wie? Oh, hij is weg. Tju. 078 78 1010. Dat is het telefoonnummer van deze show. 078 78 1010. Wacht, hallo, met wie spreek ik? Oh, is dat Martijn Louis die we bellen?
4: Nog niet, dat is de persoon die net naar ons heeft gebeld. Maar misschien is dat wel een Martijn.
0: Ah, die persoon die ophing.
4: Ja.
0: Ja. Zou dat wel ferm zijn? Moest het dan toch een Martijn zijn?
4: Je hebt ondertussen wel de nummer van de overbuur van de Ronnie.
0: Ah, echt waar?
4: Dat is blijkbaar de Martijn.
0: Oh, leuk. Ja. Ja, ik vraag me af, willen mensen nu ondertussen dan een liedje horen of doen we gewoon verder met het zoeken van Martijn?
4: Ja, we doen lekker verder.
0: Oké, dat is goed. Dan bellen we nu gewoon live naar de overbuur van Ronnie. Martijn, Ronnie, hoe heet hij met zijn achternaam? Brommer?
2: Brommer. Brommer.
0: Ah, gelijk Aaron Blom. Hallo, ben ik bij Martijn Blommaert?
5: Ja. Jazeker.
0: En uw naam is Martijn?
5: Ja. Oh,
0: Martijn. Weet jij wie er belt?
5: Nee.
0: U bent op de radio, Martijn Blommaert.
5: Serieus,
0: joh? Serieus. En weet je wat je gewonnen hebt?
5: De eerste prijs, een voetreis naar Scherpenheuvel.
0: Effectief! Je wint helemaal niks, maar wel de eer. De eer. Weet je wie ons jouw nummer aan de hand heeft gedaan?
5: Overal. Niet of andere people die waar is een kloot afgetrokken
0: heeft. Niet of andere people die daar een kloot had afgetrokken. Ja, maak jezelf maar kenbaar. Wie heeft zijn nummer doorgegeven?
2: Tante Ronnie.
0: Het is de Ronnie!
4: Niet of andere people dan...
5: Die ken ik niet.
0: Ah, die kende niet. Ah, super. Amai, Martijn. Wat een figuur. Zeg, Martijn, ja, je bent nu live op de radio. Wat moet ik over jou weten?
5: Maar die zitten, oh jongen, dat wil echt niet weten, want hij zit ook nog de kluur tegelijk op de Ronnie.
0: Wat is er allemaal? Jongens. Martijn, ben je nog nuchter? Het is 7:40.
5: Ik drink al 30 jaar geen alcohol, dus.
0: Hey. Oh, ver Martijn. Wat drink je dan wel? Kombucha.
5: Maar ik kan niet van eigen schieven naar de Ronnie.
0: Dat is... lief. Oké. Ja, Martijn, wat drink je dan wel als je geen alcohol drinkt?
5: Ik drink uit de uren van mijn vrouw puur verliefdheid.
0: De verliefdheid? Maar jongens, wat is dat hier voor een? Amai, Ronnie, ik wist niet dat je ons zo'n figuur aan de hand ging doen.
2: Ik hoop niet meer aan, ik kom.
0: Ja, het is wel echt een figuur. Allee, dus Martijn, je bent getrouwd of verloofd of samen?
5: Oh, jongen, toch, dat wil echt niet weten. Ik ben in de zeven sneeuw.
0: In de zeven?
5: Ik heb Ronnie als gebuur. Ja. Ik heb een brave vrouw. Mm-hmm. En ik ben een klootzak van een vent. Dus we moeten hier rijden.
0: Dames en heren, dit was dus Martijn.

0: voor de mensen die zin hebben in magie.
1: Zin in een dag vol magie.
2: Koutar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
1: Luister deze week naar Club Koutar, scoor jouw tickets
2: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
3: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: meisje.
1: Robin van de Radio, de beste show van het land.
0: Goh ja, dat is te zeggen. Dat is vooral de leukste show, omdat we hem samen maken, lieve luisteraar. Want dat is zo. Ik stel jou een vraag en jij geeft daar vaak heel bijzondere antwoorden op. We krijgen ook bijzondere mensen hier in de show, zoals daarnet. Ja, de one and only Martijn. Daar moet ik toch nog even van bekomen. Maar goed, een vraag die ik vaker stel samen met Louis. Een vraag waarmee we ook de luisteraar beter leren kennen is namelijk... van waar kom je en waar ga je naartoe? We krijgen daar de zotste antwoorden op, zoals de luisteraar Charles Louis... die op die vraag het volgende antwoordde.
2: Ik lig in de sauna. In mijn blootje. Iedere avond.
0: Mos, schitterend. Jawel, ja. Je hoorde de zee ons, dat was ik. Dus voilà, de vraag is bij deze exact dezelfde, lieve luisteraar. Van waar kom je en waar ga je naartoe? Lig je net zoals Charlewiet in de sauna of ben je ergens anders? 078-78-1010, de lijnen staan open. Bel en vertel, 078-78-1010. Dag Sharon, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Van waar kom je, waar ga je naartoe?
3: Ik kom van boven en ik ga naar beneden.
0: Je komt van boven en je gaat naar beneden. Is dat spreekwoordelijk of is dat ook effectief? Allee,
3: dat
0: in hoogte.
3: Effectief zo.
0: Oké, okay, en wat ben je boven?
3: Nee.
0: Wat ben je boven gaan doen?
3: Ja. Een kind in bed gaan steken.
0: Ja. En heb je iets gezongen, Sharon?
3: Nee, ik heb een verhaaltje voor gelezen.
0: Ah, welk verhaaltje was het?
3: Kaatje en Karel spelen met speelgoed.
0: Kaatje en Karel spelen met speelgoed. En hebben ze ruzie gemaakt, Kaatje en Karel?
3: Karel heeft een beer afgepakt.
0: God, man, dat is toch helemaal niet gewoon, zeker? Ja, mat, dat is stevig.
4: Deze is stevig, ze mannen.
0: Karel heeft dus een beer afgepakt van Kaatje.
3: Ja.
0: En wat heeft Kaatje dan gedaan?
3: De konijn van Karel afgepakt.
0: Dat meen je niet?
3: Ja. Heftig, hè?
0: Ja, zeg. En hoe ga je daar dan met, als moeder mee om met dat soort gedoe?
3: Dan lees ik het verhaaltje verder en dan lost het boek het wel op.
0: Dan lost het boek het wel zelf op. Dan moet ik dat niet doen. Oké, okay, perfect. Voilà. Dankjewel, Sharon, voor je belletje. Nog een zeer fijne avond. Salut.
3: Doei, doei.
0: Doei, doei. Dag, Marie-Jean. Goedenavond.
5: Dag, Robin.
0: Zeg eens, van waar kom je? Waar ga je naartoe?
5: Ik kom van Rosvoort en ik ga naar huis.
0: Oké, okay, en wat ga je thuis doen?
5: Lekker chillen. Ik kom juist van het werk.
0: Oh, je gaat chillen. En hoe ga je chillen, Marie-Jean?
5: Oh, thuis komen, lekker douchen nemen, mijn zetelje op, een afstandsbedieningsje. En misschien nog een lekker glaasje wijn.
0: Oh. Zeker, voilà, de nacht is nog jong. Marie-Jean, ik wens u er het allerbeste mee. Merci om even te bellen, hè.
5: Oké, doei, doei.
0: Doei, doei. Geniet van chillen. Oké, 078-78-1010, beste vrienden. Dat is het magische telefoonnummer. Van waar kom je en waar ga je naartoe? We gaan eens zien, is hij op de banen of niet? Dag, Tor.
6: Goeiemorgen,
0: goeieavond. Goeie, wat zeg je? Wat vertik het toch? Het is niet morgen, het is al avond, hé, Tor.
6: Ja,
0: nonde. Nonde, Jolze. Tor de banen, zo heet je. Je bent op de banen?
6: Ja. Oh. Inderdaad.
0: Van waar kom je? Waar ga je naartoe?
6: Ik kom van mijn werk en ik ga naar huis.
0: Ah, wacht er iemand op je thuis?
6: Ja, mijn ouders.
0: Ah. Ja, dat is minder. Ja.
6: Dat is
0: minder.
6: Niet bij mijn vriendin, dat is nog niet van toepassing.
0: Ah, maar je bent wel van straat.
6: Ja, dat wel.
0: Dat kan
6: wel.
0: Ik toejuichen, Tor. Ik zou zeggen, hou we zo. En merci voor te bellen.
6: Yo, dada.
0: Yo, ciao, ciao. Hier iemand op lijn 3. Geen idee wie. Hallo, met wie? Oh, ja, je telefoonnummer eindigt op 11 en je mag de radio even uitzetten. Hallo, met wie?
7: Hallo, met Louis.
0: Dag Louis, wil je de radio even uitzetten?
7: Ja.
0: Yes, ja, ik heb de radio uitgezet. Het duurde even. Louis, vertel eens, van waar kom je, waar ga je naartoe? Oh man, ik hoor mijn eigen 20 jaar. Ja.
7: Van
0: Dick Sluiden. Ah, oh, mei, zeg, van waar kom? Dat gaat er allemaal best traag, hè, Louis. Is het dan een lange avond geweest?
7: Ja, aan het werk.
0: Aan het werk, ja, ik versteld. Allee, Louis, merci, hè. Oh, voilà. En Louis is weg. Dag, Ines.
8: Hallo.
0: Hey, van waar kom jij?
8: Ik kom juist van een ouderavond van mijn dochter die naar het eerste middelbaar gaat.
0: Oh, la. En alles in orde? Ermee?
8: Ja, het is van algemeen een ouderavond, dus dat
0: wel. Ja, wel zo, maar dat, want zit ze nu al in het eerste middelbaar of nog niet?
8: Ja. Dus ze is gestart in het eerste middelbaar.
0: Ah ja, voilà.
8: En dat is zo drie dorpen verder of zo.
0: Oei.
8: Dus ik ken daar ook niemand. Ik voelde mijzelf ook een beetje de nieuw.
0: Oké, ja, dat snap ik. En, maar is, valt het al een beetje mee, zowel voor jou als voor je dochter?
8: Ja, zeker wel. Allee, voor mij iets minder, want ze studeert Latijn en dat is zwaar boven mijn IQ. Maar
0: dat is mooi. Maar dat is goed. Maar dat is goed op zich dat ze dat, allee, dat ze dat allemaal aangaat en dat ze dat toch maar even doet. En ook voor jou, wie weet maak je nieuwe vrienden. Kan er een eens?
8: Dat kan zeker.
0: Oh, wacht, kukkeluku. Hallo, dag Lieselot.
4: Hallo, goedenavond.
0: Hey, Lieselot, ja, ik zeg kukkeluku. Van waar kom je?
4: Wij komen van de kust, van de Haan.
0: Ah, godverdikke. En waar ga je naartoe?
4: Wij gaan naar Dijon, Frankrijk, met onze daktent.
0: Oh, zeker. Ga je wat mosterd inslaan?
4: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. En wat pakt dat potteke mee voor de Robin, als je wilt?
4: Jawel, dat gaan we zeker doen. Maar je bent de neef van mijn collega, dus ik kan het al zo wel nog bezorgen.
0: Ik ben de neef van jouw collega, van wie?
4: Ja, ik ben de collega van Thomas Sergeant.
0: Ah, doe een vijf groeten. Doe een vrij groeten.
4: Ja, ik zeker het ook.
0: Lieselot, geniet ervan in Dijon. Bye bye.
4: Merci. Tot dan. M&M.

0: 20 van 9. Iedereen welkom. Iedereen die op dit moment luistert. En in bijzonder de mensen van Halle.
1: Hallo mensen van Halle, kist mijn ballen.
0: 078-78-1010, dat is het telefoonnummer van deze show. Voel je vrij om in te bellen, kom bij ons hier. Je verhaal vertellen, het is wat je zin in hebt. 078-78-1010. De lijnen die staan bij deze open. Voilà, dat waren onze lijnen die werden opengezet. Ja, ik vond mijn geluidje van de lijnen niet, dus ik dacht het zelf na te doen. Maar het klonk een beetje raar. Het klonk bijna zoals een klarinet. Dag, Laurens.
2: Dag, Robin. En goedenavond.
0: Goedenavond, Laurens. Jij bent klarinetleerkracht.
2: Ja, dat klopt. Ik ben professioneel klarinetist. Dat is waar, ja.
0: Ah, je bent professioneel fluiter. Oké, dat is niet verkeerd.
2: Absoluut.
0: En hoe lang doe je dat al?
2: Ik heb conservatorium gedaan en ik ben al een aantal jaar werkzaam. Ik speel klarinet bij de muziekkapel van de marine.
0: Amai, bij de mariniers.
2: Ja, dat klopt.
0: Amai, en wat voor dingen moet je daar dan spelen? Zijn dat echt zo van die... Moet ik dat zeggen? Ja, wat speel je daar allemaal?
2: Onze job is tweezijdig. Enerzijds binnen het leger het opluisteren van ceremonieën. Of bijvoorbeeld als je naar het defilé kijkt, spelen we daar. En anderzijds spelen we ook concerten met het orkest.
0: Amai, opluisteren van de ceremonie. Dat is op zich wat ik hier ook doe. Opluisteren van de radio, een beetje net allemaal wat gezelliger maken. De mensen verwonderd laten zijn, het is waar, hè?
3: Clara, blijf verwonderd.
0: Klopt, hè. Zeg, Laurens, ik heb hier voor de mensen die het niet kennen. Ja, hoe zou je het omschrijven, zo'n klarinet, qua klank?
2: Donker, warm, zwoel bij momenten. Prachtig eigenlijk.
0: Beetje gelijk de sauna eigenlijk, Laurens. Donker, warm en zwoel.
2: Veilig wel, maar ik zou niet herinneren dat de nacht de vent bij mij in de les zit, Robin.
0: Ah, dat is al zo. Je geeft ook les van klarinet.

0: kak.
1: Prachtig. Prachtig. Jody, wat heb jij vandaag allemaal klaargemaakt?
0: Gewoon veel te veel eigenlijk.
1: Ja, ik heb nu onlangs zo'n filmpje gezien op mijn For You page. Van dus iemand die zo met een camera op zijn hoofd een hele servies filmt eigenlijk. Dus dat is eigenlijk dat je dan ziet hoe dat er aan toe gaat in de keuken. Maar jongens, Jody, ik werd er moe van de nat te kijken.
0: Ja.
1: Dat is toch stressy? Dat
0: is echt hoor.
1: Oh, man, en dat best allemaal...
0: Maar dan ben ik blij dat ik geen garçon ben. Want dat verger hoor, die klanten.
1: Dat die de hele tijd van hop naar her moeten lopen. Ja, oké, maar jij maakt toch ook... Allee, je bent niet bezig met één gerecht en gaat dan naar het volgende. Je maakt zo 10 dingen tegelijk, toch?
0: Ja, tuurlijk. Ik maak meer als 5-6 bollen tegelijk. Hè? Anders schiet het niet op.
1: Anders schiet het niet op. Wat is zo je specialiteit, Jody? Hetgeen dat je het beste kan klaarmaken?
0: Oh, wat ik het liefst dus wel pasta's, maar mijn specialiteit. Oh ja, dat kan ik moeilijk over mezelf zeggen.
1: Maar ja, waar heb je al veel complimenten over gekregen?
0: Oh ja, toch wel mijn vis en mijn pasta's, denk ik.
1: Mm, beste pasta die je kan maken, Jody? Wat is dat?
0: Ja, toch ook altijd met vis, eigenlijk.
1: Ja, vis, zo'n...
0: Zeevruchten, salm.
1: Een goeie vongole,
0: Ja, heerlijk.
1: Heerlijk, heerlijk. Oké, okay, Jody, je gaat nu onderweg. Je bent onderweg naar huis. Wat ga je daar nog doen?
0: Een wijntje drinken en lekker in mijn zetel liggen. En nonkels kijken.
1: Ah, geniet ervan. Nieuw seizoen, ja, inderdaad. Heel tof. Jody, merci om even te bellen. En salut, hè. Verzorgd u, hè.
0: Allee,
1: een beetje rusten ook. Dus dat. Goed, we zullen nog eentje doen. Allee, de laatste. Wie gaat er hier nog eens bellen? Naar 078-78-1010. Hé, hey, iemand met al zo echt een goed verhaal. Hé, hey, zoals laatste. Die nog even gaat bellen. 078-78-1010. Is er zo nog iemand die denkt van, oh, ik heb wel nog iets boeiend of zo? 078-78-1010. Hallo, met wie?
2: Met Jurgen.
1: Dag Jurgen, goedenavond.
3: Robin. Hey,
2: Robin.
3: Robin.
1: Ja, hallo. Hallo.
3: Ik ben Alexander Klaus.
1: Alexander Klaus, ben jij het?
3: Ja.
1: Dat kan niet. Prachtig. Ja, lieve luisteraar, de zoon van de kerstman hier bij ons in de show, Alexander Klaus. Het zal toch niet zijn? Je bent moppenspecialist, Alexander?
3: Ah, ja, ja.
1: Prachtig. Heb je iets in je mouw? Zit er toevallig een klein mopje of zo?
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, oké, okay, ik zal uw muziekskraal al klaarzetten. Hier komt hij, lieve luisteraars. Alexander Klaus, zoon van de kerstman. Meer moppen dan... Alex Agnew. En Urbanus bij elkaar. Oké, okay, Alexander, laat ze gaan.
3: Wat is wit en gaat snel?
1: Een rap konijn.
3: Nee.
1: Wit en gaat snel. Tandpasta.
3: Nee, tandpasta.
1: Is tandpasta? Ja, ik weet het ook niet. Nee, geen idee.
3: Een broemkool.
1: Een broemkool. Ja, dan kan ik niet Animals erna spelen, hè. Nee. Als we het zo hebben over dingen die snel gaan, dan welk nummer denk jij dan, Alexander?
2: Fast Track.
1: Fast Track. Ja, nee, het is een
3: Fast
1: dier.
3: Fast and the Furious, iets van Fast and the Furious.
1: Fast and the Furious, oh ja, dat is wel tof. Ik had nu eerder op Crazy Frog, maar ja, dat kan ook, hè. Fast and Furious kan ook, hè. Het is een heel goed lied van die derde. Fast and Furious.
3: De derde,
1: ja, met dat driften. Tokyo Drift.
3: Tokyo Drift.
1: Ja, was goed, hè. En daar was zo'n lied bij. Wat was die? Wacht, hè.
3: Tokyo Drift. Gewoon ja. Tokyo Drift.
1: Zo, ah ja, moet ik dat
3: I
1: hier...
3: Wonder if you know.
1: No. How it is it? Teriyaki Boys. Dat is het.
3: Ja, dat is
1: Teriyaki Boys. Zie, je hoort het hier allemaal live ontstaan, hè, lieve luisteraar. Zou dat hier zijn? Wacht, hè. Nee. Ik zit hier in de mappen van Radio 1. Dat kan niet kloppen. Tokyo Drift.
3: Radio 1?
1: Ja, ik weet het. Ja, sorry. Maar ja, ik heb hier ook Clara, hoor.
4: Moron. Clara, blijf verwonderd.
1: Ja. Hey, van alles. Ja. Hey, maar wacht een keer. Hola. C'est parti. How it is it Tokyo? Ja, zo is dat. Zeg, Alexander, salut.

0: Allemaal door Alexander Klaus, the one and only.
1: Oh, wat gebeurt er nu?
0: Ja jongens, het is hier nog 9 minuten en 45 seconden voor het einde van deze show. Hè. En wat er nu gaat gebeuren, wel dat ik het zelf eigenlijk begot niet weet, lieve luisteraar. Zo nog 10 minuten, ja, wat kan er in 10 minuten gebeuren van alles? Maar weet je wat? Jij mag beslissen, lieve luisteraar. Wat gaan we doen? Ga je platen aanvragen? Wil je bladsteen schaar tegen mij spelen? Gaan we samen een prank call doen? Gaan we een auto weggeven? Ik weet het allemaal niet. Jij kiest, lieve luisteraar. 078-78-10-10. De vraag is heel simpel. Wat moet ik doen? Voilà. Zeg het maar voor de laatste 10 minuten. Gaan we wat mensen opbellen? Gaan we liedjes aanvragen? Hier zit een Jake belt al in. Dag Jake.
2: Hallo Rudy.
0: Hey Jake, alles goed vriend?
2: Ja.
0: Wat zou je willen doen de laatste 10 minuten?
2: Prankel om de schap, hoor.
0: Prankel?
2: En nog eens een nachtje door.
0: Nog een nachtje... Oh my god. Een nachtje door.
2: Maar dan roep ik alle luisteraars op van M&M om alles naar de kloten in de VRT-app te sturen.
0: Te sturen,
2: morgen.
0: Ja. Morgen.
3: Alles naar de kloten!
0: Wat? Dus jij zou...
2: Oh,
0: wow, wow, wow, fuck, wat is dit hier? Een nachtje door. Mijn vriend, wanneer? Morgen?
2: Nee.
0: Nu?
2: Dat kiest de Louis van de regie.
0: Ah, Louis van de regie kiest wanneer we nog eens een nachtje doorgaan. Ja, Louis, wanneer gaan we nog eens een nachtje door?
4: Morgen is feitelijk goed voor mij, hè?
0: Ja.
4: Of vanavond?
0: Vanavond? Nee, vanavond. Nee, nee, moeilijk, moeilijk. Nee, nee, nee, nee.
4: Of woensdag.
0: Woensdag. Ja, of voor aflevering 200. Moeten we dat doen, Jake? Zet je radio nu neer af, ik hoor mezelf heel de tijd. Het is nu aflevering 191, Jake. Hm? Hallo?
2: Ja?
0: Ja, dus het is nu aflevering 191. Zullen we afspreken dat we voor aflevering 200 een nachtje doorgaan?
2: Goed, afgesproken.
0: Afgesproken, ja. Wat komt er dan van, hè, als je ze laat beslissen? Jongens.
3: Robin van de radio.
0: Allee, super. We gaan dus met aflevering 200, dat is binnen 8 afleveringen, een nachtje door. Dat is bij deze dan beslist. Dag Anoushka.
5: Hallo, goedenavond.
0: Hey, hallo. Hey, goedenavond, goedenavond. Heb je het ook gehoord, nachtje door, aflevering 200?
5: Ja, maar dat is heel goed. Ik zou er wel heel graag terug bij willen zijn dan.
0: Ah, wil je er voilà, perfect, inderdaad. Geen enkel probleem. We gaan een nachtje door en misschien nodigen we wel wat volk uit. Misschien is dat wel tof, ja, dat mensen kunnen overnachten of zo. Zo'n sleepover.
5: Ja, en met frietjes.
0: Met frietjes. Ja? Het is hier allemaal op het moment om te ontstaan, hè. En morgen bij de verhoudering. Ja, maar wacht, jongens. Wat is er nu allemaal gebeurd? Ja, maar ja, hé. Dan moeten we dat... Ja, maar dat kan. Op zich is dat een heel goed idee, Anoushka. Dus aflevering 200.
5: Ja,
0: doen we een sleepover met luisteraars met frietjes.
5: Ja, dat is heel goed. Heel
0: wat
5: goed idee.
0: Denk de Halloween.
4: Ja, ik vind dat top.
0: Top. Al hebben het beslist. Ik vind dat wel nog het een en het ander voor voorzien, maar bo.
4: Ja, de bazen zullen ook weer content zijn morgen, maar goed.
0: Zeker. Zeker. Zeg maar, en Anoushka, wat wou je initieel nog doen, nu deze avond hier?
5: Ah, Wouter,
0: zou
5: ik heel graag hebben dat je nog een keer de West-Vlaamse
0: waardheidsgebied
5: van
0: Waregem. Ah, nog een keer de West-Vlaamse waardheid. Oef, maar alleen mijn kostuum. Dat is wat
4: ver. Ah, ik loop er even op, maar ik babbel het even vol.
0: Dat is geen probleem. En Anoushka, wat zou je dan willen voorspeld zien met die West-Vlaamse waarzegger?
5: Ja, of dat
0: kreet
5: gaat worden of niet?
0: Ah, zo, zoiets. Ja, perfect. Geen enkel probleem. Volgens mij, als ik het goed heb, dan is Louis van de regie nu aan het sprinten richting ons kostuumrek, waar dat alles ophangt. En zou het zomaar even kunnen dat hij zo meteen binnenkomt met het kostuum van de West-Vlaamse waarzegger. En Anoushka, dan duurt het meestal niet zo heel erg lang voordat er een transformatie plaatsvindt hier op de radio. Dus ik vraag al of je rijk gaat worden, ja?
5: Ja, en misschien ook of dat Wouter en ik gaan trouwen binnenkort of niet.
0: Ah, interessant. Oh, zie ik je, een noot. Wacht, hè.
4: Palassen.
0: Ja, ja, en... Oh, even, voilà. Maar voor de mensen die meekijken via VRT Max. Ja, hier gaan we.

0: lusteroor van een M&M. Het is hier de West-Vlaamse Boerze. De Hanuska. Hanuska?
1: Ja?
0: Wil je het wat voorspeld zien, Hanuska?
1: Ja, heel graag.
0: Kon ik er in mijn kristallenbankje wachten, weer. Hanuska, ik zie hier in de kristallenbank. Oeh, la la la la la la. Hanuska, Hanuska. Haalt! Maar haalt! Haalt!
1: Ja?
0: Ja, haalt!
1: Ben je een haalt?
0: Ja, een superheld. Ja. En je gewoon met Spider-Man toevallig, Hanuska, als Spider-Man wist gaan kijken of zo?
1: Ah, ja,
0: voorspeld. Voorspeld, ja. Maar financieel is het geen vet, maar goed. Het probleem, dus een superheld. Dat wel. En Tom, wil je nog wat weten van je trouwplan? Zou dat kloppen, Hanuska, van de trouwplan? Dan kijk ik in mijn kristallenbol. Zie je samen met het wien met de we van Wouter toevallig?
1: Ja, toevallig wel.
0: Wouter en Hanuska. Jullie zijn al 7 jaar topen. Vier jaar topen. Maar het voelt like 7.
1: Ja,
0: mogelijk een keer. Ja, maar god, er tikken, Hanuska, dat geloof je niet.
1: Ja?
0: Is die daar bij ons in de buurt?
1: Ja.
0: Je gaat nu vragen, Hanuska, nu live hier op de radio gaat dit vragen.
1: Wat?
0: Ja, je gaat nu vragen. Ik zie er in mijn kristallenbol. Wouter, doe maar.
2: Ik zit aan het trainen met Notto, dat is al niet in u.
0: Hé, joh, moet dat je eventjes onder kant, Wouter?
2: Ja, of... een accident en om Notto stralen.
0: Excuses, het vuur, Wouter, vraag het gewoon, roep het gewoon. Katje, wil je met mijn troon? Ze gaan jou zeggen, ik zie het hier in mijn kristallen bol. Vraag het, Wouter, vraag het nu!
2: Nee.
0: Ja, nee,
1: ja,
0: jawel niet.
1: Ja, je bol klopt niet, hè?
0: Kwest, jawel, kon ze zien. Je ging niet vragen, je gaat nooit stroom. Spittige zo.
3: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Eind in L.A. Eend in L.A.
3: Adela. Eend in L.A.
0: Voorspel!

0: Goedemorgen, beste vrienden. Vanaf 7 uur Robin van de Radio. En nu nog de grootste hits. Allemaal goede hitjes hoor. Ze komen eraan na het nieuws.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. Het scheepvaartverkeer verloopt moeizaam op de getroffen plek en schepen worden waar mogelijk omgeleid. Woordvoerder Lennart Verstappen legt uit wat er gebeurd is.
2: Er is inderdaad een gat ontstaan bij een zeeschip in het deurgangdok waardoor er olie is gelekt. Er zijn dan onmiddellijk met de nodige man en machten en hulpdiensten en opruimdiensten naartoe gegaan om het gat te dichten en om de olie op te ruimen. Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen. Maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip. En is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde.
1: In april werd de deurgangdok ook al eens getroffen door een lek, al was het toen wel ernstiger. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, beide 70ers, zijn zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. Het Israëlische leger gaat onderzoeken wie de militairen zijn die anoniem getuigd hebben in de documentaire NASA. Die film van 2 Israëlische filmmakers gaat over de aanvallen in Gaza en kreeg op het filmfestival in Venetië afgelopen weekend nog de speciale juryprijs. Maar de Israëlische minister van Cultuur is furieus over de film. Hij spreekt van verraad en wil dat de filmmakers hun nationaliteit verliezen. Israëlkenner Sander van Hoorn.
3: Het Israëlisch leger heeft daarop gereageerd en zegt: dit zijn mensen die wel kennis van zaken hebben, maar niet al te hoog in de rangen zitten. En ze proberen te verifiëren wie het zijn. Maar de stafchef van het Israëlisch leger zegt wel dat er een speciale eenheid nu wordt ingericht om te kijken of er achtergekomen kan worden wie die mensen zijn die getuigen en of daar dan eventueel juridische actie tegen ondernomen kan worden.
1: En op het EK volleybal zijn de Belgische mannen bezig aan hun derde groepsmatch tegen Estland. België leidt met 1-2 in de sets. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar. We halen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: M&M.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Volgens Trump kwam dat akkoord er op zijn verzoek. Rusland reageerde nog niet. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is €1,37 per liter, wat veel is voor de VS.
1: Trump wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. De hulpdiensten en opruimdiensten zijn ter plaatse om het gat te dichten en om alles op te ruimen, zegt Lennart Verstappen van Port of Antwerp Rouge.
2: Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde. Dus het betreft momenteel voorlopig de zone rond het schip waar dat het gat is. Dus een deel van het scheepvaartverkeer is daar ook gestremd, maar een deel van het verkeer en een groot deel van de activiteiten zelf, van laden en lossen van containers, dat daar gebeurt, kan gewoon plaatsvinden.
0: In april werd het deurgangdok ook al eens getroffen door een lek. Dat was toen wel ernstiger. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, beide 70ers, zijn zwaar gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. 7 strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6 huidige uitbaters die hun vergunning verloren en 1 uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. Op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam zal komend seizoen niet in actie komen. Dat heeft ze gezegd in een video op haar sociale media. Maar een definitief afscheid van de sport is het niet. Leerdam werd dit jaar Olympisch kampioene op de 1000 meter en won zilver op de 500 meter. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.

0: Big Life Thing.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen, er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: In Bree in Limburg heeft de politie een groot labo opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een zeer groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De 3 grote vakbonden hebben samen een nieuwe stakingsaanzegging ingediend voor een 24-uren staking in alle Belgische gevangenissen. De aanleiding is het aanhoudende probleem van de overbevolking. Momenteel zijn er nog altijd bijna 500 gevangenen die op de grond slapen. Of de staking ook echt doorgaat, zal afhangen van het overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde later deze week, zo zeggen de bonden. Het gevangenispersoneel staakte vorige week ook al van maandag tot vrijdag, ook tegen de overbevolking en het personeelstekort. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het EU-recht. Dat de wet nu zal veranderen is het eerste signaal dat Hongarije ook op dit vlak breekt met het Orbán-tijdperk. Tijdens de verkiezingscampagne bleef Magyar nog eerder op de vlakte over dit thema. En op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 12 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en hij legt uit wat er gebeurd is.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. In Schotland is een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. Dat meldt de Schotse politie. Of het ook echt om de vermiste prof gaat, is nog niet zeker. De formele identificatie moet nog gebeuren, maar de familie van de man is wel op de hoogte gebracht. De politie spreekt niet van een verdacht overlijden. De prof van 45, die bijbelwetenschappen gaf, verdween gisteren tijdens een wandeling in de Schotse hooglanden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
2: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: De Amerikaanse rapper Macklemore wordt geschrapt als voorprogramma van de Engelse popzanger Ed Sheeran nadat er ophef was ontstaan over pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optredens. Dat meldt Macklemore op sociale media. Ze zouden normaal nog 8 keer optreden tijdens de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran, maar verschillende concertzalen zouden hebben laten weten dat dat niet kon doorgaan als Macklemore het voorprogramma deed. Macklemore schrijft dat zo 100.000 de fans getroffen zouden worden en dat Ed Sheeran dus in een moeilijke positie zat. Ed Sheeran zelf heeft nog niet gereageerd en ook de concertzalen geven geen commentaar. En op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw dan tegen Denemarken. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 27 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien en 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Fit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïens president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio die in Kiev is, maakt een inschatting.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt. Die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. Peking verbiedt vanaf 15 november het bezit en de opslag van drones binnen de stadsgrenzen. Wie dan nog drones in zijn bezit heeft of ergens bewaart in de Chinese hoofdstad, overtreedt de wet en riskeert een boete. De drone kan worden afgepakt. De maatregel volgt op een ongeval met een klein sportvliegtuig in juni. Het toestel botste tegen de CITIC Tower, de hoogste wolkenkrabber in Peking. De piloot kwam om en 13 mensen raakten gewond. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het blijft droog vannacht bij minstens 16 graden. Daarna een dag met nog behoorlijk wat zon en zomerse maxima van 28 graden. Tegen de avond komen er wolken en kan er een bui vallen. Woensdag wisselend bewolkt en nog hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Jan. Make life sing.
1: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.